0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie een 31-jarige man opgepakt voor spionage. Die zou spionageactiviteit hebben uitgevoerd voor Rusland. Hij werd gearresteerd in Swindon in het zuiden van Engeland. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russische militaire inlichtingendienst. De Britse minister van Defensie Dan Jarvis zegt geen informatie te kunnen vrijgeven, maar pogingen van Rusland om angst te zaaien en de steun aan Oekraïne te ondermijnen zullen niet slagen, klonk het. De broers Tate blijven in de cel. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Een vrijlatingsverzoek werd afgewezen. Volgens de rechter omdat er een vluchtrisico bestaat. De broers Tate worden door het gerecht in het Verenigd Koninkrijk verdacht van verkrachting en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Ze werden in de VS gearresteerd en de Britse aanklagers hebben om hun uitlevering verzocht. Zelf ontkennen ze alles en willen ze vrijgelaten worden om hun verdediging beter te kunnen voorbereiden. Maar daar ging de rechter dus niet op in. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Een verslag van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brui aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: Slecht nieuws is er ook uit het dubbelspel bij de vrouwen, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist, minimaal rond 11 graden vannacht. De dag begint grijs, maar nadien krijgen we brede opklaringen en het blijft ook droog. Maxima tot 21 graden overdag. Fijne nacht nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een politieman gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen verkeerscontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste de vluchtende chauffeur op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. In het westen van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken op een ferry. Volgens de kustwacht zijn er ook nog 87 mensen vermist. Van de 134 opvarenden op de passagierslijst van het schip zijn er 42 gered. De zoek- en reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in 3 opnieuw zijn opslag verloren, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: En ook in het dubbelspel bij de vrouwen is er minder goed tennisnieuws, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist en minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint grijs, nadien brede opklaringen en maximaal rond 21 graden. Meer altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Een Oekraïense drone is erin geslaagd een aanval uit te voeren op een stad diep in Rusland. Het gaat om de stad Novi Urengoy in Siberië, op bijna 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Het gaat om een belangrijke site voor gasproductie daar. Volgens de gouverneur van de regio werd de aanval afgewend, maar veroorzaakte brokstukken wel brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky ging het om een volkomen gerechtvaardigde aanval. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale vannacht. Onze landgenoot gaf op bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov. Hij had last van een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: En nog slecht nieuws uit het dubbelspel bij de vrouwen. Daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Tegen de ochtend is er kans op mist, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint dan grijs, maar droog. En later krijgen we nog brede opklaringen, maximaal tot 21 graden. Fijne nacht, fijne ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Texas in de Verenigde Staten heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat een conventie voor de midterms plaatsvindt. Normaal gebeurt dat alleen voor de presidentsverkiezingen. Maar de republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen, hoewel zijn eigen populariteit historisch laag staat. Beeld je maar in dat ik ook op de kieslijst sta, zei Trump.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
0: Trump heeft in zijn speech ook $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Egbert Lachart wil stoppen als fractieleider van de liberale partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachart zelf. Hij wilde zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachart is ook nog partijvoorzitter geweest van de Vlaamse liberalen. Aan de Gentse Universiteit zijn al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kofnas. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak. Tegen Kofnas loopt een tuchtonderzoek. De man lag al meteen na zijn aanstelling bij de UGent onder vuur voor zijn rassentheorieën. En recent was er nog ophef toen hij een professor van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. Die man werd later dood teruggevonden. Kofnas werd daarop preventief geschorst door de UGent. En intussen zijn er dus tientallen klachten, zegt rector De Sutter.
2: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kofnas. Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kofnas een zeer publieke zaak is geworden. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klachten in te dienen tegen een van onze medewerkers. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
0: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald gisteren. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand op tegen de Rus Kachanov met een rugblessure. Kachanov zal het in de halve finale moeten opnemen tegen de Fransman Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale van de Nederlander Botik van de Zandschulp won in 3 sets. En bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finale. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer, we krijgen een grijze ochtend, daarna droog met opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertennieuws.be.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: je stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
3: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
2: Och, je was serieus?
4: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Zeg, slubbertjes, is dat hier de donderdag in alle vormen en maten? Maar jazeker, dat is de donderdag van je hippiepiep. Hoera. Goedemorgen.
7: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
6: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas.
8: Goedemorgen. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinales. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Kachanov op met een rugblessure. Bloks zelf is uiteraard ontgoocheld. Hij had al wel heel veel pijn, zelfs al voor de match, zegt hij.
9: Fysiek was het een drama vandaag. Maar ik denk dat ik, ondanks mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar... In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
8: Kachanov zal het in de halve finales nu opnemen tegen de Duitser Zverev. En bij dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finales. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een dode gevallen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden, zegt Dirk van de Zanden van de politie.
10: 6:20 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen 2 mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
8: De politie kon snel na het incident wel een verdachte oppakken, een man van 34. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. En dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mensen massaal broeikasgassen zijn beginnen uit te stoten. Daarmee is opnieuw de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad te houden. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: De politie heeft snel na de dodelijke steekpartij in Willebroek een verdachte opgepakt. Ze vonden ook een mes in de buurt, maar dat moet verder onderzocht worden. En in Loenhout zijn ze volop bezig met de laatste voorbereidingen voor het bloemencorso van volgende zondag. Ze verwerken daar 4 miljoen dahlia's. Vandaag eerst brede opklaringen, straks wat wolken, maar het blijft droog bij 22 graden. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
12: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
6: Goedemorgen, het is 6:03. Dag Jonas.
13: Goedemorgen Peter.
6: Ja, was je nacht?
13: Best wel goed, maar ik had een beetje koud vanmorgen. Het was de eerste keer dat ik het koud had vanmorgen. Ik heb alleen maar een hemdje aan en ik vond het koud vanmorgen buiten.
6: Dus nu heel gek, je klinkt als Shrima Saisai.
13: Is het waar?
6: Je had het ook altijd heel koud.
13: Ja, klopt wel. Ja.
6: Maar het is inderdaad, de temperatuur is een beetje aan het zakken zo. Maar hey, ik heb goed nieuws voor jou, lieve luisteraar. Voor jou.

0: Ja, want morgen rond deze tijd liggen we samen in bed.
1: Ja, daar kijk ik naar uit, wil ik zeggen, maar dat weet ik nog niet zo goed.
0: Oh nee, Jonas, hoe lang is het geleden dat je nog eens met een man in bed hebt gelegen?
1: Vorig jaar op een mannenweekend, we waren gaan fietsen en het waren kamers met blijkbaar dubbele bedden. Heel smalle dubbele bedden, bijna op elkaar zelfs.
0: Lepeltje gedaan?
1: Het scheelde niet veel.
0: Ja, dus het blijft ook bijzonder eigenlijk.
1: Kunnen we morgen wel doen als je dat graag hebt. Als ik kou zou hebben, dan mag dat.
0: Ik bekijk het even met thuisfront.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, dat is morgen allemaal, want dan is er beddigen. Maar voorlopig is het gewoon nog donderdag en dat is ook goed natuurlijk.

0: In de jaren 80 keek je naar MTV, keek je naar Downtown with Julie Brown en daar was Soul Sister in Amerika. Maar dat was kikkenvel, dat was een wereldhit, man. Niet normaal. The Way to Your Heart. Bon, Jonas vindt het een beetje koud. Hoeveel graden was het vanmorgen?
1: Als ik in de auto stapte, 10.
0: Oeh, ah, oké.
1: Dat is toch fris, hè?
0: Tja,
1: ja.
0: Niet opgelet vanmorgen. Maar kom, we gaan je opwarmen. Clouseau en dans, 8 over 6. Goedemorgen.

0: natuurlijk wel. Meezingen met Clouseau en dansen.
1: Ja, fantastisch meezingen. En dat kan voor alle leeftijden. Want mijn zoon bijvoorbeeld, 10 jaar, de jongste zoon Gaston, heeft deze zomer op Suikerrock een hoogdag beleefd. Want Clouseau kwam daar. En hij kon bijna alle nummers meezingen. Het is echt een grote fan.
0: Dat zelfs... Ja, jongeren, kinderen, kan ik wel zeggen, maar jongeren natuurlijk van 10 jaar al Clouseau meezingen. Er is hoop, er is hoop. Allee, ja, deze man gaat het kapot maken, dan ga je. Goedemorgen.
2: En wat de snelle wegen nog nergens echt vertragingen. Wel opletten, in Brussel is op de kleine ring richting Goekelberg momenteel de Kruidtuintunnel afgesloten.
0: Maar gisteren waren er zoveel ongevallen.
2: Ja.
0: Het ergen is, maar hajo, ik reed naar huis op de N16, was er een ongeval. Moest je helemaal rondrijden.
2: Klopt, was volledig gesperd.
0: Dan ging ik gaan fietsen met mijn zoon in ons straat. We kwamen op een bepaald moment op een kruispunt. Reed er een auto die zijn voorrang pakte, knal tegen een andere auto.
2: Maar jongens,
0: mijn zoon compleet in paniek. Wij komen thuis. Het volgende wat wij horen, we zetten onze fiets in de stalling. Een andere auto, bijna tegen...
2: Ik denk dat het nationale botsdag was gisteren.
0: Het was waanzin, zeg.
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Laten we dat vandaag even niet doen. Dankjewel.
3: Hey, hey, hey. Goedemorgen, je donderdag begint.
0: Donderdag vandaag, 10 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Alexander Bloks, onze tennisser, uitgeschakeld is. Maar met... opgeheven hoofd. Wordt een grote, hè, sowieso. Hè.
1: Ja, het is al een hele grote eigenlijk. Hè. Toch voor 21 jaar nog maar te zijn. Bijna halve finales kunnen halen, want ja, die rugblessure heeft hem echt wel parten gespeeld.
0: Komt goed, sowieso. Alles daarover op Sportsta natuurlijk. Het zou droog blijven vandaag met een pak opklaringspogingen. En een goede verjaardag vandaag. Loes van den Heuvel, actrice die Carmen van FC De Kampioenen speelt, wordt 70 jaar. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de smartphone-wereld.
1: Want vanaf nu kan je je iPhone plooien. Apple stelde gisteren zijn eerste vouwbare iPhone voor. Zal de iPhone Duo gaan heten. Het is iets heel klein. Het is zo groot als een paspoort als het is dichtgevouwen.
0: Ah ja, maar ik zie het hier. Ik vind het wel groot, hè?
1: Ja, maar als je het openvouwt, is het inderdaad de grootte van een iPad mini.
0: Ja.
1: Dat is ongeveer de grootte die we dus nu zien in beeld. Maar heel klein, dus als je hem helemaal kan dichtvouwen. Het kost wel wat. Het is niet goedkoop. Een nieuw product van Apple is altijd wel duur. Het goedkoopste model kost bijna €2000. Het duurste model met het meeste geheugen, ik denk zelfs 2 terabyte, kost al meteen €3800 voor een gsm'tje.
0: Dat is toch echt niet meer normaal.
1: Wie geeft dat eraan?
0: Ja, ik niet. Ja. Als er mensen zijn die denken van ja, ik kan het meteen kopen, deel dat zeker even via VRT Max. Via jouw smartphone dan nog gewoon waarschijnlijk. Maar 3000, bijna €4000, hè?
1: Ja, en dan nog een hoesje, hè?
0: Maar echt waar, dat is, hoeveel is dat? Is dat 160.000 frank?
1: Bijna wel toch, ja?
0: Maar ja, tuurlijk wel. Veel te veel geld.

0: Emerald Eyes van Alex Warren. Zie dat Alex Warren zich een iPhone van bijna 4000 euro kan permitteren.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Dat wel, goedemorgen. Hoe goed zingt onze Radio 2 topsong Line de Douw? Je hebt ze al heel de week gehoord. En straks brengt ze haar nieuwe song live. Ga maar lekker klaarzitten. En ik maak je ook nog gek met die plaat die op 1 stond in de zomer van 1999 van Annalee Gordon. Ken je niet? Ken je wel, straks.
2: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
3: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
2: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
3: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
2: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
3: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
13: Nee.
14: Het strand?
13: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
13: Citroën.
14: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Krevel.
15: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
16: Krevel, leef beter.
17: Of je nu kiest voor een abdijtocht.
18: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
17: Vogels spotten in een natuurpark.
19: Schat, kijk daar.
20: Je jacht ze weg.
17: Of met het gezin op citytrip gaat.
21: Gewoon stad, hè.
22: En helemaal niet ver.
17: Je vindt het allemaal in
23: Vlaanderen Vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: prachtig om te zien. Koen Hermans uit Bierbeek, kan geen toeval zijn. Die laat nog weten van ja, met die de nieuwe smartphone van Apple kun je dus 160.000 frank uitsparen als je hem niet koopt. En daar had je vroeger 10.000 pintjes voor. Mooi! 10.000.
1: Platenpoets.
0: Waarom zou je 10.000 pintjes drinken? Maar goed, mag allemaal. Bon, ik poets elke dag een plaat waar je ontzettend vrolijk van wordt. Vanmorgen maak ik je gek en vrolijk met een plaat die op 1 stond in de zomer van 1999 van Annelie Gordon. Veel te ingewikkelde naam, dus veranderde Annelie Gordon haar naam in Annelie. Dat is gemakkelijker. Ja, die dus. Met dat heerlijke Two Times. Even poetsen toch wel? Je mag dansen van 's morgens vroeg. Tuurlijk wel. 23 over 6, perfect hoor. Goedemorgen.

0: van Kamerut. Oh. Is er nog een letter voor Bettingham? Ja, ja. Zometeen nieuws daarover. Maar eerst 6:30. Elke dag telt voor twee. Straks al een nieuws uit je buurt. Nu Jonas Maas.
1: Alexander Bloks is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij had veel te veel last van zijn rug. Tegen de Rus Gatchanov verloor hij in de eerste twee sets en moest dan opgeven in de derde set. Bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens ook gestrand in de halve finales. En er zijn in de eerste helft van dit jaar meer huizen en ook appartementen verkocht aan de Belgische kust. 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen gingen omhoog. Een kustappartement kostte zo gemiddeld €272.000. En het zijn vooral 50- en 60-plussers die vastgoed kopen aan de kust.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. In Willebroek is gisteravond een dode gevallen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Zanden van de politie.
4: Omstreeks 20 over zes hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
3: De politie kon snel na de vechtpartij een verdachte oppakken, een man van 34. Ze vonden ook een mes in de buurt. Vrijwilligers van het domein de Renesse in Oostmalle hebben honderden grote zwanenmosselen uit de kasteelvijver gehaald. Niet om ze op te eten, maar wel om ze te redden, want de vijver staat bijna droog. Zwanenmosselen kunnen het water filteren, vertelt Willy Vlamings van de werkgroep Domeinbeheer.
5: De zwanenmosselen die filteren eigenlijk het water van de vijvers. Voor de planten is het goed, voor de vissen is het goed. En daarmee zijn we daar een beetje tristig om, omdat die eigenlijk allemaal in het slijk zaten. En daar lagen, die zouden allemaal ten dode opgeschreven zijn.
3: De zwanenmosselen blijven nog een tijd in tonnen met regenwater staan tot er weer genoeg water in de vijver staat. In Loenhout zijn de buurtschappen van de verschillende wijken volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de 74ste editie van de Bloemencorso. Deze zondag rijden er zo'n 30 bloemenwagens door de straten, goed voor zo'n 4 miljoen dahlia's. Voor buurtschap Westhoek zijn het nog spannende dagen, vertelt voorzitter Jan Segers.
6: We zitten in de laatste rechte lijn van onze wagen. Er moeten nog een paar lagen papier worden geplakt. En dan moeten er nog in Izumo wat details uitgewerkt worden. De papierplakken in Izumo, dat hopen we morgenavond gedaan te hebben. Maar dan moeten daar nog 260.000 bloemen op, één voor één. Dus ja, dat wordt waarschijnlijk de nacht van zaterdag op zondag, zullen er wel vele mensen hier hun bed niet zien, zal ik zeggen.
3: En er komt geen eerste halve finale voor de 21-jarige Antwerpenaar Alexander Bloks op de US Open. Door een rugblessure moest hij opgeven bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Gatchanov. Bloks is ontgoocheld.
7: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Hey, diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
3: Vandaag eerst brede opklaringen, we halen 22 graden.
0: Donderdagochtend, dan kan het ook wel eens heel druk zijn. Ik weet niet hoe het nu is.
8: Nou, het valt nog mee, maar ja, dat zal anders worden over een uurtje natuurlijk. De E40 van Gent naar Brussel, daar is een ongeval gebeurd, helaas. Net voor Afligem op de linkerrijstrook alweer. Er staat een kwartier file vanaf Aalst. In Brussel is op de Kleinring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. We weten niet waarom. Er staat wel al 10 minuten file vanaf Madou. En dan naar Antwerpen voorlopig vertragingen van zo'n 10 minuten op de E34 en de E313. Vanaf Oelichem en Ranst en op de Antwerpse ring richting Beveren ook 10 minuten van de A12 tot Lilo.
0: Bettingham. Morgen. Morgen weet je echt waar Bettingham ligt. Want dan hoor en zie je ons live met 20 luisteraars. En eentje kan nog een nieuw bed winnen. Eentje maar. Maar tof, hè. Zijn die 20 luisteraars al gekozen? Ja, behalve eentje. Ik heb hier nog geen plaats, dus let nog maar eens goed op. Net na 7 uur hoor je welke letter je nog nodig hebt. En waar we uiteraard ook naar toch een beetje naar uitkijken is dat Jonas en ik samen in één bed gaan liggen.
1: Meer en meer.
0: Heb je het bed al gezien?
1: Ja.
0: Oh, het is mijn rozen en alle, Jonas.
1: Het is gelukkig ook goed breed.
0: Ja. Ja. Ben je een snurker?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oei.
1: Ja.
0: Ja, dus
1: maar als je lepeltje lepeltje tegen mij ligt, dan gaat dat over.
0: Wat een mooie ochtend hoor. Morgen allemaal bij ons.
9: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil neer?
12: Oh, sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
16: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
18: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Hoe komt dat?
18: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
19: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en...

0: uit de tijd toen er zelfs nog geen sprake was van Backstage Bavo, denk ik toch, 1974. Ja, was er nog niet, hè, Backstage Bavo?
1: Zeker niet, helaas.
0: Helaas, wat was een tijd, jongen. Had je moeten bij zijn. Goedemorgen, 20 voor 7. Waterloo. Jawel, jawel. Goedemorgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Goedemorgen, Margot van de Regio.
3: Goedemorgen.
0: En goedemorgen, dat vreselijke nieuws, jongens. Er is veel nieuws vanmorgen, maar dit stond op de voorpagina van de krant. Ook voor jonge mensen was die hittegolf gevaarlijk.
2: Ja, het waren zelfs verschillende hittegolven afgelopen zomer. Hè. Maar de hitte van deze zomer heeft toch meer doden veroorzaakt dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Cienzano. Niet enkel 65-plussers, kwetsbare mensen, maar ook opvallend veel mensen van middelbare leeftijd zijn getroffen. En ook meer mannen dan vrouwen. Blijkbaar er stierven ook meer mensen in Wallonië dan in Vlaanderen. Vooral in het arrondissement Luik waren er veel meer doden door de hitte dan anders.
0: Het blijft toch onwaarschijnlijk zo. Echt niet normaal. En dan ja, de discussie die je vandaag kan voeren natuurlijk. Ananas op pizza, voor of tegen? Ik luister even.
2: Tegen.
3: Voor.
2: Ach, kom maar, Margot.
3: Allee, dat is toch lekker. Ik bestel er echt veel, Pizza Hawaii.
0: Mm. Ah, je bent van de bestellingen al zo.
3: Nee. Ja?
0: Ik vind wel warm fruit leuk. Maar niet op een pizza.
2: Maar nee, dat past daar toch niet op?
0: Nee, hoeft helemaal niet. Wat maakt het zo lekker, Margot?
3: Ja, ik eet gewoon heel graag ananas, warm, koud. En ik vind, ja, pizza is mijn lievelingseten. Dus als ik het kan combineren, is dat een win-win.
0: Het is zo, ja. Xavier Taverne zou het graag horen. Maar toch, er is dus nieuws over.
2: Ja, en ik moet Margot dan gelijk geven, want de Belgische pizzakampioen, Matthias de Vos, vindt dat dus ook Pizza Hawaii moet kunnen. Want hij zet vanaf deze week een Pizza Hawaii met ananas dus op zijn kaart. Zorgt voor veel discussie natuurlijk, hè, bij pizzaliefhebbers. Zeker bij Italianen. In België is het blijkbaar wel heel erg populair, vooral bij kinderen. En Matthias de Vos, de pizzakampioen, vindt dan ook dat alles op een pizza mag en kan, zolang de smaken maar goed bij elkaar passen. Hij gebruikt dan ook naast verse ananas, jalapeno en koriander. Een goede combinatie zijn. Een pizza Hawaii met slechte ham en ananas uit blik, dat is dan een slechte versie van die pizza Hawaii, maar die kan het dus blijkbaar echt wel goed maken.
0: Ik hoor vooral, het is kinderen eten, maar gewoon.
3: Kinderen eten?
0: Maar ja, het is vooral populair.
3: Dat is allemaal niet erg.
0: Zegt zo bij kinderen zo. Jee, man. Ja, ik weet, met die jalapeno, dat krijg je waarschijnlijk ook wel zo. Man, toch. Maar goed, ja, als er mensen zijn die hem al geproefd hebben intussen met jalapeno en koriander, deel gerust even. Ja, maar koriander, ook dat. Ook veel mensen die daar dan
2: zeep.
0: Slecht op gaan.
2: Ja.
0: Ja, heb je dat?
2: Ja, ik heb dat wel een beetje. Smaakt als zeep.
0: Oh nee, vind ik het nog wel lekker eigenlijk. Maar bo, niet met die Pizza Hawaii. Vreemd allemaal. Carly Rae Jepsen, goedemorgen.

0: Bart Tekke uit Leuven, je vergist je. Peterke, geen fruit op de pizza. Wat doe je dan met een tomaat? Maar gast, dat is tomatensaus. Dat is
1: toch anders dan ananas ook?
0: Het is anders, hoor ik, Bart.

0: En hallo winkel en winkels, let ook even op, want hoe goed zou het zijn dat onze Margot van de regio jou komt helpen in jouw winkel.
1: Ja, en ik sta echt open voor alles, hè. Frituren, krantenwinkels, pizzamakers eventueel, als er ananas in de buurt is.
0: Ah, ja.
1: Het ding is, ik kan goed babbelen en ik kan heel goed met mijn handen werken. Dus buit mij uit en huur mij in.
0: Het kan, hè, want Margot, je kan haar scoren in het weekend van de klant. Dat is zaterdag 3 en zondag 4 oktober is het weekend van de klant. En dit jaar kan je ook een Radio 2 DJ in je etalage zetten of achter je toonbank. Anne Rijmen, Daan Masse, DJ Caroline, Sharon, Benjamin, Kim de Brie, Anja Daams en dus ook Margot van de regio. Wil je meedoen? Stel je kandidaat, ga naar Radio 2 op VRT Max en klik daar op onze neus. Maar vanmorgen rijd je nog even rond met de Goeiemorgenmorgen mobiel, Margot. Heeft te maken met dat witloof in de ruimte. Dinsdag hoor je nog witloofboer Danny Schoevaerts uit Kampenhout. Die kweekt witloof en binnenkort gaat dat naar de ruimte. Maar witloof gaat natuurlijk niet de rauwe ruimte in, vertel.
1: Nee, daar wordt iets heel lekkers mee gemaakt. Namelijk een van mijn lievelingsgerechten. Witloofroodjes met hesp en kaassaus. Maar je moet weten, ons gestel, dus onze darmen, onze maag en alles daartussen, dat werkt heel anders in de ruimte dan hier op aarde. Dus dat gerecht moet op een zeer speciale manier bereid worden. En die eer is aan een bekende chef uit ons land, Wouter Keersmakers, van de Schone van Boskoop in Boeghout. Die is al twee jaar, hè, is die bezig met het perfecte recept te creëren om daar bovenop te eten. En ik ga hem dus gaan helpen vanochtend, want hij is de laatste potjes aan het vullen. Want ze eten dat uit potjes.
0: Oké. Ja, want alles is daar, die luchtledigheid of wat is het? Zwaartekracht valt er helemaal weg.
1: Mag niet beginnen zweven natuurlijk, die witloof in hesperolletjes en zo.
0: Ja, dus,
1: veel gedoe.
0: Dat is ook bijvoorbeeld als ze kakao moeten.

0: Jansen van Sam Goris. Goedemorgen. En Olivier de Melkboer uit Gerardsberg is ook aan het luisteren. Olivier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ik ging nog even op pizza op... nee, ananas op pizza.
1: Dat gaat niet.
0: Nee, waarom niet?
1: Oh, het is net hetzelfde alsof je zou stoofvlees eten met rijst. Dat gaat ook niet.
0: Stoofvlees met rijst? Lekker hoor, man.
2: Heb ik wel gedaan, eigenlijk.
0: Heb ik wel al gedaan, ja. Ja, dat vind ik nu een rare vergelijking. Dat is jammer, Olivier. Je was, goed bezig, maar nu niet meer. Dat is spijtig. Maar trouwens, Olivier, ik wens je nog een fijne ochtend. En hij is niet alleen, want Marina de Bie uit Oostende is ook aan het luisteren en het kijken. Gezellig met een kopje koffie. En wel, ideaal, Marina, want daarnet was ik ook bezig over het feit dat astronauten in de ruimte, dat die hun ontlasting wordt echt weggezogen. Ik heb het eens even opgezocht en gevraagd aan ChatGPT. Het is met een speciaal toilet met afzuiging. Dus eigenlijk kakken die op een dampkap. Dat is eigenlijk samengevat. Zo moet je het bekijken en dan...
2: Oh man. Met gevaar voor eigen flieter wel.
0: Ja, wat... Oh, bababa.
3: Ik wil ook zo'n mok.
0: Dat kan als je Punto Punto appt via VRT Max en Radio 2. Dan stuur je die er even door. Punto Punto.

0: is nergens te verkrijgen hoor, die Goeiemorgen Morgen Mocht. Je kan die echt niet kopen, alleen maar winnen. Punto Punto, appen via VRT Max, volg ons daar op Radio 2. En zet er zeker je telefoonnummer bij en dan speel je zo meteen mee met ons.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je dan maar eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
5: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles komt goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Kijk, je krijgt nog één kans. Ik heb nog één letter voor Beddegem. Daar gaat het over. En zie ik daar de nieuwe ster Liene de Douw klaarstaan? Zeker dat er.
11: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
12: Goedemorgen. Er zijn meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. En Alexander Bloks moest opgeven op de US Open Tennis. De verkoop van huizen en appartementen aan de Belgische kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de Notaris Federatie. Vlamingen kochten meer dan 8 op de 10 van dat vastgoed. Ook de prijzen zijn dus gestegen voor een appartement. Aan de kust betaal je gemiddeld €272.000 nu. En dat is een trend die we toch al enkele jaren zien, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
13: Kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er een tendens is dat er weer meer transacties zijn en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
12: In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is dan toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En in Texas heeft de Amerikaanse president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat er een conventie was voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen. Normaal gebeurt dat enkel voor de presidentsverkiezingen. Maar de Republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen. Beeld je maar in dat ik zelf ook op de kieslijst sta, zei Trump.
14: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
12: Trump heeft in zijn speech ook $5000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen bij die tussentijdse verkiezingen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. En dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mensen massaal schadelijke broeikasgassen zijn beginnen uit te stoten. Ook het weerfenomeen El Niño maakte dat deze zomer erg warm was. El Niño komt om de paar jaar terug. Dan warmt het water op in de Stille Oceaan. En dat leidt dan tot hogere temperaturen wereldwijd. In de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinales. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand in de sets op tegen de Russe Kachanov met een rugblessure. Bloks zelf is uiteraard heel erg ontgoocheld. Maar hij had al heel veel pijn, zelfs al voor de match, zegt hij.
15: Fysiek was het een drama vandaag. Maar ik denk dat ik, ondanks mij zo slecht voelen, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
12: Bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finales. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. In de Champions League voetbal heeft titelverdediger PSG zijn eerste wedstrijd overtuigend met 6-1 gewonnen van Slovan Bratislava. Ferran Torres scoorde 3 keer, Dembélé 2 keer. De Belg Mika Gods viel na goed een uur in bij PSG. Kevin De Bruyne stond voor het eerst in de basis bij Napoli, maar het werd een 0-1 nederlaag tegen Arsenal. Liverpool zet een achterstand tegen Atletico Madrid nog om in een 2-1 overwinning. En Barcelona klopte Feyenoord met maar liefst 5-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: De politie heeft snel na de dodelijke steekpartij in Willebroek een verdachte opgepakt. Ze vonden ook een mes in de buurt, maar het moet nog blijken of dat het wapen is. En in Grobbendonk komen er borden met uitleg over de straatnamen. In keramiek, want Grobbendonk was ooit een Romeins dorp met een pottenbakkerswijk. Vandaag eerst brede opklaringen, straks wat wolken, maar het blijft droog bij 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van 14 Nieuws.
0: Hajo, hajo, hajo.
17: Ja, goedemorgen.
0: Het loopt weer lekker op, vertel eens.
17: Ja, inderdaad. Hier en daar wat ongevallen toch alweer op de E313 van Lummen naar Luik bijvoorbeeld. Vertraag je wat bij Diepenbeek. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel voorlopig files van 10 minuten vanaf Peutie op de E19. Maar wel een kwartier al op de E40 van Heverlee tot voorbij Sterrebeek. Komt door een ongeval. E429 ook 10 minuten bij Halle. Dan, de binnenring rond Brussel valt voorlopig mee met 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Maar je kan wel beter met de wagen in Brussel de kleine ring richting Koekelberg vermijden. Want de Kruittuintunnel is momenteel afgesloten. Er staat al een half uur file vanaf Kunstwet, omdat je dus bovengronds moet omrijden. Verder naar Antwerpen files van 20 minuten vanuit de Kempen. Dat is vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Kruibeke. En in de Antwerpse ring richting Nederland een ongeval gebeurt net in Borgerhout, dus dat gaat wat oplopen daar. Op andere plaatsen voorlopig alleen maar kleine vertragingen.

Ja, wordt nog één letter kan je krijgen van ons. Als je dan nog niet weet waar Bethlehem ligt, ja, dan ben je er niet bij morgen. Ah, oh, Niels de Stadsbader, goedemorgen.

0: Dankjewel, Niels de Stadsbader. Hey, hey, hey. 9 over 7. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint. Welkom bij die donderdag. Het is vandaag 10 september, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Alexander Bloks het niet gehaald heeft, maar wel goed sportnieuws. Straks maken onze Belgian Cats de Duitsers compleet kapot in de kwartfinale van het WK basketbal, toch?
1: Ja, maar het is wel in Duitsland zelf, dus het thuisvoordeel zal toch een beetje gelden, denk ik, ja, voor de Duitsers.
0: Hier schaffen das, denken we dan.
1: Op die manier, ja.
0: Kwart voor 6, allemaal te volgen op Sportzijn natuurlijk. En het zou droog blijven vandaag, met een pak opklaringspogingen. Maar morgen...
2: Ja.
0: Morgen weet je echt waar Beddegem ligt. Dan hoor en zie je ons live... In een bed met 20 luisteraars. En eentje kan een nieuw bed winnen. En zijn die 20 luisteraars al gekozen? Ja, behalve eentje.
3: Oh my god.
0: Ik heb hier nog 1 plaats, dus let nog maar eens goed op, hoor. Merci vooral dat ik al 20 jaar 's morgens uit bed mag komen om ochtendradio te maken voor jou. En daarom kan je een heerlijke prijs winnen. Een geweldig nieuw bed, maar echt boxspring... Topkwaliteit. Je hebt nog nooit zo goed geslapen. Maar je moet wel raden waar Beddegem ligt. Beddegem, locatie in Vlaanderen die we verstopt hebben in een radio. Rebus. Ik kreeg al veel letters. De K, de V, de O, de E. Er staat al teen en tanden. Kasselvoeke.
1: Ja, maar ik weet het intussen wel.
0: Ja, je weet het dus, natuurlijk wel. Ja.
1: Als je nu nog niet weet...
0: Ja.
1: Dan moet je niet komen, vind ik.
0: Je bent wel hard.
1: Ja, maar toch, zeg, kom.
0: We gaan er nog een letter bij doen, dus let even op. Dus de K, de V, de O, de E, er was ook een S gisteren. En deze letter heb je ook nog even nodig.
4: L.
0: De L. Ziezo. Dus, voor de laatste finale plaats, ga nu naar Radio 2 op VRT Max... Tik op Doe mee en vertel me daar waar Beddegem ligt. Kan ook de QR-code scannen, die staat op dit moment in beeld. VRT Canvas of VRT Max. Op die manier stuur je meteen je antwoord in. En als je niet bij bent, hey, geen probleem. Luister en kijk zeker morgen vroeg mee naar Goeiemorgen Morgen. Want dan zitten Jonas en ik live in bed. Gaan we radio maken in Beddegem. Wordt heel gezellig.
5: Sleep World. Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Where is Beddegem?

0: Marijse Olaerts uit Oostende weet niet waar Bettingham ligt. Marijse, geef naar onze Instagram, goedemorgen.morgen. Daar krijg je nog wat extra tips. Geert Leenknecht uit Isegem, ik ga die al gewoon teleurstellen. Die zegt Rijke Vorsel. Nee, het is niet de Rijke Vorsel. Voor de rest, gewoon even gaan kijken. VRT Max, doe nog snel even mee. Misschien dat je morgen dan live in Bettingham staat. En hoe goed zingt onze Radio 2 topsong Line de Douw. Je hebt het al een hele week gehoord. En straks brengt ze haar nieuwe song live. Ga maar al lekker klaarzitten.
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelingsritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de Verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw. Wow. Ja.
11: Maar ja.
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja. Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
12: Ja.
11: Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
14: 3 avocado's voor €3. Mmm, dat wordt lekker veel guacamole dippen.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
18: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
19: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Xavier Rondas uit Kluizen. Dat weten we uiteraard zijn. Bij Evergem is dat Xavier. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Peter.
0: Woon je ver van het spaarbekken van Kluizen?
20: Oh, niet zo heel ver. Ik denk een kleine kilometer.
0: Kijk, zit er nog water in?
20: Ja, voor het moment staat er één leeg, heb ik me laten vertellen. Ah, oei, dus.
0: Dat is geen goed nieuws. Ja. Ja, het moet dus regenen natuurlijk.
20: Nee,
0: je bent vooral leraar Nederlands voor anderstaligen in Gent. Hoe goed doen ze het bij jou?
20: Dat hangt ervan af. Sommigen zijn al meer gemotiveerd dan anderen, maar over het algemeen zijn het wel goede cursisten.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat wil je dan toch natuurlijk. Xavier, zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Jij vult gewoon aan en als je 3 juiste antwoorden geeft, ja, dan weet je die exclusieve Goedemorgen Morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de F, G, H, I, J enzovoort. Welke F is de naam van de Amerikaanse sitcom over 6 vrienden in een klein appartementsgebouw? Xavier? Xavier? Xavier is weg. Ah, dat is nu spijtig. Ik denk dat hij er gewoon niet meer is. Ah, dat is nu jammer. Nee, geen probleem, dan spelen we zo meteen verder. Maar ik zie dat we intussen gewoon naadloos naar Sabine Hagedoorn kunnen. Sabine, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Peter.
0: Ah, onze kandidaat heeft zichzelf gemute. Ken je dat? Dat je op de knop duwt, dat je dan niet meer te horen bent. Gelukkig ben jij er wel natuurlijk.
21: Jawel.
0: Vertel eens, wat krijgen we?
21: Wel, een mooie voormiddag al. Misschien lokaal is er wat ochtendgrijs. Maar een tijdelijke stijging van de luchtdruk zorgt voor mooie zonnige momenten. Het zal niet voor de hele dag zijn. Want later komen er wel alweer meer wolken opdagen. En ook aan zee deze voormiddag is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. En we krijgen dan straks temperaturen van 16 tot 21 graden. En er is ook weinig wind. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog brede opklaringen, maar in de loop van de nacht opnieuw meer bewolking en dan tegen het einde van de nacht mogelijk al wat licht gedruppel in het westen. En we hebben dan minimaal tussen 6 en 14 graden. Morgen gaat het af en toe wat lichtjes regenen. Eerst in het westen van het land, later in het centrum en dan volgt ook nog het oosten en dan wordt het opnieuw droger en zonniger vanaf het westen. Temperaturen dezelfde als vandaag, tot 20 of 21 graden. In het weekend doen we er een paar graden bij, tot 23 graden, met best wel mooie opklaringen. Voor zaterdag, zondag starten we nog mooi, maar dan komen er al meer wolken in de later namiddag of avond, misschien ook wat regen. En begin volgende week houdt het bij licht wisselvallig, vaak droog, soms ook warm, dinsdag bijvoorbeeld richting 25 graden. Woensdag zou het dan opnieuw koeler worden.
0: Kijk, mooi vooruitzicht voor dat weekend, heb ik graag. Dankjewel, fijne ochtend Sabine.
21: Dag.
0: Zeg Xavier, waar was je? Xavier, is er nu weer weer die mens, zo garme? Bon, zometeen krijgt hij een nieuwe kans als hij ooit nog aan zijn telefoon geraakt. Dit zijn de Buggles.

0: ging er net even fout met ons Punto Punto spelletje. We gaan dat goed maken, hè.
1: Punto Punto. Punto Punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
2: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Ja, we proberen nog eens te spelen met Xavier Rondas uit Kluizen. Xavier, goedemorgen opnieuw.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Het is gelukt. Wat gebeurt er telkens, jongen?
3: Ja, een technisch foutje, een technisch probleempje, maar het is normaal opgelost nu.
0: Ja, oké, dus niet meer op die mute-knop drukken met je oor, anders hebben we een probleem.
3: Nee.
0: Hè? Maar goed, we gaan nog eens proberen. Hè. Drie juiste antwoorden heb ik nodig, dat weet je. Passen als je niet weet, je krijgt telkens één letter van het antwoord. Gewoon aanvullen. We beginnen met de F zo meteen opnieuw. Je gaat natuurlijk wel een nieuwe vraag verzonnen, dat je wel rekening mee houden. F, G, H, I, J, daar ga je. Welke F is geen feit, maar wel een dierenverhaal?
3: Een fabel.
0: Welke G is de gedeelde achternaam van Sam, Kenji en Shania?
3: Goris.
0: Welke H is een religieuze kreet die ook voorkomt in het nieuwe liedje van Bart Peters?
3: Pas.
0: En welke I is de enige kaart die je altijd op zak moet hebben?
3: Identiteitskaart.
0: Even overlopen. De F geen feit, maar wel een dierverhaal was een fabel. Klopt. De G is een gedeelde achternaam van Sam, Kenji en Shania Goris. En dan de H, religieuze kreet die voorkomt in het nieuwe liedje van Bart Peters. Je hebt gepast. Het komt voor in het liedje We zijn ermee bezig, was deze kreet.
4: Halleluja.
0: Halleluja. Maar dan de J, Caribisch eiland. Nee, sorry. De I, enige kaart die je altijd op zak moet hebben, was inderdaad identiteitskaart.
1: Punto, punto.
0: Ja, goed hoor.
3: Dank u wel, dank u wel.
0: Xavier, het heeft wel moeite gekost, maar hey, het is wel gelukt,
3: ja,
0: man.
3: Eindelijk. Ja, eindelijk.
0: Zeg,
3: 3 jaar geleden heb ik ze ook niet, had ik ze niet gewonnen en nu is het dus wel gelukt.
0: Ah, kijk. 1 Xavier, ja. Brengt talenten nog niet, of zoiets. Zeg maar, Xavier, heb je alleen een idee waar Bethlehem ligt?
3: Ik denk, ik heb een idee, ja.
0: Ja?
3: Maar ik weet niet of ik het mag zeggen.
0: In welke provincie?
3: Ik denk in Oost-Vlaanderen.
0: Allee, jong.
1: Punto, punto. Punto, punto.
2: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.
0: Ho, ho, ho, zou het in Oost-Vlaanderen zijn? Morgen ontdek je het allemaal.

0: Half acht, goedemorgen. Straks hoor je alle nieuws uit je buurt. Nu Jonas Maas bij ons.
1: Er zijn in de eerste helft van dit jaar meer huizen en ook appartementen verkocht aan de Belgische kust. 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zijn vooral 50- en 60-plussers die vastgoed aan de kust kopen. Ook de prijzen gingen omhoog. Een kustappartement kostte zo gemiddeld €272.000. En de Amerikaanse president Trump belooft aan elke Amerikaan $5.000 als zijn Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint in november. Ze liggen achter in de peilingen en ook de populariteit van de president zelf staat op een heel laag pitje.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. In Willebroek heeft de politie een verdachte van 34 jaar opgepakt, snel na een dodelijke steekpartij gisteravond op het Louis de Naaierplein. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Zanden van de politie.
4: Omstreeks 20 over zes hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
3: De politie vond ook een mes in de buurt, maar verder onderzoek moet nog uitwijzen of dat het wapen is dat gebruikt is. Waarom de twee mannen begonnen te vechten is ook nog onduidelijk. In Bouwel bij Grobbendonk kan je binnenkort meer te weten komen over de geschiedenis achter de straatnamen. In 5 straten komen er een aantal grote informatieborden en het speciale is dat het kleine kunstwerkjes zijn, gemaakt in keramiek. Dat er voor keramiek gekozen is, heeft ook een reden, zegt Greet Willems van de archeologische werkgroep Mercurius.
5: Het kon niet beter zijn dan een keramieke bord, want Grobbendonk is eigenlijk een Romeins dorp en daarin was een pottenbakkerswijk en dan leek ons dat gewoon perfect om aan de pottenbakkers de grote leegte te vragen of die eraan wilden meewerken.
3: Nog eens 10 andere straten krijgen nu al een kleiner infobord, de rest van de straten volgt volgend jaar. In Mechelen zijn de stads- en de handelaarsorganisatie Mechelen Meemaken heel tevreden met het succes van de gratis shuttlebussen die rijden tussen de Neckar en de Grote Markt. Sinds februari rijden ze meer en langer en dat heeft gezorgd voor de helft meer gebruikers tegenover vorig jaar. In het totaal gaat het over zo'n 94.000 mensen die sinds de aanpassing het shuttlevervoer gebruikten. Ook de routes die dan al werden bediend doen het beter. En er komt geen eerste halve finale voor de 21-jarige Antwerpenaar Alexander Bloks op de US Open Tennis. Door een rugblessure moest hij opgeven bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Gatchanov. Bloks is ontgoocheld, hij had al veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
6: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Hey, diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
3: Vandaag eerst brede opklaringen, er komen straks wat wolken, maar het blijft droog en we halen 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Waar staan we stil, Hajo?
7: Naar Brussel. 20 minuten geduld oefenen op de E19 vanaf Zemst. Ook 20 vanaf Haasrode op de E40. En een kwartier bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel. 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan is er iets aan de hand in het centrum van Brussel. Want op de kleine ring richting Koekelberg is de Kruidtuintunnel nog steeds afgesloten. Is al zo sinds een uur of 6 vanmorgen. Er staat 3 kwartier file al vanaf de Naamse Poort. Dus blijf daar weg met de auto. De Wetstraat zal straks ook vreselijk een beetje vol lopen daardoor. De Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar verlies je ook nog een klein half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Dat kwam door een ongeval, maar de weg is vrij. En dan aansluitend zie ik files naar Antwerpen van zo'n 20 minuten vanaf Haasdonk. En vanuit de Kempen is dat vanaf Oelichem. En vanaf Massenhoven, op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
8: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Hey, hey.
0: Tuurlijk wel, want Linne de Douw die is in het huisje. Die gaat zo meteen live haar Radio 2 topsong doen. Backstage Bavo, jij houdt het allemaal in de gaten. Hoe is het met Linne?
9: Ja, goedemorgen. Linne, ik ken haar natuurlijk van de wereldhit Plankgas. Maar nu ook Schaduw van Jezelf. Ik ben al eens mogen gaan piepen op de repetitie. Het is met cello en viool. Misschien kunnen we live eens kijken. Als er beelden van zijn.
0: Er zijn beelden van, normaal gezien, ja. Ja. Ja, dat is van Margot van de Regio. Daar zijn ze. Ja, ze zijn op dit moment kun je zien, ze zijn even aan het... Ja, mooi. Stemmen, hè. Belangrijk.
9: Zo prachtig, hè.
0: Kijk, straks dus ook met cello. Is cello of cello? Cello.
9: Cello.
10: Cello, denk ik, ja. Cello.
0: Cello.
11: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
12: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.
15: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
17: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

prachtige, prachtige donderdag. Kijk naar buiten als je kan. En hopelijk zie je ook die wolken met oranje, wit, beetje donkergrijs. En de zon die opkomt. En Madonna zegt...

0: is maar voor.
1: Zometeen krijg je honger hoor, want hoe krijgen ze Vlaamse witteloofrolletjes met hesp in de ruimte? Dat verhaal maak je nu mee, want eergisteren hoorde je hier bij Goedemorgen Morgen Danny, die kweekt witloof in Kampenhout. En zijn witloof gaat naar de ruimte samen met astronaut Raphaël Liégeois. Dat witloof gaan ze ook klaarmaken in een sterrenrestaurant, de Schone van Boskoop in Boeghout. Daar staat chef Wouter Keersmakers. En het wordt nog zotter, want het idee van dat hele witloofgerecht is er gekomen door een radiovriendin van Radio Bene. Margot van de Regio, jij bent op dit moment in de keuken bij Wouter. Ik zie daar een potje pruttelen. Wat ben je daar aan het doen?
2: Ja, ik wou toch eens zien hoe eten voor in de ruimte exact bereid wordt. En daarom ben ik in de keuken van Wouter Keersmaker in de Schone van Boskoop. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we zijn dus bezig aan het eten dat astronaut Liégeois ook gaat eten. Daar helemaal ver van boven. En dat is witloof in hesperolletjes met Orval kaassaus. Dat is een van de beste dingen dat er is, denk ik. Dan heeft goed gekozen.
3: Zeker, zeker, zeker. En het is ook altijd, die mensen gaan 6 maanden naar boven. Dat is een stukje, een beetje heimwee. Een mooi moment, een bakje troost, zal ik zeggen, zoals je zei. Is dat dan een potje troost? Hè?
2: Absoluut.
3: Dat is de bedoeling een beetje.
2: Absoluut. Nu, dat is wel niet de witloof in kaassaus dat ik ken, want deze saus bijvoorbeeld, die is superdik. Maar je hebt ook met heel veel dingen moeten rekening houden, want een astronaut, ja, die eet op een andere manier dan wij hier op aarde. Ja,
3: dat is al, het begint al met het eerste ding is dat het verschil tussen aarde en de ruimte waar gewichtloosheid is. Waar het gewichtloos is, heb je je tong, die zwelt ongeveer anderhalve maal op. Dikker. Dat komt om, op de aarde is er luchtdruk en door onze luchtdruk is onze tong kleiner. Maar voor dat die tong opgezwollen is, proeft je helemaal anders. Dus ze proeven heel veel, heel snel zout en ze proeven bijna geen pikant. En alles wat ertussen zit, like zuur en zo, dat gaat allemaal. Maar het is vooral die twee dingen waar je vooral moet toepassen. En daarom maakt ook dat wij dus minder zout in onze bereiding al moeten doen. En dat wij ook op... dat wordt gesteriliseerd, het eten. Dus ja, het is een heel andere manier van koken, ik zal het zo zeggen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar dan ook wel eventjes mee bezig bent geweest om het exacte recept te vinden.
3: Ja, want er zaten een hoop moeilijkheden eigenlijk. Ik zal even dat potje erbij pakken. Dus het wordt in deze blikje eigenlijk wordt het dus klaargemaakt.
2: Zo'n klein conserveblikje eigenlijk?
3: Een klein conserveblikje. De hoeveelheid gewicht is 220 tot 200, ik pak 220 gram max mag het wegen. Nu, het probleem is, deze wordt gesteriliseerd. De sterilisatie wordt op hoge temperatuur gedaan. Dat blikje krijgt, wordt 130 graden van binnen. En dus daar zaten we met het grote probleem. Als je een normale melksaus maakt, is dat allemaal geen probleem. Hè, voor duizenden over te zetten. Dit is een heel ander probleem. In melk zit veel lactose. Als je dat hoog gaat verwarmen, wordt dat karamel, wordt dat suiker, wil ik zeggen. En dan karameliseert dat. Dus ja, dat bindmiddel dat is helemaal niet hetzelfde dat door die hoge temperatuuropwarming. Dus ja, we hebben een ander bindmiddel moeten gaan zoeken. We zijn ook... melk, dat ging dus niet. We hebben nog room moeten overschakelen. In room zit minder lactose. Het is een hele zoektocht geweest. Maar we zijn er helemaal in geslaagd.
2: En hoeveel tijd heb je erover gedaan?
3: Ja, toch wel dikke 2 jaar hebben we erover gedaan. We hebben in totaal 27 verschillende testen gedaan. Dus dat is wel een heel oplave geweest. Maar we zijn er geraakt. Dus
2: ja, ik kan me voorstellen dat je ook wel trots bent als chef. Dat je zoiets mag maken. Want niet heel veel chefs krijgen de kans om ruimtevoeding te creëren.
3: Dat is ook een feit. Dat is ook een feit. Ik ben zeer content. Ik weet niet dat wij in België de eerste zijn. Maar het is wel ongelooflijk. En ook te weten dat uw eten in de ruimte gaat en dat er dan mensen, dus mensen in de ruimte. En wat ik ook zeg niet dat het niet mogelijk is, maar stel u voor dat u nu aliens zijn en die kunnen ons witloof mespen proeven. Dus ja, maar u weet nooit niet wie er boven komt. Hè. Bedoel,
2: ze komen allemaal naar Boeghout om bij u in het restaurant te komen eten.
3: Reservaties, hè.
2: Nee, maar wat ik mij nu wel afvraag, gaat dat dan niet beginnen zweven in de ruimte?
3: Nee, dat is juist. Daarom is die saus zo dik. Het is heel gecolleerd om dat te open doen, dat hij niet kan zweven. En anders kunnen die in een cabine gaan kussen. Hè. Bedoel, ook als het warm is, ze kunnen hebben omdraaien like een Baverwijs ook. Hè. Ja,
2: wel ere aan wie ere toekomt, Wouter. Het idee van heel dit gerecht is eigenlijk ontstaan dankzij onze collega Katrien van Doornen.
3: Jawel, jawel. Dat is 3 jaar geleden zat ze in een talkshow met mensen van de ESA en daar was toen beslist dat Raphaël Liégeois, onze Belgische astronaut, ging meegaan en daar weer een oproep gedaan. Zijn er geen koks die geïnteresseerd zijn? En Katrien heeft dat naar mij doorgestuurd en zo is de bal aan het rollen gegaan. Dus, Katrien is ook een goede vriendin, dus ja, die heeft ons eigenlijk op het juiste spoor gezet.
2: Merci, Katrien. Nog één laatste vraagje, Wouter. Mag ik eens proeven? Want ik wil toch wel eens weten wat Wouter exact gaat ervaren als hij in de ruimte gaat. Dus ik ga eens van ja, de dikke, pappige, witte saus proeven. Voilà. Het is lekker.
3: Ja, het is anders. Het is niet te vergelijken met hetgeen wat je op aarde eet. Dat is helemaal anders. Nee,
2: het is waar, maar kijk, het is getest en het is goedgekeurd.
1: Tai, jongens, ik ben hier zoveel te weten gekomen. Je tong zwelt anderhalve keer op gewoon in de ruimte.
0: En Orval, kaas, saus.
1: Ja, en aliens die in boekhoud op restaurant gaan. Veel vragen bij, veel vragen. Prachtig allemaal. Kan je binnenkort zien bij ons op @goeiemorgen.morgen. Zometeen Line de Douw live.

0: Ja, die Pierre de Mare kon je ook zien op Radio 2, VRT Zomerhit. Had die Dua Lipa niet meegebracht. Jammer, gemiste de kans. These Walls. Goedemorgen, welkom bij de donderdag. Het is al heel de week een zacht zalfje in je oor. Onze Radio 2 topsong van Line de Douw.
1: Geef mij een reden alles te geven, want ik krijg van jou nog maar de helft.
0: Je hebt hem veel gehoord en straks hoor je hoe die klinkt als Line dat live zingt op ons Goedemorgen Morgen podium. Line de Douw, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed, ik vond Zacht Zalfje een leuke...
0: Toch waar, hè?
2: Een leuke manier om de song te beschrijven.
0: Ja, de Radio 2 topsong. Hoe goed voelt dat, zeg?
2: Ja, het is crazy. Het is een nieuw concept en ik heb hem al direct te pakken. Dus dat is echt wel insane. Dat is heel leuk.
0: Je komt na Bart Peters. Kan niet slecht, hè?
2: Ja, dat is insane. Zo dat is heel leuk.
0: Ik zag dat het met Strijkers is, zometeen. Ja. Je speelt ook zelf?
2: Ik heb zelf 10 jaar viool gespeeld. En dan ben ik gestopt. Daar heb ik heel veel spijt van. En nu ben ik dat eigenlijk terug aan het proberen... oefenen, maar dat is echt zo'n instrument. Als je zo er een beetje naast zit, klinkt dat echt vreselijk. Dus ik ben nog niet op dat niveau.
0: Minder leuk voor de buren, zeg
2: maar. Dat is iets minder leuk voor de buren. Maar het is wel echt een goal om het terug helemaal te kunnen oppikken.
0: Ja, mensen beginnen jou wel een beetje te kennen, maar het kan altijd beter. Gaan we nu even voor zorgen. Want je woont in Gent, dat klopt.
2: Dat klopt.
0: Nog altijd, ja.
2: Ja, vooral.
0: Je bent ook van Gent-Gent?
2: Ik ben van Gent-Gent, 9000.
0: Ja, dat zeggen ze. Ik ben er altijd bij. 9000. Je hebt daar t-shirts van ook. Hè, ja. En je hebt ook een bachelor communicatiewetenschappen.
2: Ja, klopt.
0: Student nog altijd?
2: Eeuwig student, denk ik, ja.
0: Hoezo?
2: Ja, ik ben al veel te lang bezig voor de korte studie. Maar ik ben met zoveel andere dingen bezig dat ik dat zo blijf uitspreiden en uitstellen. Maar het slow but steady, het komt er wel aan.
0: Maar ja, Linia, je acteert ook. Hè. In Milo, ja. Onder andere geacteerd met Camille. Was je toen ook aan het studeren?
2: Toen was ik ook aan het studeren. En toen had ik zelf een soort opwelling dat ik zang wou gaan studeren. Dus toen heb ik communicatiewetenschappen gestudeerd en zang. En meegespeeld in Milo. En dat was heftig. En dan ben ik heel snel gestopt met zang.
0: Dat waren heftige opnames ook. Dat was een intense periode, zei Camille ook. Maar dan de echt boeiende dingen waar we naar willen natuurlijk. Je bent op een chocoladedieet. Leg eens uit.
2: Ja, dat is iets wat ik mezelf heb opgelegd. Compleet belachelijk, want ik heb echt een terrible time deze maand. Maar ik eet zoveel chocolade, dat is echt een guilty pleasure. En ik dacht, ik wil echt eens testen of ik het kan. Want ik maak mezelf altijd wijs dat ik wel zonder chocolade kan, maar ik doe het nooit.
0: Om zonder chocolade te leven?
2: Ja, dus niks. Ook niks, maar chocoladekoekjes gewoon niks.
0: En valt het mee?
2: Het valt eigenlijk mee, maar... Het leven is wel een pak leuker gewoon als ik chocolade mag eten.
0: Het klinkt als het leven is een pak leuker met Goeiemorgen Morgen.
3: Ja, en ook een boter met choco dan ook niet, nee. Bijvoorbeeld? Niks?
2: Niks.
0: Oh, hey.
2: Het is echt hard cut. En het is ook, ik eet ook geen snoep of zo, dus het is ook gewoon even niks. En dat is echt niet leuk. Maar nog een week en dan ben ik klaar.
0: We gaan naar de leuke dingen, want het podium staat klaar zo meteen. Wat moeten we nog zeker weten van de song, van het verhaal van Schaduw aan Jezelf?
2: Over het verhaal, ja, ik denk dat de tekst redelijk voor zich spreekt. Het gaat over een liefdesverhaal, waarbij je iemand niet meer echt herkent in de relatie en je probeert dat zo wat duidelijk te maken. Het lied wordt ook zo heftiger en heftiger. Het is een soort heartbreak verhaal.
0: Hoe is het in de liefde?
2: Geen commentaar.
0: Je mag. Goedemorgen. Naar ons Goedemorgen Morgen podium. Line de Douw voor Schaduw van Jezelf. Wat je ervan vindt, kan je altijd delen bij ons op VRT Max. Of volg ons daar natuurlijk op Radio 2, anders lukt dat niet. En klik daar op onze berichten. Line de Douw staat klaar, gooit haar jas op dit moment uit. En brengt voor jou Schaduw van Jezelf. Line, het is aan u.

0: Ja, mannetjes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Iris Wolfs die laat weten uit de Ravels. Heel erg mooi, denk herkenbaar voor velen. Groeten van Iris. Line, heel mooi, zegt Jelle Huibrecht uit Hasselt. Een stem van een klok, of een klok van een stem. En met die strijkers erbij helemaal af. Prachtig nummer vinden. Sophie, wauw, zegt Line van Houtvink. Ja, Jonas Maas, wat denk je zo? Zou je die hoogte aankunnen?
1: Nee, ik ga het zelfs niet proberen. Je mag me knijpen waar je wil, dat gaat niet lukken.
0: Morgen zitten we samen in bed. Je mag eens knijpen waar je wil.
1: Oh, wat ik vergeten.
0: Ook waar je niet wil. Oh. Zo, ja. Maar goed, ja, we wijken af. Ik heb ook gehoord dat Line de Douw een verborgen talent heeft. En ik hoop dat ze dat na 8 uur ook even live wil doen bij ons. Met of zonder chocoladedieet. Goedemorgen.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
4: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
2: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
6: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
13: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
13: op conference peren en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een held.
13: Lidl, dat kan tellen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ah ja, wel, dat is nu gewoon te janken. We hebben hier voor onze gast een goeiemorgen morgenmok en toch zijn daar twijfels bij. Bijzonder verhaal, hoor je zo meteen zien. Goedemorgen.
14: Elke dag.
0: Uur VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
15: Goedemorgen. Er zijn opnieuw meer woningen verkocht aan de kust en de Amerikaanse president Trump doet een opvallende belofte. De verkoop van huizen en appartementen aan de Belgische kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de Notaris Federatie. Vlamingen kochten meer dan 8 op de 10 van dat vastgoed. En ook de prijzen zijn er opnieuw gestegen, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
16: Er is een tijd geweest waar de prijzen aan de kust wel wat daalden. Dat heb je vooral gehad in die terugval kort na de coronapiek. Maar je ziet dat nu die verhoogde vraag er is en noodzakelijkerwijze beïnvloedt dat ook de prijzen. En je ziet dat die gemiddelde prijzen van een kustappartement dat toch met ongeveer 6% gestegen is.
15: Voor een appartement aan de kust betaal je nu gemiddeld €272.000. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen 2 mannen en daarna dan een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is dan toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Klimaatwetenschapper Wim Thierry zegt dat er 2 oorzaken zijn voor dat opvallende record.
17: Ten eerste hebben we natuurlijk de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgt dat jaar na jaar er meer CO2 in de lucht zit, waardoor de temperatuur stelselmatig stijgt. Bovendien zien we daar een aantal variaties, een aantal golfjes op. En die variatie die wijst op dit moment naar boven. En dat komt omdat El Niño op dit moment op volle kracht is.
15: El Niño is een weerfenomeen in de Stille Oceaan dat extremere temperaturen veroorzaakt en dat om de paar jaar terugkeert. De Amerikaanse president Trump heeft in Dallas zijn aanhangers toegesproken in aanloop naar de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november. Voor het eerst hebben de Republikeinen daarvoor een conventie georganiseerd, want ze liggen achter in de peilingen. En Trump deed een heel opvallende belofte. Elke volwassen Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de verkiezingen winnen.
18: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
15: Thomas de Grave was op die conventie en zegt dat er nog heel veel onduidelijkheid is over die belofte van Trump.
19: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5,000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Met deze conventie willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
15: Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open Tennis. Bij een 2-0 achterstand in sets tegen de Rus Kachanov moest onze landgenoot opgeven in de derde set met een rugblessure. Op voorhand wist Bloks eigenlijk al dat het bijna onmogelijk zou worden.
20: Fysiek was het een drama vandaag, maar ik denk dat ik ondanks mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
15: En in de Champions League voetbal heeft titelverdediger PSG zijn eerste wedstrijd overtuigend met 6-1 gewonnen van Slovan Bratislava. De Belg Mika Gods viel na een goed uur in bij de Parijzenaars. Kevin De Bruyne stond voor het eerst in de basis bij Napoli, maar het werd een 0-1 nederlaag tegen Arsenal. Liverpool zette een achterstand tegen Atletico Madrid, nog om in een 2-1 overwinning. En Barcelona won van Feyenoord met 5-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
21: Vanmiddag komt minister Annick de Ridder in het parlement uitleg geven over de dading die ze sloot met de regionale luchthaven van Deurne. Daardoor krijgt hij nog subsidies tot 2039. En in Loenhout wordt hard doorgewerkt aan de bloemenwagens. 4 miljoen dahlia's moeten verwerkt worden tegen nu zondag voor het bloemencorso. Vandaag eerst brede opklaringen. Er komen straks wat wolken, maar het blijft droog en we halen 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: Kom maar even kijken naar die problemen op de weg. Hajo, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen. In Brussel, hè, daar is de Kruidtuintunnel op de kleine ring richting Koekelberg nog steeds gesloten. Vermoedelijk komt dat door werkzaamheden. We hebben nog geen bevestiging daar van het Mobilis Verkeerscentrum. Maar in elk geval, ja, die tunnel is dicht. Je moet bovengronds omrijden en dat levert 1 uur file op zich vanaf de Hallepoort. Dus wegblijven daar, zou ik zeggen, met de wagen. En aansluitend loopt ook het verkeer vast in de Wetstraat natuurlijk, hè, richting die kleine ring. Verder naar Brussel ook problemen op de E40 vanuit Gent met 3 kwartier vertraging al bij Erpenmeer. Net voorbij de oprit is daar een ongeval gebeurd. Andere files zo'n 25 minuten vanaf Zemst op de E19. Verder vanaf Heverlee 20 minuten op de E40 en 1 kwartier vanaf Overijssen. De binnenring rond Brussel flink druk hoor. Een 30 minuten vertragen daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ongeveer 1 kwartier van Waterloo tot Tervuren. Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertraging van Sint-Anne-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen staan er files van een klein 30 minuten telkens op de E17 vanaf Haasdonk, vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de E40 ten noorden van Luik in beide richtingen ook een klein 30 minuten file rijden aan de werken in Vottem. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
0: Bij ons Line de Douw, die onze Radio 2 Topsong deze week gemaakt heeft. Line, wij hebben een goeiemorgenmorgen dansjes morgens.
23: Een dansje?
0: Ja, een dansje.
23: Oh, ja, oké.
0: Jij ziet er met een danser uit, dus...
23: Ja, zeker.
0: Heel eenvoudig, ga maar even rechtstaan, daar gaan we. Jonas Maas kan het intussen vlekkeloos...
15: Goed kijken naar hoe enthousiast ik het doe. Ja.

0: Zo heerlijk toch? Mensen zijn weer wakker en zo hoort dat ook. En wat is dat verborgen talent van Line de Douw? Gaat ze zo meteen even doen zien.
1: Ga van
2: wegen werken
1: naar
2: rustig gaan werken.
1: Met de trein.
0: Ben benieuwd. Dat is iets met imitaties. Het gebeurt allemaal zo meteen na 9.

0: Nick Kamen. And I promised myself.
1: Je donderdag begint.
0: Welkom bij de donderdag vandaag, 10 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Alexander Bloks uitgeschakeld is, maar dat het wel droog zou blijven vandaag met een pak opklaringspogingen. Goed sportnieuws wel, straks om 17:15 maken onze Belgian Cats de Duiters compleet kapot.
2: Daar gaan we toch vanuit, ja.
0: Ja, het gebeurt in Berlijn natuurlijk, dus wel thuisvoordeel. Maar bij ons, onze Radio 2 topsong van deze week, Line de Douw. Hoe zijn de reacties geweest deze week op jouw topsongverhaal?
3: Heel goed. Ik vind het opvallend dat er nog meer reactie op komt dan op mijn andere songs. En ik denk niet omdat ze het beter vinden, maar omdat ik merk als het zo een emotionele song is, dat mensen nog meer zo de nood hebben om er iets over te zeggen. Ik krijg zoveel langere berichten dan bij Plankas was zo een kei toffe song. En nu krijg ik zo echt van die langere berichten en zo echt emotionelere.
0: Omdat het dieper gaat natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: We gaan nu helemaal in de diepte, want we hebben een verborgen talent van jou ontdekt. Jij kan een baby imiteren.
3: Ja. Blijkbaar.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan even alles stilmaken.
3: Oké.
0: Dan zijn we wereldprimeur toch op Nationale Radio. De baby.
3: Oké.
0: Ik vond dat wel. Je hebt ook veel kinderen.
2: Ja, het brengt wat trauma's terug van nachten waarin ze dat beginnen te doen. Maar
0: dat is echt zo'n begin. Ja, dat...
2: En dan denk je, oh nee, toch niet
0: net
2: nu
0: voor ze. Ja, en ja, je weet, je doet alsof je slaapt en dan toch is het...
2: Ja.
0: Dan gaan ze goed gedaan. Helemaal los. Sterk hoor.
3: Dank u. Ja, ik weet niet, ik heb zelf geen kind, dus ik weet niet hoe accuraat het is. Maar
0: heel dicht tegen
3: het voelt wel
2: griezelig accuraat, ja.
0: Heel dicht tegen de realiteit. Maar goed, je hebt intussen ook een prachtige goeie morgen mop.
3: Ja, prachtig.
0: Ja, goed hè, zeg. Mooi hè.
3: Ja,
4: ja, maar Peter, wacht, wist je dat je? Ja. Wist je dat Line de Douw al van haar 6 jaar koffie drinkt?
0: Backstage ja. Bavo. En
4: ik vind dat vreemd, sorry.
0: Van jouw 6 jaar? Zo raar is dat toch niet?
3: Ik vind dat ook niet zo raar. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat raar vinden. Maar ik weet
2: vinden dat allebei niet raar.
0: Nee.
4: 6 jaar.
3: Jij doet dat ook?
0: Ik herinner me dat ik al heel lang koffie dronk. En met een beetje melk wel, maar ja.
3: Ah ja, bij mij is het wel... Het begon met zo veel melk, een beetje koffie. En dan ben ik dat zo beginnen balanceren naar meer koffie. En dan echt sinds lager is het gewoon een zwarte koffie.
2: Was je dan ook een heel druk kind?
3: Ja, dat kan
2: ja,
3: wel.
2: Ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, mensen koffie. Die, toch mensen die goed in het leven staan, die beginnen vroeg koffie te drinken. Zullen we het daarbij houden?
2: Okay.
0: Zometeen is er een heel bijzonder gedacht van Line de Douw. Waar hij gaat zeggen van, wat is dat nu weer op de radio? We moeten het erover hebben. Eerst K3.

K3 in de zomer van Oya Lele bij ons. Linde de Douw, die onze Radio 2 topsong gemaakt heeft. En over die van haar 6 jaar al koffie drinkt. En volgens mij heeft jouw gedacht daar ook mee.

0: Rond deze tijd mag je meediscussiëren. Ja, ik ben benieuwd hoor. Jouw gedacht, Linne?
1: Mijn gedacht is, plassen in de douche is dik oké.
0: Ja, daar heb je naar koffie natuurlijk. Hè. Plassen in de douche is dik oké.
2: Ik ben het daar helemaal mee eens.
1: Ik snap de link niet met de koffie.
0: Hoezo?
1: Wat heeft plassen met koffie te maken? Moet je daarvan plassen?
0: Van koffie? Amai, ja, tuurlijk.
1: Is dat?
0: Ja.
2: Andere dingen ook wel die douche doet, denk ik. Die, ja, toch.
0: Die doe je niet in de douche.
2: Nee, best toch, ja.
0: Nee, maar de, ja, koffie is een vochtafdrijvend, hè.
1: Ah, wow, nog nooit anders.
0: Maar goed, we wijken af.
1: Ja, we wijken af. Hè.
0: Plassen in de douche, doe je het standaard?
1: Ja, ik snap het probleem echt niet. De douche dient voor u proper te maken. Dus
0: net daarom.
1: Je wordt even vuil, je maakt het terug proper.
0: Maar blijft daar nooit zo, blijft daar geen resten achter dan?
1: Maar nee.
2: Jij bent geen fan, Peter?
0: Ja, ik durf het af en toe wel eens doen, maar ik overdrijf niet.
2: Het is bij mij zelfs bijna een beetje Pavlov. 'S Morgens in de douche en dan het water gaat aan en ja, ik plas ook in de douche. Ja.
0: Dat is toch ook niet gezond, zo'n dingen?
2: Maar
0: als je dan ergens stromend water hoort, dat je dan meteen begint te
1: plassen. Ah, zo, ja, ja.
2: Maar zover is het nog niet, nee.
1: Ik heb dat nu ook wel echt niet, maar...
0: En dat is dan op je voeten en zo? En...
1: Ja, ik weet niet, maar misschien ben ik gewoon een beetje vies daarin, maar ik vind dat wel zo satisfying.
0: Ze vindt het satisfying.
1: Wacht. Nee, maar ik bedoel, dat is toch zo... Je zet dan zo even veel en dan zo extra proper. Ik vind dat heerlijk.
0: Chris Kistelijn uit Zwan die zegt meteen, zeker oké, ik doe dat ook. Dus we gooien het even in de groep van de luisteraar van Radio 2. En we doen dat ook niet zomaar, want straks hebben we iemand die jou zal vertellen of dat nu goed is of niet. Maar vooral, herhaal maar even jouw gedacht, Line de Douw.
1: Plassen in de douche is dik oké.
3: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
4: Zo, dat is miljard!
3: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Zwijg, kieken.
6: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengap.
6: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Likken we van die spijkers, echt!
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.

0: Walk the Moon and Shut Up and Dance with Me. Met bij ons Liene de Douw, die heeft deze week onze Radio 2 topsong geschreven met een helder gedacht. Liene, zeg nog eens, wat was jouw gedacht?
1: Plassen in de douche is oké. Okay.
0: Doe je dat ook in de openbare douches?
1: Ja.
0: Is in het zwembad?
1: Ik heb echt gisteren nog gedaan in de wellness. Oei, is dat echt ranzig?
0: Maar Liene, maar echt waar. Ja, want bijvoorbeeld Karine Goedijn, even zo vies plassen in de douche, je kan nooit meer ergens douchen. Ja,
1: maar fijn, maar...
0: Als mensen naar jou komen, Liene. Bon, heel veel voorstanders en medestanders ook. Gert Krijns uit Dulzen. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom doe jij het?
2: Ja, wat bedoel je, in het openbaar of gewoon thuis?
0: Nee, gewoon in de douche. In de douche.
2: Thuis in de douche is het gewoon om water te besparen. Hè? Anders heb je nog eens 10 liter extra wat je gewoon in de riool doet. Hè?
0: Ook alweer natuurlijk. Dankjewel voor je reactie. Patrick Kombeijer uit Oostende. Dat weet een plas in de douche. Dik oké. Ik denk dat iedereen het doet, maar weinigen er eerlijk over zijn. Ja, heb je dat weer. En dan hebben we toch ook een specialist er even bij gehaald. Dat is Piet Hoebeke. Dat is een bekende uroloog, onder andere van de tafel van Gert. Piet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zeg Piet, hoe zit dat nu? Plassen in de douche, is dat allemaal wel zo goed?
3: Kan helemaal geen kwaad. Het is helemaal niet ongezond, omdat urine is steriel water met afvalstoffen. En ja, je maakt gebruik van inderdaad het water dat al stroomt. En er zijn misschien zelfs een aantal positieve effecten aan, want urine zit ook vol met ureum. En ureum is bijzonder goed voor de huid. Dus je krijgt er misschien wel poezelige voetjes van. Nee. Maar er is een anekdote, geen anekdote, maar landbouwers hadden vroeger heel veel eelt op hun handen, een heel verharding. En die plasten gewoon op hun handen om dat eelt te verzachten. Dus op zich, de stoffen die erin zitten, eerst urine is steriel, er zitten afvalstoffen in. Sommige van die afvalstoffen hebben nog voordelen voor je huid. En als je plast in de douche, doe je iets voor het milieu. Dus waarom zou je niet plassen in de douche als je aan de douche bent? Trouwens, het lopende water zal een beetje jouw blaas prikkelen om te gaan plassen. Hè? Want heel vaak zijn mensen geprikkeld door het horen van water dat aan het lopen is. Dus het is het ideaal moment om het te doen. Als je het wil doen, doe maar.
0: Ja, maar ik denk dat ook heel Vlaanderen intussen moet gaan plassen.
1: Ik heb één vraag. Ja. Het wordt toch volledig weggespoeld of niet? Gelijk in als je het in het openbaar doet, het gaat toch volledig weg of blijft dat plakken?
3: Ja, absoluut. Maar je moet natuurlijk niet doen als de douche niet loopt. Hè? Je moet het doen als de douche aan het lopen is. En je moet zorgen dat er nog een beetje water nastroomt. Dat de urine inderdaad door de riolering weg is, maar het kan echt geen kwaad en het is goed voor het milieu.
0: Uroloog Piet Hoebeke, doe je het zelf ook?
3: Ja, absoluut. Kijk, deze ochtend nog zelfs, zonder problemen.
0: Te veel informatie allemaal. Maar goed, dankjewel Piet en nog een heel fijne ochtend.
3: Oké, fijne dag voor jullie. Hè. Bye. Bye.
0: Ik onthoud poezelige voetjes. Ben je gerustgesteld nu? Ja.
1: Ik was nooit ongerust. Nee, ik was zeker wel. Heerlijk.
0: Jonas Maas.
4: Ja, hier staat een emmer onder de tafel en het was even nodig, sorry. Wacht, nog heel even. Ja. Ben. Ja, het is oké.
0: Zo, dankjewel. Oh, Liene de Douw, dankjewel dat je er was.
1: Dank u.
0: Nog een heel fijne ochtend.
1: Dank u, jullie ook.

0: Zou Jennifer Lopez nu plassen in de douche?
1: Tuurlijk.
0: Waarschijnlijk ook, hè. Waarschijnlijk
1: ja, tuurlijk.
0: Ook. Dankjewel voor al die mooie reacties. En ook mensen die plassen op hun voeten als ze een vratje hebben. Blijkbaar helpt dat ook allemaal. En Frankie gaat het dan ook gewoon opdrinken. S'morgens gebeurt ook. Hé, hey, je doet maar allemaal. Dankjewel voor zoveel moois. S'morgens vroeg. Het is exact 8:30. Goedemorgen. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Jonas Maas bij ons.
2: Er zijn in de eerste helft van dit jaar meer huizen en appartementen verkocht aan de Belgische kust. 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging is toch opvallend omdat de verkoop van vastgoed in de rest van Vlaanderen in die periode net wat gedaald is. En de Amerikaanse president Trump heeft een heel opvallende belofte gemaakt. Elk Amerikaan krijgt $5000 als zijn Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint in november. Hoe hij die belofte voor zo'n 270 miljoen volwassen Amerikanen gaat waarmaken, dat is wel nog niet meteen duidelijk.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. Straks moet minister Annick de Ridder uitleg komen geven in een commissie van het Vlaams parlement over de daling die ze eerder heeft gesloten met de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Daardoor zullen die luchthavens zeker nog tot 2039 subsidies krijgen en wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden. De extra zitting van de commissie kwam er op vraag van onder meer Bogdan van den Bergen van Groen. De laatste keer dat minister de Ridder meer uitleg gaf is al 2 maanden geleden, zegt hij.
5: De minister heeft in die commissie gezegd dat de subsidies gaan dalen met 27%. Zij had die cijfers niet bij, ze heeft die dan een paar weken later bezorgd en wat blijkt daaruit dat het helemaal niet klopt. Bovendien wou ze de dading eerst niet publiek maken. Bij die dading zijn heel wat vragen te stellen. Dus ja, wij hebben heel wat antwoorden niet gekregen in juli en hebben gevraagd om vervroegd samen te komen.
4: In Willebroek heeft de politie een verdachte van 34 jaar opgepakt, snel na een dodelijke steekpartij gisteravond op het Louis de Naaierplein. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Sanden van de politie.
6: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen 2 mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
4: De politie vond ook een mes in de buurt, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dat het wapen is dat gebruikt is. Waarom de 2 mannen begonnen te vechten is ook nog onduidelijk. In Loenhout bij Wustwezel zijn de bouwers van de bloemenwagens volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de 74ste editie van het Bloemencorso. Deze zondag rijden er zo'n 30 bloemenwagens door de straten, goed voor zo'n 4 miljoen dahlia's. Voor buurtschap Westhoek zijn het nog spannende dagen, vertelt voorzitter Jan Segers.
7: We zitten in de laatste rechte lijn van onze wagen. Er moeten nog een paar lagen papier worden geplakt. En dan moeten er nog in Izimo wat details uitgewerkt worden. Maar dan moeten daar nog 260.000 bloemen op, 1 voor 1. Dus ja, dat wordt waarschijnlijk de nacht van zaterdag op zondag zullen er wel vele mensen hier hun bed niet zien, zal ik zeggen.
4: Vanavond geeft burgemeester Dieter Wouter symbolisch de sleutel van Loenhout aan de organisatie van het Bloemencorso. Vanaf dat moment neemt het Corso het dorp enkele dagen over. Vandaag eerst brede opklaringen. Er komen straks wat wolken, maar het blijft droog en we halen 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en zo'n 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, Hajo. Staan we nog stil?
8: Ja, op die kleine ring in Brussel richting Koekelberg. Daar heb ik wel een beetje goed nieuws. De Kruidtuintunnel is weer open. We horen dat de tunnel de hele nacht gesloten was, omdat er een brandend voertuig was gemeld rond 1 uur of 2 vannacht. Dat is allemaal opgelost, maar er zat schade in die tunnel en ze hebben dus tot net een kwartier geleden die schade moeten herstellen. En nu pas is de tunnel richting Zuid, richting Koekelberg liever weer open. Hou nog rekening met 3 kwartier vertraging vanaf de Hallepoort en aansluitend ook een een half uur bumperen op de Tervurenlaan en in de Wetstraat tot aan die kleine ring. En dan ook nog eens 20 minuten tot op de E40 vanaf Everen. Dat zal nog een tijdje duren voordat dat opgelost is, vrees ik. Verder naar Brussel. Ook ruim een uur aanschuiven op de E40 vanuit Gent door een ongeval in Erpenmeer. Vanaf Wetteren staat het stil. Er zijn twee rijstroken dicht daarop in Erpenmeer inderdaad. De A12 vanuit Antwerpen een kwartier bij Aartselaar komt ook door een ongeval en verder bij Londerzeel een kwartier aanschuiven. Bijna drie kwartier vanaf Zemst op de E19. Bij Holsbeek ook wat aanschuiven op de E314 door een ongeval op de spitsstrook. En verder files van zo'n 15 tot 20 minuten vanaf Berchem op de E40 en vanaf Overijse op de E411. Binnenring rond Brussel nog steeds heel druk, een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.
0: Tijd is op.
8: En de spits rond Antwerpen is eigenlijk vrij normaal, inderdaad.
0: Ja, iedereen staat klaar. Top.
8: Op andere plaatsen, talu.
0: Antoni, zeg jongens. Zeg, er is nog altijd van alles te doen rond die pizza Hawaii. Want er is nu ook de beste pizzabakker van heel België. Die doet het nu ook. Waarom toch? Waarom? En hoe zijn de reacties? Hoor je straks nog?
1: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
11: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Jaan?
15: Ja?
14: Jaan?
15: Ja?
14: Oeh, je hebt mij gehoord?
15: Ja, tuurlijk dat.
14: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
15: Jij nog niet, hè?
14: Ik weet het.
13: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
17: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
19: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
18: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
19: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
18: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
19: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
18: Ramen, deuren, veranda's?
20: Reinaars Aluminium.
19: Vind je vakman op reinaars.be.
21: Jouw goeiemorgen telt voor twee.
22: Goeiemorgen, morgen. Peter van der

0: Een prachtige goeiemorgen van Marleen Toetenel uit Zonhoven. Goeiemorgen, elke ochtend worden we vrolijk wakker. Als onze Australische herder de radiowekker hoort afgaan met goeiemorgen morgen, komt hij ons in ons bed een likje geven. Oh. En dan moeten we nu, Marleen en iedereen, naar Italië. Want er is nieuws over pizza's en ananas.
1: Ja, en dan staan de Italianen altijd op hun achterste poten uiteraard. Maar de Belgische pizzakampioen, Matthias de Vos, die zet vanaf deze week een pizza Hawaii met ananas dus op zijn kaart. Het zorgt voor veel discussie tussen pizzaliefhebbers, zeker dus bij Italianen. Maar in België is het wel heel erg populair blijkbaar. Vooral bij kinderen eten dat graag ananas erbij op hun pizza. Matthias de Vos zegt zelf dat hij vindt dat alles mag op een pizza, alles kan en mag. Maar de smaken moeten wel goed bij elkaar passen, dat wel.
2: Goedemorgen, morgen. Peter van de Veren.
0: Ja, toch even vragen aan Matthias de Vos van Brutal Altelio in Sint-Nijs-Westrum, hoe dat er allemaal zit. Goedemorgen, Matthias.
3: Goedemorgen.
0: Zeg, Matthias, we maken het ons toch een beetje zorgen. Dus we vragen ons af, hoe zijn de reacties tot nu toe?
3: Tot nu toe zijn er eigenlijk nog geen reacties. We beginnen hem vanaf deze namiddag te verkopen. Dus.
0: Ja, maar toch hoor, wij hebben wel al reacties binnengekregen.
1: Dat was een reactie van Sabrina uit Kruisum. Zegt, ananas op pizza is not done. Als je dit vraagt in Italië, is dat echt een belediging voor hen. Evengoed zoals je kaas zou vragen bij vis. Dan vragen ze ook sarcastisch of je er een glas melk bij wilt. Dat is misschien gewoon een kleine tip, Matthias. Als je naar een land gaat, dan moet je hun gewoontes appreciëren, de eetcultuur. Anders blijf je gewoon thuis en ga je lekker vettig eten in de frituur.
0: Ja, maar ja, kijk, de hier kan het wel natuurlijk. Zeg maar Matthias, waarom ben je ermee begonnen of waarom begin je ermee?
3: Misschien eerst en vooral omdat het een beetje controversieel is en dat vind ik wel leuk. De reacties zijn zeer uiteenlopend. En like dat je hebt gezegd in een intro, voor mij kan alles op mijn pizza, zolang dat de kwaliteit van de producten goed is en dat de smaak mooi in balans zijn, zie ik daar geen probleem in. Ik vind het veel erger dat er balsamico crème, en dat niks te maken heeft met balsamico op een pizza wordt gedaan, dan een goede verse ananas.
0: Ja, want dat is heel duidelijk, het is geen ananas uit een potje.
3: Nee, het is geen ananas uit een potje, het is niet het blik, het is een perfect rijpe ananas, waar we een lekker chutney van maken. Dat is perfect in balans, er zit een zuur in, er zit ook een beetje een kick in van de jalapeno peper. Voilà.
0: Amai, mijn darmen beginnen nu al een beetje te flapperen, zeg. Maar vooral, je maakt er een chutney van. Het is niet zo dat daar heel de stukken ananas worden opgezet.
3: Wat, het is een brunoise van ananas dat we aanstoven. Met azijn en met suiker en met gember en met specerijen. Dat laten we zachtjes inkoken. Het heeft wel nog een beetje de structuur van de ananas. Het is niet volledig plat gekookt.
0: Maar je bent ons op die manier ook wel echt...
1: Ja. Het is eigenlijk goed cuisine, dit.
0: Dit is niet zomaar een pizza Hawaii. Want heet die ook pizza Hawaii op jouw kaart, Matthias?
3: Hij noemt eigenlijk, we hebben hem de naam even Pineapple Punk.
1: Klinkt dan wel wat hipper, ja. Snap ik wel.
0: Dat is wel goed gedaan, natuurlijk. Ik neem aan, hoeveel heb je er moeten proberen voor je echt de juiste had, Matthias?
3: Ja, dat zat al een tijdje in mijn hoofd. En in mijn hoofd probeerde dat dan een beetje te simuleren. Ja, ik ben een kok van opleiding, dus ik kan wel een beetje smaken inschatten. Dus tegenover zoet moet je altijd een zuurtje zetten. Ja. Dus even er ook die de koriander die erop ligt, zorgt dan voor de frisheid. Dat zat vrij snel goed.
0: Bij onze...
3: Voor mij.
0: Duidelijk, ik hoop voor de rest ook. Bij ons op Goedemorgenmorgen de Belgische pizzakampioen Matthias de Vos zet vanaf deze week pizza Hawaii op zijn kaart. Is natuurlijk een beetje anders met een chutney en zo. Maar zijn er zo nog dolle ingrediënten waarmee je experimenteert waarvan je denkt van ja, dat gaan mensen ook een beetje vreemd vinden?
3: Zeker. Op dit moment hebben we ook de lahmacun. Dus de pizza van Midden-Oosten, van Turkije. Dat we dan een beetje onze versie daarvan maken. Dus met lamsvlees en een spicy tomatensaus en een beetje vet. Hetgeen dat normaal gezien je op een echte lahmacun hoort, maar ja, dat doen wij er dan nog bij.
0: Tuurlijk wel, experimenteer maar verder. Klinkt allemaal zeer lekker. Matthias de Vos van Brutal Altelio daar in Sint-Nijs-Westrum. Ik wens je heel veel succes en hopelijk geen betogingen aan je deur van Italianen. Stel je voor, man. We gaan naar Italië, maar ja,

0: De nooduitgang van Meteor. Het is 7:08. Dat weet je uiteindelijk toch morgen. Want morgenochtend liggen Jonas en ik in een bed.
1: Lepeltje, lepeltje.
0: In Beddegem, dat heb jij gezegd. Xavier de Verne is al een beetje bezorgd aan het kijken.
2: Nee, dit is jaloers.
0: Ja, dat had ik ook wel.
2: Het heeft niks met bezorgd te maken, het is gewoon jaloers.
0: Kan je zeggen, het is een bed en het is met een roze achtergrond en zo. En met echte dekens. En het is wel ingenieus, een beetje intergalactisch gebouwd ook. Hoe we daar radio gaan maken.
2: Dat is heel leuk voor jullie.
0: Ja, dat is leuk voor ons. Ja. Hè? Ja, je kan meekijken, VRT Max, VRT Canvas.
2: Ah, mee kijken, ja.
0: Ja, gewoon kijken, ja. Okay. En dan zullen 20 luisteraars aanwezig zijn, gaan een onwaarschijnlijk spannend spel spelen. En één ervan krijgt een nieuw bed. Wil je zelf nog meedoen aan Beddegem? Haast je snel. VRT Max, klik op Radio 2, doe mee. Maar vooral... Ik word zo gelukkig van dat muziekje. Ik word ook heel...
2: Kunnen we dat op OnlyFans ook zien?
0: Nee, gaan we niet aan beginnen.
2: Volgens mij gaan mensen daar goed voor betalen.
0: Dat zal wel, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Ah, waar ik zou voor betaald hebben, maar ik kon het gewoon gratis zien op VRT Max, is jij in de afspraak die het presenteert, heel goed gedaan.
2: Dank je wel.
0: Lekker scherp zo.
2: Ja, dat programma vraagt dat ook natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het is zo nog een beetje zoeken naar...
0: Nee, maar het zit je al...
2: Naar een aantal dingen, maar voor een eerste keer had het ook veel erger en slechter kunnen zijn.
0: Het zat je als een gladde handschoen.
2: Als een gladde handschoen? Ja, een rubber handschoen.
0: Deed dat.
2: Met
0: wanneer,
2: vaseline.
0: Wanneer is de volgende keer stop? Is de volgende keer?
2: Vanavond.
0: Ah, vanavond alweer. Oh, leuk, ja. Goed, ja. Veel plezier ermee.
2: Dank
0: maar vooral, zometeen alweer ook een show met Win-Win.
2: Ja.
0: Vriendschapsfraude, daar ga je het over hebben.
2: Ja, daar hebben we het al de hele week over in Win-Win op VRT1. Het is ook onze klacht van de week. Begin van de week had je hier ook nog het verhaal van een dochter van een vader die ons had gestuurd. Dat haar vader al 3 jaar met Céline Dion aan het mailen is.
0: Oh.
2: En wat mij geweldig...

0: geweldige aangreep in dat verhaal was dat hij dus op oudejaarsavond dacht dat Celine Dion hem zou komen halen om naar Amerika samen te vliegen. En dat hij dus gewoon met de koffers zat te wachten. En na middernacht is de dochter uiteindelijk naar het huis gegaan van de vader en gezegd, kom je toch niet nog iets eten?
1: Shit, man.
0: En het emotionele aspect, ja, maar ook het geldaspect. Want natuurlijk winnen ze eerst je vertrouwen en daarna vragen ze je geld. En we kunnen wel zeggen, mij overkomt het niet. Ik zal niet met Ronan Keating of met Neil Diamond of met Celine Dion het mailen zijn. Dat kan, maar het aantal gevallen is zo groot en de bedragen die daarmee verdwijnen zijn zo groot. Dat gaat over echt geweldige trauma's in gezinnen. En dus dachten wij, we gaan proberen eens de oplichters op te lichten.
1: Oh, en is dat gelukt?
0: Aha.
1: Daarvoor luister je natuurlijk zometeen.
0: Exact, cliffhangertje.
1: De zon is aan het opkomen en de muziek is uitstekend op Radio 2. Altijd is graag gedaan door The Stars. A brand new day. Goedemorgen.

0: New Day. Veel plezier met Xavier en Win-Win.
1: Dit is de opdracht van mijn droom.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
8: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
8: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
10: Gaan we nog lang lezen?
9: Denk het wel. Hè?
8: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
9: Gezellig, hè?
8: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
11: Bij gedacht!
12: Marcel, wat doet die windmolen in onze hoofd?
13: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
12: Och, jongen, serieus?
2: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Zometeen gaat het in Win-Win over vriendschapsfraude. Mensen van wie je denkt dat het je vrienden zijn, maar ze zijn vooral uit op je geld en ze zijn nog eens bekend ook. Je hoort het in Win-Win.
16: Elke dag, telt voor twee, WRT Radio 2.
17: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Er zijn weer meer huizen en appartementen verkocht aan de Belgische kust. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop met 8% gestegen. Dat blijkt uit de kustbarometer van de Notaris Federatie. En ook de prijzen gingen omhoog. Een kustappartement kostte zo gemiddeld 6,5% meer. Het zijn vooral 50- en 60-plussers die vastgoed kopen, met het oog op later. Dat zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
18: Zij hebben ook soms wel in het achterhoofd dat zij zeggen, we gaan het eerst kopen als tweede verblijf. En als we ons daar dan goed voelen, dan sluiten we niet uit dat we daar dan vroeg of laat ook definitief gaan wonen, eenmaal we met pensioen zijn. Dus je ziet dat daar toch wel dikwijls ook een lange termijnvisie in zit bij die aankopen.
17: Egbert Lagaard stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lagaard zelf. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lagaard geen weg meer terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. De Amerikaanse president Trump heeft in Dallas zijn aanhangers toegesproken in aanloop naar de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen in november. Voor het eerst hebben de Republikeinen daarvoor een conventie georganiseerd, want ze liggen achter in de peilingen. En Trump deed een heel opvallende belofte. Elke volwassen Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de verkiezingen winnen.
19: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
17: Hoe president Trump die belofte gaat houden voor bijna 270 miljoen volwassen Amerikanen is nog niet duidelijk. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky was mogelijk het doelwit van een Russische drone toen het vanuit Moldavië wilde vertrekken naar Noorwegen. Zelensky ging naar de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijd lang aan de grond blijven omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. Die drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Het vliegtuig van Zelensky is nooit echt in gevaar geweest. In augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. Klimaatexpert Wim Thierry.
20: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
17: Naast de klimaatverandering is er ook het weerfenomeen El Niño dat het deze zomer erg warm maakte. Dat warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt om de zoveel jaar dus tot hogere temperaturen. Zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolken. Het blijft wel droog vandaag tot zo'n 20 graden. Morgen start dan met lokaal nog wat lichte regen, daarna opnieuw meer zon en tot zo'n 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Dankjewel Jonas.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
15: Ja, hajo, het is donderdag en dat voelen we ook op de weg.
4: Inderdaad, zeker op de E40 van Gent naar Brussel.
15: Daar alweer?
4: Ja, dit is echt heel erg deze week. Bijna 2 uur aanschuiven daar, van Wetteren tot aan Erpenmeer, aan de oprit daar.
15: Over dat stukje, 2 uur?
4: 2 uur, ja. Dat komt omdat al het verkeer daar door 2 ongevallen over de pechstrook moet. We horen net van het verkeerscentrum dat daar diverse auto's en vrachtwagens betrokken bij zijn. Een paar mensen licht gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt getakeld nu, maar dus de mensen die daar vaststaan, dat zijn ook enkele collega's van ons trouwens, die moeten even geduld oefenen. Ja. Op de A12 een kwartier bij Aartselaar aanschuiven door een ongeval. Verder 25 minuten bij Londerzeel, komt door werken. E19 nog een half uur vanaf Zemst en verder files van zo'n 15 tot 20 minuten op de gebruikelijke plaatsen richting de hoofdstad. De binnenring rond Brussel nog een klein half uur, file van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren inderdaad. En in Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel weer opengegaan na werkzaamheden vanmorgen. Er staat wel nog een klein half uur file vanaf de Hallepoort en aansluitend gaat het ook zeer moeizaam in de Wetstraat tot aan Kunstwet. Nog problemen op de E313 naar Hasselt. 3 kwartier vertragen daar van Herentals Oost tot Geel West door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout bumperen. De files naar Antwerpen zijn 20 minuten lang op de gebruikelijke plaatsen. En op andere plaatsen zelfs iets minder, 10 minuten ongeveer.
15: Zelfs kijk eens aan. Minder, ja. Ah, dankjewel, Hajo.
9: Win-win.
15: Ja, over de nieuwe regels van de autokeuring. En natuurlijk gaat het ook over vriendschapsfraude. Goedemorgen en welkom.

0: Toen ze, wat was het, 18 of 19 was en er met haar nog helemaal niks aan de hand was en nog een wereldster moest worden, Britney Spears. Je hebt het misschien al gezien deze week bij Win-Win op VRT1. Niet iedereen die met jou bevriend wil zijn op Facebook of via een datingsite is echt. Integendeel, love scamming of vriendschapsfraude in mooi Nederlands is een zeer winstgevende, maar criminele business. En die maakt veel slachtoffer. Nu, wat er gebeurt is dat daders beginnen met een verleidingsspel. Ze gooien met complimenten en liefdesverklaringen. Ze maken je kop zot in schoon Vlaams. En op die manier ben je dan bereid om, zeg maar, alles wat je hebt aan hen te geven. Blijkt uit alle getuigenissen die tot bij ons kwamen. Maar voor onze reportage gingen we nog een stap verder. We maakten van onszelf bewust een potentieel slachtoffer. En als ik zeg we, is dat overdreven, want het is eigenlijk redacteur Kevin De Belder die dat heeft gedaan. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben je wel wat aangedaan, daar moeten we ook eerlijk in zijn, want het heeft echt wel een deel van je voorjaar in beslag genomen. We hebben jou 3 maanden lang met 3 extra smartphones opgezadeld van 3 verzonnen mensen.
1: Dat klopt. We hebben daarvoor samengewerkt met onze afdeling AI. Mm-hmm. We hebben dus inderdaad 3 ideale slachtoffers tot leven gebracht door hen profielen te geven op Facebook, Instagram en ook nog 3 verschillende populaire datingsites, mm-hmm, in de hoop om zoveel mogelijk oplichters aan te trekken, te ontmaskeren en ook met hen de confrontatie aan te gaan.
0: Ja, we hebben een heel leven verzonnen, hè, rond die 3.
1: Ja, klopt. We hadden 3 ideale slachtoffers.
0: Mm-hmm. En die hebben ook een naam. Hoe hebben ze genoemd?
1: Eva, 44 jaar en gescheiden. Paul, 52, eeuwige vrijgezel. En dan ook nog onze 64-jarige weduwe Martin van Laar, die er warmpjes bij zit.
0: Ja, want dat wilden we ook uitstralen. Nu, we hebben die mensen bedacht. We hebben dat niet voor de lol gedaan. We wilden tonen hoe oplichters te werk gaan. En wat mij nog altijd verrast tot op vandaag, want we hebben dat al een tijdje geleden opgenomen, is hoe snel beet we hadden.
1: Ja, ze kwamen eigenlijk meteen met posjes tegelijk op mij af. Het was echt bij momenten niet bij te houden. En veel van die oplichters die wonen en ja, werken, zal ik maar zeggen, in andere tijdzones. Dus dat was echt dag en nacht berichten sturen, zeg maar. En de 3 profielen die we tot leven hadden gebracht, hadden ook inderdaad elk een eigen smartphone. Dus ik heb maanden rondgelopen met 3 extra gsm's. En die dingen die gingen voortdurend af, 24/7.
0: Ja, je bent daar constant mee bezig geweest. Je had ook bijna laders tekort om die smartphones te blijven opladen. Maar ook ingewikkeld voor jou dan, bedoel ik. Want we hebben natuurlijk 3 levens verzonnen met foto's die we via artificiële intelligentie hebben gemaakt. We hebben ook een heel verhaal gebouwd. Je was 4 personen 3 maanden lang, hè? Want dat is ook heel intens. Je moet daar echt mee bezig zijn als je oplichters wil oplichten.
1: Ja, het is natuurlijk echt heel belangrijk dat je voortdurend consequent antwoordt, want je mag niet door de mand vallen. Dus het is echt voortdurend oppassen geblazen om daar geen fouten in te maken. Ja, tot mijn schaamte moet ik dan misschien wel toegeven dat ik ontdekt heb dat ik geen, geen onverdienstelijke leugen ben.
0: Je kan goed liegen, zeg het maar zoals het is, hè, Kevin. Dat is misschien een groter probleem voor de mensen die jou directe omgeving, maar dat is niks waar win-win wat
1: dat geheel terzijde.
0: Ja. Nu, op den duur zijn we wel moeten gaan kiezen met welke relaties we verder zouden gaan, om het zo te zeggen. Voor wie nog niets heeft gezien van de reportage op VRT1, die kan nu meeluisteren, maar ook meekijken via VRT1 of de app van VRT Max naar een stukje uit die reportage.
1: Diegene waarvan we nu zeker zijn dat het scammers zijn, ja, dat is echt continu dag en nacht berichten sturen. Dat houdt niet op gewoon.
2: Wat heb ik u aangedaan?
1: Ja, en je pakt me eigenlijk ook een beetje op een moeilijk moment. Ja. Want ik ben hier bezig met een scammer die geeft zich uit voor Vincent Delaunay. Zogezegd een Fransman, maar die bestaat natuurlijk niet. Maar die is gisteren wel
2: intiem geworden?
1: Sexting met hoofdletter S.
2: Amai, ik kneed je borst, ik manipuleer je tepels, je begint opgewonden te geraken. Gaat het? Nee, serieus, oprechte vraag.
1: Ja, het gaat. Maar wat dat heel interessant is dat hij binnen enkele dagen naar Albanië vertrekt. Mm-hmm. Waarschijnlijk gaat hij in Albanië van alles voor hebben waarvoor dat hij geld gaat nodig hebben.
2: Maar intussen moet jij die mensen wel aan de praat houden? Moet jij daar dag en nacht mee bezig zijn?
1: Deze en nog 5 anderen. Ja.
0: Ja, met heel veel mensen heb je dus gepraat. Je hebt ook aan sexting moeten doen. Wat hebben we jou aangedaan, Kevin?
1: Heet wel sexting.
0: Ja. En dat doen we natuurlijk niet voor de sport, want we hebben een plan, hè, zo dicht mogelijk bij de oplichter geraken.
1: Ja, dat klopt. Met de hulp van Inti de Keukenleider, dat is een ethisch hacker, hebben we inderdaad geprobeerd om de ware identiteit van onze oplichters te achterhalen. En in één geval is dat ook gewoon echt gelukt.
0: Oh, wat een cliffhanger, Kevin. We gaan er zo meteen op door, want jij weet nu als de beste hoe die oplichters te werk gaan. En je hebt ook ontdekt wie ze zijn.

0: Suzanne en Freek en Goud. Voor iedereen die ook maar een beetje twijfelt aan de echtheid van zijn of haar pennenvriend of je online lief. Ja, wat zijn dan de alarmsignalen die luid moeten afgaan en die wellicht wijzen op het feit dat er oplichters achter het profiel van je zogezegde vriend of vriendin zitten? Kevin de Belder, redacteur bij Win-Win, daar kan jij op antwoorden. Want maandenlang heb jij gepraat, gechat met vermoedelijke daders van vriendschapsfraude, love scams noemen we dat. En je bent zo dicht mogelijk bij hen proberen te komen voor de klacht van de week in Win-Win op VRT1. Kevin, we hebben net je modus operandi uitgelegd. Mm-hmm. 3 smartphones, 3 verzonnen levens met AI-gegenereerde beelden. We hebben een heel leven opgehangen van die mensen. Je had vrij snel beet, maar op welke manier? Hoe zijn ze bij jou of bij die profielen uitgekomen? Hoe hebben ze jou benaderd?
1: Ja, eigenlijk gaan ze altijd op zoek naar kwetsbare mensen. Mensen die hebben aangegeven dat ze eenzaam zijn. En ze volgen ook eigenlijk altijd hetzelfde script. Ze stellen zichzelf altijd voor als een heel betrouwbaar personage, zeg maar. Dat kan zijn een arts zonder grenzen in oorlogsgebied. Of een militair op humanitaire missie in het buitenland. Altijd profielen die heel veel veiligheid uitstralen. En dan gaan ze je aanspreken. En dan gaan ze eigenlijk weken tijd, soms maanden tijd investeren om jouw vertrouwen te winnen.
0: Met lieve woorden doen ze.
1: Goh, ze gaan vooral heel veel interesse tonen. Dat heet de grooming fase, het vertrouwen winnen. In die fase gaan ze ook proberen te achterhalen hoe rijk je bent. Ze gaan bijvoorbeeld vragen of je een eigen woning hebt, of je een huurwoning hebt. Of met welke wagen je rijdt, dat soort dingen. Uh-huh. En eenmaal dat vertrouwen gewonnen is, volgt dan de fase van de lovebombing. En dan gaan ze inderdaad overladen met complimenten, met koosnaampjes, met gedichten, liefdesliedjes.
0: Sexting.
1: Sexting. Ellenlange liefdesverklaringen, noem maar op. Hmm? En ja, ze gaan je eenmaal als je helemaal ingepalmd bent, ja, dan volgt. Allee, ze hangen dan ook een romantisch toekomstbeeld op. Moet ik ook nog vermelden, ze gaan met je trouwen. Ze gaan bijvoorbeeld, jullie gaan samen oud worden. Eeuwig, eeuwig samen blijven.
0: Dus eerst kijken, valt er wat te rapen? Dan proberen ze je te charmeren tot je helemaal om bent. En dan keert het van de liefdesberichten naar geef me je geld.
1: Ja, dan komt het onvermijdelijk tot een geldvraag. Op een bepaald moment, eenmaal het slachtoffer is ingepalmd, gaan ze dan in het buitenland onvermijdelijk in de problemen geraken, waardoor ze niet aan hun geld of aan hun bankrekening komen. En vermits jij een geliefde bent, ben jij dan ook de persoon die ze om hulp vragen. En meestal gaat dat dan in eerste instantie om een klein bedrag. Ze vragen dat dan ook om dat te betalen via cadeaukaarten, via PCS-tickets of een rekening van een tussenpersoon.
0: PCS-tickets, dat zijn kredietkaarten die je vooraf betaalt, hè?
1: Ja, die kan je eigenlijk overal kopen. Dan krijg je een code en die kan je dan doorsturen. En zo kunnen zij onmiddellijk aan dat geld. Maar bijvoorbeeld ook een rekening van een tussenpersoon. Een zogenoemde geldezel. En in het begin zijn die bedragen relatief klein. Maar naarmate de tijd vordert, komen die geldvragen steeds vaker. En worden die bedragen ook steeds hoger. En voor je het weet heb je duizenden euro's geleend, zo gezegd. En uiteraard krijg je
0: het. Ja, geleend denk jij, maar je hebt het gewoon gegeven natuurlijk.
1: Klopt.
0: Wat mij ook opviel is dat het begint op Instagram of Facebook, maar dan heel snel willen ze naar WhatsApp of Telegram, wat ook een soort berichten-app is. Waarom willen ze van platform wisselen?
1: Dat heeft eigenlijk veel redenen. Eerst en vooral die sociale media en dating-apps, die hebben eigenlijk wel detectiesystemen waarmee fraude kan opgespoord worden. WhatsApp en Telegram zijn ook veel anoniemer, dus moeilijker te traceren. WhatsApp voelt ook wel veel persoonlijker aan, waardoor de manipulatie makkelijker is en mensen sneller overgaan tot betaling. Het is ook veel anoniemer, want op Facebook kan je bijvoorbeeld wel zien vaak wie je volgt of wie jouw vrienden zijn, terwijl WhatsApp en Telegram, dat is volledig privé. En via WhatsApp en Telegram is het natuurlijk ook veel makkelijker om links door te sturen, valse documenten, maar bijvoorbeeld ook QR-codes of codes van giftcards door te sturen om geld over te maken.
0: Ja, op een gegeven moment, na maanden praten met die mensen, had jij ook wel een beetje het gevoel dat het nu wel vooruit mocht gaan. Je was er wel klaar mee, mag ik zeggen, en terecht. Maar we hebben dat gedaan om aan te tonen hoe zij te werk gaan, maar dan kwam het moment waarop wij zaten te wachten, namelijk we willen ze ontmaskeren en we willen zo dicht mogelijk bij de ware identiteit van die oplichter geraken. En dan heb je gezegd, ik wil met je bellen.
1: Klopt. Ja, dat was heel spannend. We hebben uiteindelijk de drie oplichters van het profiel Martin overgehouden. Mm-hmm. Daar zijn we mee verder gegaan. Maar Martin is een dame van 64 jaar.
0: En zo klink jij niet.
1: Zo klink ik, dat hoop ik altijd.
0: Nee, je klinkt niet als een vrouw van 64.
1: Voilà. Maar weer onze dienst AI. Het is echt een fantastische dienst. Die heeft ons daar dan mee geholpen met dat probleem op te lossen. En die hebben voor software gezorgd waarmee ik live aan telefoon kan... Mijn stem kan vervormd worden en live kan klinken aan telefoon als een oudere dame.
0: Ja, en dat gebeurde ook in het Frans, ja. De persoon met wie jij aan het...
1: Het was dan ook nog eens allemaal in het Frans. Het was behoorlijk spannend.
0: Ja, beluisteren en kijken naar dat fragment.
2: Hello, hello. Bonjour, mon cœur.
3: Bonjour, Vincent.
4: Mon amour, comment tu vas?
2: Ça va, et toi, mon cœur?
4: Bah, ça va très bien, mais la situation est un peu bizarre, Vincent. La banque m'a dit que le numéro de compte est frauduleux.
0: Ja, je klinkt als Martine in het Frans. Het gaat over een frauduleuze account en jullie zijn een beetje aan het praten. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. En hoe dat allemaal verder afloopt, dat gaan we hier niet vertellen. Dat kan je vanavond en morgen zien in Win-Win op VRT en in de klacht van de week. Er zijn veel dingen die verdacht kunnen zijn, maar wat zijn echte red flags? Ja, let vooral op aan een overdosis aan complimenten voor een herhaaldelijke vraag naar geld, veel geld. En ook hier, Kevin, als het te mooi is om waar te zijn... Dan is het meestal ook niet waar, hè?
1: Ja, en zeker van die celebrities, hè? De echte Neil Diamond, Dua Lipa, Celine Dion, Brad Pitt, die gaan jou nooit contacteren en ook al helemaal niet met jou in het huwelijksbootje treden.
0: Hoe mooi dat ook mogen zijn. En het is vooral natuurlijk mensen die in eenzaamheid zitten en die dat stukje aandacht, die veelvuldige aandacht krijgen, die daar misschien extra gevoelig voor zijn.
1: Absoluut.
0: En eenzaamheid kies je niet, dat overvalt je. En als je daar dan nog eens het slachtoffer door wordt van een love scam, is het helemaal om te rotten. Kevin, dankjewel.
1: Met een glimlach.
0: En de rest zie je dus in Win-Win op 40.

0: Met de huifkar van Stella Lefty en Boston. Love Scams, daar hebben we het hele week over in Win-Win op VRT1. Ik kan wel zeggen dat je je niet moet laten vangen. Doe dat zeker ook niet, anders wordt het...
1: Het is ijskoud.

0: Nielson en ijskoud na nieuws uit jouw buurt gaat het over de nieuwe regels bij de autokeuring sinds 1 september. Daar hebben jullie wat vragen over en die gaan wij natuurlijk beantwoorden.
1: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
2: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Ik ga tot aan jou.
1: Meer info op ikwilenticket.be.
2: Als ik niet vuren.
1: 50 jaar muziek van Bart Herman.
2: Altijd van je aan.
1: Samen met Radio 2.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Vanavond in Jade en de Belgen.
7: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik iets anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
6: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
8: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
9: Curiosity.
8: Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, 14 nieuws uit Antwerpen met Lisa Kuppes. Straks moet minister Annick de Ridder uitleg komen geven in een commissie van het Vlaams parlement over de daling die ze eerder heeft gesloten met de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Daardoor zullen die luchthavens zeker nog tot 2039 subsidies krijgen en wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden. Dat ze aan parlementsleden gezegd zou hebben dat de subsidies aan de luchthavens gedaald zijn met 27%, klopt niet, zegt ze.
1: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact. Want je moet natuurlijk kijken, check het verslag, je moet natuurlijk kijken van wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen. Bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
0: In Bouwel bij Grobbendonk kan je binnenkort meer te weten komen over de geschiedenis achter de straatnamen. In 5 straten komen er een aantal grote borden met meer uitleg. En het speciale is dat het kunstwerkjes zijn gemaakt in keramiek. En dat er voor keramiek gekozen is, heeft ook een reden, zegt Greet Willems van de archeologische werkgroep Mercurius.
2: Het kon niet beter zijn dan een keramieke bord, want Grobbendonk is eigenlijk een Romeins dorp en daarin was een pottenbakkerswijk en dan leek ons dat gewoon perfect om aan de pottenbakkers de grote leegte te vragen of die eraan wilden meewerken.
0: Nog eens 10 andere straten krijgen nu al een kleiner infobord. De rest van de straten volgt volgend jaar. En topchef Wouter Keersmakers van de Schone Boskop in Boeghout heeft maaltijden bereid die astronaut Raphaël Liégeois kan meenemen in de ruimte. Hij vertrekt naar het internationale ruimtestation ISS, mogelijk in de loop van volgend jaar. Liégeois koos voor witloof met kaas en hesp. Maar het was niet evident om een recept te ontwikkelen, zegt chef Wouter Keersmakers.
3: Het verschil tussen aarde en de ruimte, waar gewichtloosheid is, heb je tong, die zwelt ongeveer anderhalve maal op. Maar voor is dat die tong opgezwollen is, proeft je helemaal anders. Dus ze proeven heel veel, heel snel zout en ze proeven bijna geen pikant. En alles wat ertussen zit, like zuur en zo, dat gaat allemaal. Maar het is vooral die twee dingen waar je vooral moet toepassen. Toch wel dikke 2 jaar hebben we erover gedaan. We hebben in totaal 27 verschillende testen gedaan. Dus het is wel een heel opgave geweest. Maar we zijn er geraakt.
0: De kaassaus mocht ook niet te lopend zijn, want anders zou die beginnen rondzweven in het ruimtestation. Vandaag eerst brede opklaringen. Er komen straks wat wolken, maar het blijft droog en we halen 22 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanaf de late namiddag droger en 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, hajo, die E40 van Gent naar Brussel is al de hele week echt een grote soep. En dat is ja. Misschien wel het ultieme soep.
5: Typische kopstaart aan de rijdingen. Hè? Dus vaak een ongeval in de... Dan ontstaat er een file en dan gebeurt er een tweede ongeval. Altijd een puinhoop, ja. Dus op de E40 wordt nu nog getakeld in Erpenmeer. Dat horen we van het verkeerscentrum. In elk geval levert dat nog 2 uur vertraging op vanaf Wetteren. Let op directe natuurlijk ook op de N9 van Melle naar Aalst door omrijders. Je kan ook omrijden via de E17, de N16 en de A12 richting Brussel vanuit Gent. Maar let op, ze zijn ook aan het werken op die A12 in Londerzee. Daar sta je ook 25 minuten aan te schuiven. Dus veel zin heeft dat niet, vrees ik. Verder op de E19 ook nog een klein half uur vertraging vanaf Zemst. En dan hebben we op de binnenring rond Brussel nog een kwartier file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Vanmorgen was op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel gesloten voor werkzaamheden. Die is intussen weer open, maar er zijn nog restvertragingen, zeg maar, van zo'n 20 minuten tot op de E40 vanaf Everen. En ook in de Wet en de Troonstraat richting het centrum.
4: En dan restvertraging. Sorry, ik vind het een heel mooi woord. Poëzie in het verkeer.
5: Ja, zeker. Op de E313 naar Hasselt is het ook nog een half uur aanschuiven van Herentals Oost tot Geel West. Daar is de weg gelukkig wel vrijgemaakt. En richting Antwerpen geen grote problemen meer. Ik zie nog een kwartier file van voor Kruibeke op de E17 en ook vanaf Massenhoven op de E313. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
4: Dankjewel, Hajo.
6: Ga van
7: kijkville
6: naar
7: Zerikje kijkers, hè.
6: Met de trein.
8: Radio 2.
9: Win-win.
10: Xavier Taverne.

0: win-win.
1: Sinds 1 september zijn er nieuwe regels van kracht bij de autokeuring. De meest opvallende maatregel daar is dat een wagen die ouder is dan 4 jaar niet langer elk jaar moet worden gekeurd, maar om de 2 jaar. En dat de keuring voor een tweedehandswagen voor verkoop niet langer verplicht is. Gaan we over praten in Win-Win doen we met Nick Arijs van departement Mobiliteit en Openbare Werken. Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We krijgen daar wel wat vragen over. Dat zal bij jullie niet anders zijn, neem ik aan. Maar we dachten, in plaats van ze schriftelijk te beantwoorden, laat het ons gewoon op de radio doen. Want misschien helpen we er niet alleen de vraagsteller mee, maar ook andere mensen die ermee zitten. Een vraag van Corine Reules uit Beringen bijvoorbeeld.
3: Niet voor 1 september heb ik een uitnodiging gekregen van de autokeuring om voor 28 oktober naar de keuring te komen. Mijn auto is ondertussen bijna 8 jaar oud. Dus in theorie, vanaf 1 september zou ik maar om de 2 jaar moeten gaan. En ik ben vorig jaar nog geweest, eind oktober. En ja, die kosten die je daarvoor doet voor een autokeuring, ja, dat zijn toch allemaal maar kosten als je pensioneerde. Dus vraag ik mij af of dat nog nodig is dat ik naar de keuring ga nu dit jaar. En of ik die afspraak niet beter afzeg.
1: Ja, Corine uit Beringen kreeg een uitnodiging om naar de autokeuring te gaan. De laatste op 28 oktober. Ja, moet ze nog gaan? Want ze is vorig jaar al geweest. En volgens de nieuwe regels moet ze dan eigenlijk pas volgend jaar weer gaan.
2: Ze moet nog gaan. Jawel, ze moet zeker nog gaan. Ah. De datum die op je keuringsbewijs staat, die moet je altijd volgen. Uh-huh. Die bepaalt inderdaad tot wanneer je kan gaan, wanneer je moet gaan. Zij moet voor 28 oktober gaan. En dan, als alles in orde is en zijn groen keuringsbewijs krijgt, dan zal dat 2 jaar geldig zijn. Het is niet zo dat nu haar keuringsbewijs automatisch met 1 jaar verlengd wordt. Helemaal niet het geval, nee.
1: Oké, maar dat is wel vreemd, want we zitten in een nieuwe regeling sinds 1 september. 28 oktober is de uiterste datum dat ze zich moet melden bij de autokeuring. Zou je denken, ja, dan zit je toch al in die nieuwe regeling?
2: Vanaf 1 september is inderdaad een nieuwe regeling. Ging je voor 1 september, dat is een beetje een harde deadline. Uh-huh. Dan ging je voor 1 september, had je dan een groen keuringsbewijs. Was dat 1 jaar geldig? Vanaf 1 september is inderdaad 2 jaar geldig.
1: Oké, het zijn alle keuringsbewijzen die afgeleverd worden na 1 september.
2: Klopt.
1: Die voor 2 jaar geldig
2: klopt,
1: zijn.
2: Klopt, ja. Ah, ja, zo simpel is
1: dus
2: het.
1: Als je, ja, zo simpel en ook een beetje sneu voor Corine.
2: Ja, het is een beetje onoverkomelijk.
1: Zij zit zo'n beetje op die grens, maar ze valt net aan de verkeerde kant eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dus voor haar is dat niet. Maar dus vanaf personenwagens die dus op 1 of 2 september gekeurd zijn, daar een groene kaart hebben gekregen met als datum 1 september, 2 september, die zijn goed voor 2 jaar.
2: Klopt.
1: Ja. Krijgen jullie daar veel vragen over? Want wij hebben daar veel vragen over. Over die overgang die hard is, maar tegelijk mensen toch met vragen achter.
2: Het valt mee. We hebben eens gekeken naar het contactpunt van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, waar burgers schriftelijk vragen kunnen stellen. We hebben ook eens gepost bij 1700, de Vlaamse infolijn. Ja, we hebben een beperkte stijging van het aantal vragen, maar het valt mee. Meestal gaat het over verduidelijking van hoe zit het nu juist, zoals de luisteraar hier net. Niet echt klachten, maar mensen die inderdaad een beetje vragen, maar niet superveel. Het valt mee.
1: Dus als je echt wil weten of je nog naar de keuring moet, het is eigenlijk de datum die op je huidige, geldige keuringsbewijs staat, die de nieuwe regels moet volgen. Dus als je dat keuringsbewijs in augustus hebt gekregen, dan zal je volgend jaar terug moeten gaan.
2: Ja, klopt. Ja. En dan als je dan een groen keuringsbewijs hebt volgend jaar, dan is het dan inderdaad.
1: Maar het is niet de oproeping om je te gaan melden, mocht je die gekregen hebben. Het is de datum die op je keuringsbewijs staat.
2: Klopt. Ja.
1: Goed, David Gijzelaars uit Diepenbeek, die heeft ons ook een bericht gestuurd.
4: Mijn wagen is 23 jaar en de referentiedatum voor de autokeuring is jaarlijks 3 september. Nu ben ik de laatste week van augustus al geweest, tijdens mijn verlof. En nu blijkt dat ik toch volgend jaar terug naar de keuring moet, omdat ik voor 1 september ben geweest.
1: Ja, dus David is een goede leerling. Die dacht, ik ga netjes op tijd naar de autokeuring. Maar daar had hij dus beter nog een week mee gewacht, want hij is eind augustus geweest. Dat had hij beter op 1 of 2 september gedaan.
2: Ja, dat is een beetje onoverkomelijk bij de overgang van oude regels naar nieuwe regels. Hij is mooi op tijd gegaan, wat we zeker ook aanmoedigen. Dat we zeker vast ook iedereen oproepen om te doen.
1: Ja, maar je straft hier wel de braafste leerling van de klas.
2: Tegelijkertijd, ja. En ik word de voertuig volgend jaar nog eens opnieuw gekeurd. Ja, dat is nog eens een momentopname om te kijken. Is het voertuig in orde? Is er in orde met de verkeersveiligheid technisch? Ja. Ja, het is een beetje sneu voor deze
1: persoon.
2: Maar
1: je moet ergens een datum
2: trekken. Ja, je moet ergens een datum en lijn trekken. Klopt.
1: Ik verwacht mij aan keuringstoerisme. Laat mij verduidelijken, in Wallonië en Brussel veranderen de regels niet voor alle duidelijkheid. Daar moet je wel nog elk jaar gaan. Een tweedehandswagen zal wel nog gekeurd moeten worden. Ja, dan zal je natuurlijk wel wat Walen en Brusselaars hebben die de Vlaamse grens oversteken. Zijn die keuringscentra daar klaar voor aan de taalgrens?
2: Het klopt dat je eigenlijk in België kan kiezen waar je naar de keuring gaat. Als je in Vlaanderen woont, hoef je niet per se in Vlaanderen te gaan, maar kan je ook naar Brussel of Wallonië gaan. En omgekeerd is dat ook het geval. Vandaag, of voor 1 september, bestonden die stromen eigenlijk ook al. Er waren er ook al Walen en Brusselaars die naar Vlaanderen kwamen, omdat je hier zonder een afspraak naar een voertuig kan laten keuren. Omgekeerd zijn er ook Vlamingen. Die naar Wallonië naar de keuring gaan, omdat de test voor de roetfilters met oude diesel, de uitstoot van de roet, daar minder streng is. Dus dat toerisme, ja, dat is vandaag eigenlijk ook al aan de gang. Ja,
1: verwachten dus is in Wallonië minder erg als je veel diesel uitstoot dan in Vlaanderen?
2: Roetuitstoot.
1: Ja, ja.
2: Die stromen bestaan vandaag al. Verwachten wij inderdaad dat er Walen of Brusselaars naar Vlaanderen kunnen komen. Maar ik vind het moeilijk om daar te zeggen van het gaat er nu een grote toestroom zijn of niet. De eerste week vielen alvast mee. Hebben wij een beperkte stijging gezien. Ik bedoel daarmee in een aantal stations was het drukker dan normaal, maar niet zo over heel Vlaanderen.
1: Nee. Ja. Nog een paar dingen. Vroeger had je 2 weken de tijd om iets op te lossen als er gebreken waren bij een keuring. Voortaan heb je daar 2 maanden de tijd voor. En als er administratieve tekortkomingen zijn, je bent niet in orde met je papieren, om het zo te zeggen, er klopt iets niet of er ontbreekt een document, dan kreeg je voorheen een tijdelijk keuringsdocument van 3 maanden. Nu gewoon eentje met de normale geldigheid.
2: Ja. Het zijn 2 vragen. Ik kom eerst op het laatste punt terug. Klopt inderdaad, wanneer er vanaf 1 september iets administratief niet in orde is, je moet een aantal documenten tonen bij de keuring en je hebt die niet mee of er iets onleesbaar of wat die informatie daar iets fout gelopen, hoef je inderdaad niet meer terug te gaan, wat dat voor 1 september wel het geval was. Ja, dat bespaart een verplaatsing eigenlijk. Je krijgt wel altijd de boodschap om het gebrek op te lossen. Als het dan is dat je het papier in de bijt, ja, zorg dan dat je het papier gewoon in je wagen hebt.
1: Ja, ja.
2: En daarnaast is het een ook zo, voor een groot gebrek krijg je ook meer tijd om het te laten herstellen. Over wat gaat dat dan? Dimlichten, achterlichten die niet zo goed...
1: Maar je moet je wel opnieuw aanmelden.
2: Ja. Dus bij een groot gebrek, hè, dan is het eigenlijk inderdaad ook nog altijd de bedoeling, laat het herstellen, kom terug. Maar je krijgt meer tijd, omdat... je mensen hebben het druk. Je hebt meer, je moet soms een wisselstuk laten bestellen door een garage. Je moet een designplannen ingepland krijgen. Ja, om daar wat meer marge te geven, inderdaad, is er nu meer tijd om een groot gebrek te laten herstellen en terug te gaan naar de keuring.
1: Ja, goed, ik heb nog veel meer vragen. Enfin, niet veel meer, nog een paar, maar dat is voor zo meteen.

0: New Without Hats and the Safety Dance. Nika Rijs van het departement Mobiliteit en Openbare Werken bij ons over de nieuwe regels bij de autokeuring sinds 1 september. Waar we het nog niet over gehad hebben, is de autokeuring die niet meer verplicht is als je je wagen doorverkoopt, een tweedehandsverkoop. Waarom niet? Net daar leek mij dat zo handig. Want dan weet je tenminste, als je iets koopt, dat die gekeurd is en dat het goed is.
1: Er zijn een paar zaken die ik daar graag op wil beantwoorden. Het is inderdaad zo dat de verplichte tweedehandskeuring verdwijnt voor voertuigen die in België worden aangekocht. Er blijft wel nog altijd bestaan voor voertuigen die uit het buitenland komen. De carpas, een belangrijk document, dat blijft wel ook nog altijd...
0: De identiteitskaart van jou.
1: Ja, met informatie, voertuiggegevens, milieu, onderhoud, kilometerstand, heel belangrijk. Dat blijft ook wel nog altijd bestaan. Dus dat is nog altijd een belangrijk document in het kader van consumentenbescherming. Daar gebeurt er niks mee, hè. Dat blijft bestaan. De tweedehandskeuring wordt niet meer verplicht, maar je kan het wel nog altijd vrijwillig laten doen als een verkoper dat wenst. Die denkt van dat is wel goed voor het voertuig, om van het voertuig te verkopen. Kan perfect als koper en verkoper dat overeenkomen. Kan nog steeds. Waarom verdwijnt die verplichting nu? Omdat we ons aanheren op Europese regels. In vele andere Europese landen bestaat die verplichting niet. Bestaat die verplichte tweedehandskeuring niet? En naar aanleiding van het aanpassen van de regels nu, hebben we ook eens gekeken hoe zit het eigenlijk in andere landen. In 16 landen weten wij bijvoorbeeld dat die verplichte tweedehandskeuring niet bestaat. Wat wel zo is, dat je wel het voertuig dat verkocht wordt, dat moet

0: Die regel verandert pas op 1 januari 2027. Dus de autokeuring is in september zijn de regels veranderd en de autokeuring voor de tweedehandswagen is vanaf 1 januari.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom niet gewoon op dezelfde dag?
1: dat was niet mogelijk om dat op hetzelfde moment eigenlijk te doen. Maar het heeft wel nu het voordeel, 2 keer, ja, 1 september, 1 januari, het is wel een goede duidelijke datum om mee rekening te houden. Ja.
0: Veel veranderingen als het gaat over die autokeuring. En dat is voor een stukje om tegemoet te komen natuurlijk aan de klachten over lange wachttijden die er bij autokeuringscentra waren. Maar sommige mensen maken zich ook wel zorgen over de verkeersveiligheid. Slaat de slinger niet door op deze manier? Doen we niet ineens zijn we niet veel te soepel geworden?
1: We snappen de bezorgdheid rond verkeersveiligheid. Maar de aanpassingen die we nu doen, passen eigenlijk binnen het principe no gold plating. No gold plating.
0: No gold plating, ja. Oh. Dat voor een Vlaams departement.
1: Ik ga het even uitleggen. Dat is eigenlijk een term die gebruikt wordt om te zeggen dat we voor het gebied van de keuring, voor de regels voor de keuring in Vlaanderen niet strenger willen zijn. Dat we ons willen aligneren op de Europese regels die een goede lijn hebben vastgelegd van dit moet je doen eigenlijk om verkeersveiligheid te garanderen op het gebied van de keuring.
0: En daar was Vlaanderen nog een stuk strenger in. Ja, wij legden er een gouden laag op.
1: Voilà.
0: Als ik het zo mag vertellen. Ja, en dat gouden laagje gaan we eraf.
1: Nee. Dus inderdaad, we aligneren ons op de Europese regels. En het kadert ook binnen grote hervormingen waarin we de keuring willen moderniseren. Klantvriendelijker maken. Wachttijden willen verkorten. Want we zitten nu realiseren we al enkele quick wins. Zetten we al wat stappen. De komende jaren is de bedoeling dat er nog stappen gezet worden met duidelijke kwaliteitsnormen voor de keuring en op termijn ook dat er keuringen in garages zouden kunnen gebeuren. Maar dat is nog toekomstmuziek.
0: Oké, dat is nog toekomstmuziek. De verkeersveiligheid komt niet in het gedrang, zeg jij in de garage. En de nieuwe regels voor een autokeuring dus vanaf 1 september en weet dat het de datum is die op je keuringsbewijs staat, dat is de grens waarop je ligt. En dus als dat voor 1 september gebeurt, zal je volgend jaar terug moeten gaan. Heb je na 1 september je auto laten keuren, moet je pas over 2 jaar jezelf weer gaan aanmelden. Enfin, jezelf met je wagen liefst natuurlijk. Nika Rijs van Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dank je wel.

bazaar. En ooit komt er een dag als je nog meer, of als je alle regels rond de nieuwe autokeuring nog eens wil nalezen. Dat kan via de website vlaanderen.be, het mobiliteit, of het departement mobiliteit en openbare werken. Daar moet je zijn. Een goed half jaar geleden in maart was hier in Win-Win de ombudsvrouw voor de treinreizigers te gast, Cynthia van der Linden. In haar jaarverslag maakte ze zich zorgen over het gebrek aan een stil alarm.

of een discreet meldingssysteem op de trein. Want 1 op de 3 reizigers voelt zich onveilig op het openbaar vervoer. Maar nu is er dus goed nieuws, want dat stil alarm dat komt er eind volgend jaar wel. Dus tegen eind 2027 komt de NMBS met een systeem om dingen discreet te melden. Bijvoorbeeld via een bericht. En wie zich nu al onveilig voelt op de trein en hulp nodig heeft, kan terecht op een telefoonnummer. Dat is 0800 30 230. Dat is het gratis nummer van Secureel, de veiligheidsdienst van de spoorwegen. Of bij de treinbegeleider natuurlijk. En in sommige treinen is er ook een hulpknop waar je in nood op kan drukken. Maar dat stil alarm of discreet meldingensysteem dus vanaf eind volgend jaar op de trein.

0: Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Zometeen Al en Daan op je radio.
1: Ik ben Kim De Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
3: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
2: Och, je was serieus?
4: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
5: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
5: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Hoeveel Vlamingen kunnen eten dankzij één landbouwer? Denk daar al maar eens over na, want wij hebben zo meteen het antwoord.

0: is 10 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van Erpenmeer een kettingbotsing gebeurd vanmorgen. Net voorbij de oprit zijn verschillende wagens daar tegen elkaar gebotst. Dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Daar zijn twee ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Intussen is de weg wel weer vrijgemaakt. Er staat wel nog altijd een kleine file. Op het strand in Oost-Duinkerk is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en om wie het gaat. De politie is bezig met een onderzoek. En Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. De politica uit Gent was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had eerder deze week aan de partij laten weten dat hij ontslag wilde nemen. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar omdat het nieuws gelekt is, was er volgens Lachaert geen weg meer terug. Hij blijft wel Vlaams parlementslid. Het aantal Belgen dat een terugbetaling krijgt voor een toestel tegen slaapapneu blijft stijgen. Vorig jaar waren dat er 207.000, dat is bijna 10% meer dan een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling tijdens het slapen 10 seconden of langer. En daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken en ook hoofdpijn hebben. Zo'n toestel 's nachts, waarbij ze een masker over hun neus of mond dragen, helpt daartegen. Professor Johan Verbraken legt uit hoe die stijging komt.
2: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
0: Het is zonnig, in de loop van de dag komen er wel wat meer wolken. Het blijft wel droog en zo'n 20 graden vandaag. Morgen start dan lokaal met nog wat lichte regen. Daarna opnieuw zonniger en tot zo'n 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Goedemorgen, 102 kilometer file naar Brussel. Op de E40 nog 3 kwartier van Wetteren tot Erpenmeren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de A12 10 minuten bij Londerzeel, want daar wordt gewerkt. Op de E19 een kwartier vanaf Petit. Op de E313 naar Hasselt een kwartier vertragen. Tussen Massenhoven en Geel-West komt daardoor een eerder ongeval. Langzaam naar Antwerpen op de E17 een kwartier erbij vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
4: Radio 2, Ann en Daan.
5: Ann Rijmen en Daan Masset.
6: Goedemorgen, lieve vrienden. We hebben het over werken in de vroege ochtend. We hebben het over dag van de landbouw en over het weekend van de klant. Maar jongens, toch, zoveel om over te vertellen. En ook nog goede muziek. Hebben we ook. Zeer welkom.

0: Jones and I en Dance Monkey.
1: Zeer goeiemorgen allemaal. Let maar goed op, of ik kan beter zeggen, pas maar goed op allemaal, want Daan heeft slecht geslapen.
0: Maar ik heb jou dat net in vertrouwen verteld.
1: Ja, je weet dat dat niet lang bij mij blijft dan.
0: Ja, ja, ik heb slecht geslapen, ja, heel weinig.
1: Hoe komt het?
0: Ja, dat ik het zelf niet weet. Ik werd in het midden van de nacht wakker, rond een uur of twee. En ik raakte maar niet weer in slaap. En na een aantal uur ben ik dan maar opgestaan.
1: Ja, je hebt ondertussen ook nog naar de afspraak gekeken met Xavier.
0: Och, ik heb van alles gezien op televisie. Ik dacht, ja, ik kan beter wat inhalen wat ik nog wilde kijken. Dus ik heb Xavier zijn debuut.
1: Dat heb je dus als je slecht slaapt, hè?
0: Oh, jongens, toch. Ik heb wat koffie nodig. Dat zei ik net ook tegen onze redactrice Emily. Die is koffie voor ons gaan halen. En ze vroeg, krijg ik carte blanche?
1: Ja.
0: Dus we hebben ja gezegd. Ik weet niet hoe... Ja, hoeveel mogelijkheden dat je aan het koffiemachine hebt.
1: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Hè.
0: Ja, maar ja.
1: Uit een thermos, maar dat is dus, wat is dat, latte, americano, macchiato, wat is het allemaal? Matcha, wat?
0: Ja, dus ik vroeg mij al af, wat gaat ze daar nu mee doen? Blijkt, ze heeft mijn koffie gemaakt met een americano, dat is zwarte koffie. En ze heeft er twee espresso's in gedaan. Dus eigenlijk heb ik drie koffies in één tas zitten op dit moment.
1: Hoe is het met uw hartslag?
0: Het klopt nog. Ja. Het zou goed kunnen dat ik wel het einde van de uitzending niet haal.
1: Nee, dan is het mijn show. Voilà, geregeld.
0: Klaar.
2: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
3: VRT Radio 2 Topsong.
0: Liene de Douw is de topsong van Radio 2. En ze was hier vanochtend nog bij Peter in Goeiemorgenmorgen. Schaduw van jezelf.

0: Met een goede portie koffie zijn we vandaag allemaal shiny happy people van R.E.M. Lieve vrienden, al even vooruitblikken naar... Nee, niet volgende week. Nu zondag. Dan is het dag van de landbouw. Dan kan je in tientallen Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven weer op bezoek. Is het een soort open deurdag, zeg maar. Ja. Kan je daar binnenstappen. Ik geef het maar mee. Het is een topuitstap met kinderen. Ik heb dat vorig jaar gedaan. Daar waren springkastelen in het landbouwbedrijf waar ik geweest was. Je kan daar dan op tractoren klimmen. Op sommige kan je zelfs met een tractor meerijden. Ze maken speeltuinen van strobalen. Echt, mijn kinderen hadden een topdag vorig jaar.
1: Ja, dan kan je zondag nog eens gaan. Kijk maar eens op dagvandelandbouw.be, want daar vind je al de bedrijven die zondag hun deuren openzetten. Daar zie je dus op de foto onze M&M-collega Maureen van Herbergen ook staan.
0: Ja.
1: Zij is zelf boerendochter. En dan vind je ook een handig kaartje dat erbij staat. Zo zie ik dat ik bijvoorbeeld naar Steenokkerzeel kan, naar het aardappelbedrijf van Kevin en Kelly.
0: Maar leuk.
1: Dat is een jong gezin met 3 zonen.
0: Ah, fantastisch. Ja. Om op te warmen hebben Anne en ik deze week elke dag weetjes mee uit de landbouwsector. Ja. Het is mijn beurt vandaag.
1: Ja.
0: We hebben het al een paar keer deze week over de varkentjes gehad. Dus weet je over de varkens, de zwangerschap. Hoe lang duurt de zwangerschap van een varken?
1: Oei, daar heb ik geen idee van.
0: Zullen we beginnen met langer of korter dan de zwangerschap van een vrouw?
1: Ja, korter.
0: Korter, dat is al juist.
1: Ja, want die doen toch een paar keer per jaar werpen? Nee.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ah, het zou kunnen.
0: Ja, het zou kunnen. Als het korter is dan 9 maanden, doen ze gok.
1: 4 maanden, 5 maanden.
0: Nog minder zelfs. Het is exact 3 maanden, 3 weken en 3 dagen.
1: Oh, maar daar ga ik goed op, hè. 3-3-3.
0: Ja. Dat heeft onze lieve neer toch goed... Zo 3-3-3, leuk, hè. 114 amai. Dagen in totaal. Stel je voor dat je hoort...
1: Maar dat is niet 1 biggetje, hè.
0: Nee.
1: Maar...
0: En stel dat je nu hoort, je bent zwanger, dan moet je over 3 maanden alles geregeld hebben, hè.
1: Oh, maar die geboortelijst krijg ik nooit klaar.
0: Nee. Volgend weetje. Voor hoeveel Vlamingen zorgt 1 landbouwer voor eten? Dus voor hoeveel...
1: Ja, daar heb ik echt geen idee van.
0: Ja, doe ze ook.
1: Nee, ik ga er totaal naast zitten. Ik heb daar echt geen idee van.
0: Het zijn er 285.
1: Hoe?
0: Maar... Dat is niet zoveel, hè. 1 landbouwer zorgt voor 285 Vlamingen voor eten. In totaal zijn er nu ongeveer 21.500 landbouwers. Dat zijn er eigenlijk te weinig.
1: Want
0: als we alle Vlamingen te eten willen geven van eigen bodem, dus van de eigen landbouwers, dan hebben we eigenlijk 24.000 landbouwers nodig. Dus daar komen we niet meer aan.
1: En elk jaar zijn er altijd minder landbouwers.
0: Inderdaad, er stoppen er heel veel. Maar de landbouwers die er nog zijn, die overblijven, die worden wel altijd groter, wat bedrijf dan betreft. En die worden ook productiever. Want ik lees bijvoorbeeld dat een melkveehouder vandaag qua melk het aantal produceert wat een generatie geleden 3 boeren produceerde. Dus die bedrijven worden dan wel
1: groter.
0: Groter en kunnen dan ongeveer hetzelfde aantal eten produceren.
1: Een vat vol weetjes is die man. Nu zondag kan je dus gaan kijken. Een landbouwbedrijf bij jou in de buurt. Dagvandelandbouw.be. En ook op VRT Max kan je een quizje spelen.
0: Ja.
1: Kan je een cheque winnen voor Vlaanderen...
0: Vakantieland.
1: Ja, Vlaanderen vakantiecheque.
0: Ja, kan je op uitstap gaan.
1: Ja, kijk eens jongens.
0: Maar zoveel mogelijk.
1: Wat een show.
0: Al zeggen we het zelf.

0: vakmensen, vrijwilligers.
1: Ze werken elke dag in de schaduw van onze kastelen, torens, kerken en parken.
0: Bij hen zijn onze monumenten in bijzonder goede handen.
1: Je kan het zelf ontdekken. Nu zondag tijdens Open Monumentendag.
0: Meer dan 900 locaties in gaststad Kortrijk en heel Vlaanderen.
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag voor de perfecte voorbereiding met de beste hotspots in jouw buurt.
0: Meer info op openmonumentendag.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: B-bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Koper en toch zo goed als nieuw.
1: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me, Next to Me tot Read All About It. I will sing with you, my friend. Emily Sandé op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel. I'm not afraid. Tickets vanaf vrijdag 11 september via greenhousetalent.com. Read all about it. Samen met Radio 2.
2: Radio 2. Radio 2.

0: Lionel Richie en All Night Long. Collega Peter van de Veire viert 20 jaar ochtendwerk dit jaar. 20 jaar staat zijn wekker al ontiegelijk vroeg in het midden van de nacht. Om 23 minuten over 3 om exact te zijn. Om jou wakker te kunnen maken elke dag.
1: Ja, dat is heel tof van Peter. En nog beter is dat je morgen ook kans maakt op een cadeau. Namelijk een gloednieuw bed. En als je een fatsoenlijk bed wilt hebben, dat kost veel, dus je kan het hier winnen. Kijk eens op Radio 2 via VRT Max voor alle details. En morgenochtend ook zeker meekijken via VRT Max of Canvas. Want Peter gaat radio maken vanuit een bed. Dat is mijn eigen droom. Maar goed, Daan, je hebt een hele tijd ochtendradio gedaan zelf.
0: Ja.
1: Ja, in Limburg was dat.
0: Ja, 12 jaar heb ik dat gedaan.
1: 12 jaar?
0: 12 jaar, totdat we met Anne en Daan zijn begonnen.
1: Sorry.
0: Toen moest ik stoppen. Om dit te doen. Ja, mijn wekker stond altijd om 4 uur.
1: Ja, ik heb iemand die nog langer is, niet denk ik, of niet. Jonas Maas van het Nieuws.
2: Net niet, nee. 9 jaar onafgebroken bij Studio Brussel. Daarvoor ook al heel veel bij Radio 2, regionaal, Vlaams-Brabant ook wel veel ochtend gedaan, maar niet onafgebroken, nee, dat niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar ja, goed, ook al lang genoeg om ervaringsdeskundige te zijn.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Waar, ja. Wat zijn de voordelen van een ochtendshow te hebben?
2: Dat je ook vroeg naar huis mag. En als je dus uitgeslapen bent, dat je echt nog wel een mooi deel van de dag hebt.
0: Ja.
2: Waar je niet moet werken. Terwijl, ja, 9 to 5, mensen kennen dat wel. Je bent een groot deel van je dag wel kwijt aan werken natuurlijk.
1: Ja, maar je zegt als je goed hebt uitgeslapen, hoeveel uren slaap je 's nachts?
2: Ja, dat is een beetje het probleem. Ik raak moeilijk op tijd mijn bed in, dus het was vaak toch wel maar 1 uur of 6. En dat sloopt je wel na een tijd. Ja, ik zie Daan knikken. Het is zo, dat wordt moeilijker en moeilijker met de jaren toch dan, hè?
0: Ja, en ook doorheen de week. Maandag, dinsdag, woensdag ben je redelijk fris in de namiddag. Vanaf donderdag zak helemaal als een pudding in elkaar.
1: Ja.
0: Maar het voordeel inderdaad dat je in de namiddag vrij hebt, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, dan gaan we eventjes kijken naar de nadelen. Hè? Want als je ochtendwerk doet, dan eet je vaak onregelmatiger.
2: Ja.
1: En je maakt ook kans om wat sneller te verdikken. Is dat waar?
2: Goh, toen ik begon te werken, en ik heb altijd veel ochtendwerk gedaan, woog ik er net geen 70, denk ik. Maar goed, een jonge spring in het veld. Nu, om een 43 week er toch 5 of 86. Dus er is wel wat bijgekomen. Ik denk dat het ook een beetje ouder worden is. Maar ja, je eet ongezonder. Hè. Mijn ontbijt, wat ik 's morgens thuis eet, het is zelfs niet eten, het is gewoon een glas water drinken. En dan op het werk probeer ik het gezond te houden. Maar soms heb je om 9 uur na een ochtendshow ook wel eens zin in een goede vettige schnabbel. En dan ga je te veel croissants of koeken of wat dan ook halen.
1: Omdat je dan eigenlijk een razende honger hebt.
2: Ja,
1: want je bent dan al zeker 6 uur wakker.
2: Ja, voilà. En dan kom je thuis 's middags en dan eet je soms wel eens een half brood op. En dan, als je dan wat moe bent en je denkt ik ga een dutje doen, dan ga je even liggen. Ja, dan verwerk je dat natuurlijk allemaal niet. Dus zo komen er die kilo's wel een beetje bij, denk ik.
1: Hoe was dat met jou, Daan?
0: Hetzelfde. Heel vaak in de koekenkast, omdat je snel eten wil. Je hebt dan meteen honger. Ook 's morgens vroeg. Ik had soms koeken om 4 uur 's nachts. Hè.
1: Ja, en het grappige, nee, het is helemaal niet grappig, maar ik hoor dat van heel de ochtendploeg.
0: Ja.
1: Ook Backstage Bavo, die zegt, jongens, wat ik hier al ben bijgekomen sinds ik die ochtend toe. Omdat je precies de hele tijd aan het grazen bent.
2: Het is tegen je natuurlijke bioritme, hè, dat je aan het leven bent toch een beetje. Dus ja, dat is moeilijk. En inderdaad, je hebt constant een soort van honger. Ik denk ook om een beetje die vermoeidheid wat tegen te gaan. Dat je denkt van, ik ga iets eten.
0: Ja, en volgens mij beweeg je ook minder als je ochtendwerk doet. Want je bent in de namiddag sneller moe. Je hebt dan geen zin meer om te gaan wandelen, lopen, fietsen, weet ik veel wat. En dan denk je, pff.
1: Ja, ik zie Jonas soms wel eens 's avonds in de fitness. En dan is het 7:30 en dan denk ik, hoe doet die man dat?
2: Ja, een dutje in de namiddag dan. Maar dan sta je daar wel moe. Maar ja, je moet inderdaad toch wel een beetje proberen te bewegen. Dus dan is
0: karakter,
2: fitness,
0: hè.
2: Ja, en dan is de fitness ook wel het beste wat je kan doen. Want daar moet je dan naartoe. Want je hebt geboekt om te gaan. Je kent het aan.
1: Ja.
2: En dan ga je toch wel nog een beetje bewegen die dag.
1: Ja, goed.
0: Heeft er nog iemand tips om daarmee om te gaan? Want het is, we horen het inderdaad bij veel mensen van de ochtendploeg. Deel ze gerust via Radio 2 bij VRT Max. En dan gaan wij straks onze huisdiëtiste Lisa bellen, want er zijn veel mensen die ochtendwerk doen.
1: Mm-hmm.
0: En misschien is Peter nog aan het luisteren.
1: Hoe dat hij dat moet aanpakken met die voeding.
0: Als hij nog eens 20 jaar erbij gaat doen. Je weet maar nooit, hè.
1: Ja. Ik zal even verkeerd lezen moment. Ah, op de E313 naar Antwerpen is er bijna een half uur file tussen Beringen en de Centerlo. 2 rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Files naar Brussel op de E19 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Peuty. Op de E40 is in Erpenmeren de weg weer vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En jongens, op andere plaatsen kleinere vertragingen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen gaan we tot 3 tellen met Ricky Martin. In het Spaans dan ook nog. Eerst country. Ella Langley komt eraan met Choose in Texas. Elke

0: Ricky Martin en Maria met zijn Undo Stress. Wat is de impact op je lichaam als je vroeg wakker wordt en daardoor onregelmatig eet? Soms ook twee keer ontbijten, hè?
1: Ja, dus als je wakker moet worden omdat je moet gaan werken.
0: Ja.
1: Dus echt dat je ontiegelijk vroeg opstaat, zoals onze ochtendploeg.
0: Ja.
1: Dat is om iets over 3 uit je bed.
0: Ja.
1: Soms ontbijt je 2 keer.
0: Ja, als je 4 uur s'nachts dan ontbijt of 5 uur en dan zo rond 9 uur heb je weer honger, dan ontbijt je weer.
1: Ja.
0: Straks krijgen we tips van onze huisdiëtiste Lisa, maar als jij nu al tips hebt, hoe pak jij het aan? Laat maar weten via VRT Max.
2: 70 per uur.
3: Fietssuggestiestrook.
4: Beurtelings ritsen.
5: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
6: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
5: Volgende week bij Radio 2 Spits.
7: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk. Opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja, het kan anders.
5: Radio 2.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al. Morgenochtend viert Peter van der Veyre 20 jaar ochtendradio. Hij doet dat vanuit Beddegem. Nee. Waar is Beddegem? Je kan nog altijd gokken via VRT Max. En je kan het ook morgen helemaal live volgen vanuit Beddegem via Radio 2 op VRT Max of als je via Canvas meekijkt. Maar goed, 20 jaar uit je bed komen, dat heeft voordelen. Daar hebben we het net al over gehad, ook met Jonas Maas van het Nieuws. Je bent veel vrij in de namiddag.
1: Ja. Je bent wel een zombie, maar je bent vrij.
0: Ja, als je uitgeslapen bent, zijn dat leuke dagen. Op andere dagen is dat minder. Maar het heeft ook nadelen, want je ontbijt onregelmatig, midden in de nacht, soms twee keer. En omdat je vaak minder slaapt, heb je ook meer honger. En ja, je beweegt minder. Enfin, grotere kans om te verdikken.
1: Ja, dat was zo'n beetje ook het opzet, want onze ochtendploeg was aan een beetje aan het klagen. Van, ik ben wat bijgekomen. Allee, iedereen ziet het gebeuren. Heel wat reacties via VRT Max zijn binnengekomen. Danny, die zegt: ja, ik probeer mijn eerste honger zo lang mogelijk uit te stellen naar een normaal ontbijtuur.
0: Goh.
1: Dat lukt niet altijd, zegt hij, maar hij moet wel doorbijten. Ik weet dat Shema deed dat ook. Dus als Shema nog de ochtend deed, die stelde haar ontbijt ook uit tot rond een uur of acht. Dan was ze wel al 4,5 uur wakker natuurlijk.
0: Ja, maar dan sta je toch letterlijk scheel van de honger aan de studiotafel.
1: Ja,
0: dat is ook niet gezellig.
1: Ja. Nancy zegt, ik heb geen bioritme meer. Vaste tijdstippen om te eten tijdens shifts, want die doet al 20 jaar shifts, is quasi onmogelijk. Ze vraagt ook van, ja, kan je ons daarmee helpen? Want met ouder worden plakken die kilo's precies ook hardnekkiger. Dat is een moeilijk woord voor mij. Hardnekkiger. En dat wil ze vermijden. Dus ja, shiften is ook nog moeilijk, hè?
0: Ja. Dat is ook onregelmatig.
1: Ook onregelmatig.
0: Daar komt het op neer. Dag Jelke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daan, met Jelke.
0: Hi, jij ontbijt ook twee keer 's ochtends, lees ik in de VRT Max-app.
2: Ja, dat klopt.
0: Om hoe laat ontbijt je de eerste keer dan?
2: Wij staan op, ik en Geert, mijn man, ja, wij staan op tegen 5 uur. Dus om ons klaar te maken om te gaan werken, ja, dan ontbijten we een eerste keer.
0: Oké, om 5 uur. En wanneer een tweede keer dan?
2: Om 10 uur onder mijn pauze. Dus ja.
1: En zijn dat dan een beetje vergelijkbare maaltijden dat je doet?
2: Ja, toch wel. S'morgens eet ik dan mijn granola. En dan tijdens mijn pauze eet ik dan een stukje fruit. Dus zo. Of een koekje.
1: En dan kunt jij trekken tot 's middags, tot de lunch.
2: Ja, ja, wij hebben pauze om 10 na 12. Dus dan valt dan nog wel.

0: dan ben ik verzadigd en dan word ik moe. En dan meet ik s'morgens of s'middags mijn eten en dan kruip ik in mijn bed. En dat is een beetje het nadeel erop.
1: Ah ja, dus eigenlijk, jij rijdt s'nachts, dus je vermijdt om een zware maaltijd te nuttigen. Dus dan eet je licht. Dus je bent nu thuisgekomen, jouw nacht gaat nu beginnen. Dus je gaat nu iets stevigs eten, want je hebt honger. Ja, en dat is zoals dat is eigenlijk zoals Jonas zei van het nieuws. Van ja, je gaat dan liggen. Echt niet meer veel, hè.
2: Maar wel, Jelken en Glenn, blijf luisteren. Straks hebben we huisdiëtiste Lisa aan de lijn. En die gaat hopelijk goede tips geven die we dan allemaal kunnen gebruiken. Of toch vooral de mensen die wat onregelmatige werkuren hebben.
1: Ja.

0: We hebben het over ochtendwerk en het onregelmatige eten en vooral dat er dan wat kilo's blijven plakken. Bij Lady Gaga blijft er niks plakken. Die is zo mager als een lat, maar dat komt natuurlijk omdat zij veel beweegt, want zij speelt vaak een love game. Heb je hem?
1: Ja, en maakt ook videoclips gedaan. Ja, en dan danst hij.
0: Ja. Ja. En dan danst hij.
1: Ja. En ik denk ook wel dat hij een eigen Lisa diëtiste heeft.
0: Ja, ja, ja.
1: Die haar voedingsschema's helemaal bijeen uitschrijft.
0: En een PT, een personal trainer.
1: Veel protein.

0: Earth, Wind and Fire en September. En zometeen het nieuws.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
2: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
11: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Jan?
14: Ja?
13: Jan?
14: Ja?
13: Oeh, je hebt mij gehoord.
14: Ja, tuurlijk dat.
13: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
14: Jij nog niet, hè?
13: Ik weet het.
12: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
16: Klaar?
15: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
16: Ja?
15: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
16: Nog mee?
15: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
16: Gaat het nog?
15: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
16: Kortom?
15: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
16: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
15: Peugeot.
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat doet vroeg opstaan en vroeg ontbijten met je lichaam? Dat legt diëtiste Lisa de Brabander zo meteen uit. Hopelijk ook met wat tips. Vroege vogels, spits je oren.
18: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
19: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging tegen de besparing in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het middelbaar moeten ze nu 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet dan soms op 2 scholen aan de slag, zegt de Franstalige onderwijsvakbond. Volgens de bonden zouden de besparingsmaatregelen leiden tot een verlies van zo'n 2000 fulltime banen in het onderwijs. Op het strand in Oostduinkerk is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld vanuit de zee. Het is nog niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak. In de nacht van dinsdag op woensdag is op een gebouw geschoten in Laak in de stad Brussel. De politie vond verschillende kogelinslagen op de deur en later ook een wapen in de buurt. Van de dader of daders is geen spoor. Er vielen bij de schietpartij ook geen gewonden. En diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan, voor het eerst sinds april, maximaal iets meer dan €2,4. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten opnieuw fors de hoogte ingegaan. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de olieprijzen pas na de tussentijdse verkiezingen in de VS zullen dalen. Die tussentijdse verkiezingen zijn begin november. Volgens Trump zal dan ook de oorlog met Iran stoppen.
20: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
19: De prijs voor een vat ruwe olie piekte gisteren opnieuw boven de $100. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Zonnig vandaag met in de loop van de dag wel wat meer wolken. Het blijft wel droog en zo'n 20 graden. Morgen starten met lokaal nog wat lichte regen, daarna wat meer zon. En tot zo'n 21 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Vlaanderen, vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Goedemorgen. Op de E313 naar Antwerpen is er ruim een half uur file tussen Beringen en de Senderlo. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En voorts enkel wat lichte vertragingen op de snelwegen.
21: Moet je nog gaan tanken, want het wordt duurder, hè?
14: Ik heb het gehoord. Nee, ik heb geen diesel.
21: Ah, oké okay dan.
14: Nou, de rest is ook duur.
22: Radio 2, Anne en Daan.
23: Anne Rijmen en Daan Mas.

0: Cameron Whitcomb and the Kingdom of Fear.
1: Peter van de Veire viert morgen 20 jaar ochtendradio. Dat doet hij in Bettingham. Gaat heel leuk worden vanuit een bedradio maken. Kan zelfs een bed winnen. Kijk maar eens bij Radio 2 op VRT Max voor alle details. En onze lieve collega's van de ochtend, die kunnen eigenlijk al een pasta bolognese of een stekfriet op om 9 uur 's morgens als team Anne en Daan toekomt. Ze zijn dan namelijk al 5 uur wakker. Tijd voor de lunch, denk ik dan. Door die ochtenden jarenlang te doen, voelen ze zich moe en de weegschaal gaat alleen maar omhoog, want ze eten onregelmatig. Ze zijn te moe om te sporten.
0: Ja, en ze zijn niet alleen, want er zijn nog meer mensen die onregelmatige werkuren hebben. Ik lees veel verhalen die hier binnenkomen van vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld. Luc laat net nog weten dat hij elke dag tussen 3 en 5 vertrekt met de vrachtwagen. Dus dan staat de wekker al voor 3 uur. Ja, wat moet je dan doen? Wanneer moet je dan juist eten? Dus er zijn veel mensen met dat probleem. We gaan het eens vragen aan Lisa de Brabander, onze huisdiëtiste. Dag Lisa, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Laat ons nemen een uur, 4 uur.
2: Ja.
0: Ons ochtendteam van Radio 2 staat om 4 uur op. Moet je dan meteen al gaan ontbijten? Wat is het beste uur om te ontbijten?
2: Ja, ik denk hier ook wel dat het grote verschil is. Is het vast om 4 uur dat je ontbijt? Of met dat verschil in die ploegsystemen? Maar als het iemand is, of je bent een persoon die vast om 4 uur ontbijt, dan kan dat zeker geen kwaad om al zo vroeg te ontbijten. En is het ook eigenlijk logisch dat je met 2 ontbijtjes zit in je loop van je voormiddag. Ik zou wel aanraden om je eerste ontbijt, dus rond 4 uur, dan licht te starten. Dus een maaltijd dat licht verteert. En dat je dan een 2 à 3 uur later uw volwaardig ontbijt eet.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk het beste.
1: Maar nu zijn er wel sommige collega's die zeggen van ja, ik probeer dan niet meteen te eten. Hebben ook geen honger om 3:30 s'nachts.
2: Ja.
1: Zou je dan toch voorstellen om toch iets te eten?
2: Dat is een beetje persoonsafhankelijk. Als je dat perfect kan overbruggen tot dan 7 uur of 8 uur, om dan echt je volwaardig ontbijt te eten, kan je dat doen. Maar heel veel mensen hebben ook wel echt dan, ja, last van toch wel wat mindere concentratie of de honger dat dan opspeelt later op de dag. Dat ze dan merken dat ze wel wat cravings ervaren in de late namiddag of avond. En dat kan wel wat zijn, omdat je toch wel een tekort hebt gehad aan calorieën. Want je mocht niet onderschatten dat als je vroeg opstaat, je eet dat wel 2 ontbijtjes, maar je verbrandt ook al meer dan dat iemand bijvoorbeeld pas om 7 uur opstaat.
0: Ah, ja.
2: We verbranden calorieën in onze slaap, maar we verbranden meer calorieën uiteraard als we wakker zijn. Dus dat is ook al wat verteerd tegen dat het dan weer 2, 3 uur later zit.
1: Ja. Ja. Maar wat is dan eigenlijk de tip om te zorgen dat je in de namiddag niet gaat snacken? Want ja, je begint moe te worden, je lichaam heeft een sugar craving.
2: Ja.
1: Wat doe je dan?
2: Maar ik denk vooral als je 2 ontbijtjes, like wat ik in het begin zei, dus licht starten en dan je volwaardig ontbijt 3, 4 uur later, dat je dan eigenlijk wel normaal gezien een mooie overbrugging hebt en dat je ook een beetje je vaste tijdstippen hebt. Ik denk ook vooral dat je lunch en je avondeten, dat je dat op vaste tijdstippen moet en dat je daar niet te veel in varieert van welk uur dat je dan eet. Maar eigenlijk als je volwaardig ontbijt dan rond 7 uur, maar met trage koolhydraten zijn, voldoende vezels, voldoende eiwitten, dan zou je dat op zich wel een klein beetje moeten laten.
0: Dus je moet vooral niet je hele eetritme naar voren schuiven. Het is niet dat je om 10 uur al spaghetti bolognese en als
1: maar ja, ze hebben daar wel zin in natuurlijk, hè?
2: Ja, hoor ik inderdaad vaak. Wat ik dan meestal aanraad is als je om 4 uur iets licht eet en dan zo tegen 8 uur hebben de meeste mensen wel zin in iets harder, omdat ze ook al een paar uur wakker zijn. Bijvoorbeeld een croque-monsieur met volkoren brood kan je dan klaarmaken. Of een volkoren wrap met kipfilet tussen, groentjes, misschien wat saus. Omdat dat dan iets meer smaakt dan ook hartig, dus dat kan je wel doen. Je kunt ook havermoutpapjes maken die dan wat hartiger zijn.
0: Ik wou net zeggen, Lisa, je bent goed op dreef. Croque monsieur zo rond 9 uur, wraps, dat zie ik allemaal goed komen. Havermout ben ik iets minder fan van. Maar goed, leuk.
1: Oké, dus eigenlijk kunnen we concluderen, als jij moet opstaan om in de nacht te gaan werken of je zit ook in shiften, probeer dan toch meteen iets te eten, vol met proteïne. Ook al is dat om 4 uur in de nacht. 2 keer ontbijten kan geen kwaad, maar het moet dan geen koffiekoeken zijn natuurlijk. Licht.
2: Ja.
1: Of eet volkoren, groenten, iets dat verzadigt. Hartige ontbijten, dat zorgt dan ook voor minder cravings in de namiddag als je helemaal pompaf thuiskomt.
2: Ja, ja. Voilà. Maar dat is zeker niet gemakkelijk als geen ploeg. Systeem hebt, want je lichaam is echt wel ontregeld en dat is niet ideaal. Ja.
1: Nee, ik snap het. Al moeten we zeggen dat Peter van de Veire er nog steeds perfect uitziet.
0: Ja.
1: Ja, goed model.
0: Hij mag er zijn.
1: Ja.
0: Dankjewel Lisa, fijne dag nog en tot later. Hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Dag Lisa, dag.

0: Enrique Iglesias en Escape. Weer meneer Bram, die gaat dit weekend iets bijzonders doen. En hij heeft jouw aanmoediging daarvoor nog nodig, denk ik wel.
1: Ja, dat is altijd welkom. We moeten hem helpen.
0: Ja, we moeten hem helpen. Hij is zo meteen hier bij ons en vertelt er alles over.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet. Ja. Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
10: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Blondie en Call Me. Ik kijk naar buiten. Het ziet er eigenlijk heel mooi uit vandaag. Het zonnetje schijnt, Bram.
1: Ja, vanmorgen hebben we wel wat ochtendgrijs gehad op vele plaatsen. En dan nu ja, op heel veel plaatsen de zon. Maar in de loop van de dag gaat de bewolking opnieuw de bovenhand nemen. Dus het gaat bewolkter worden van die typische stapelwolken. Nu, het zijn dunne stapelwolken, dus er gaat geen regen uitvallen. Het blijft deze namiddag droog. Er hoort een zwakke tot matige zuidenwind bij en temperaturen rond 20 graden. Dus best een aangename dag vandaag. Ja, zeker ook vanavond gaan die stapelwolken dan weer verdwijnen. Dus vanavond krijgen we opnieuw mooie brede opklaringen. Dus de zon kan mooi ondergaan. Na die opklaringen in de loop van de nacht toch wel wat meer wolkenvelden opnieuw. En tegen morgenochtend de eerste lichte regen aan de kust. Dus er komt een regenzone aan. Minima van 12 tot 13, of rond 12 à 13 graden. En morgen gaat die regenzone dan over het land gaan trekken. Hè. Dus we verwachten veel wolken. En af en toe niet de hele tijd, maar af en toe periodes van lichte regen. In de namiddag opnieuw opklaringen vanaf het westen. Lokaal misschien nog een enkel buitje, maar fijn. Na die zwakke regenzone wordt het opnieuw wat beter. Temperaturen rond 20 graden. Matige wind uit het zuidwesten. Zaterdag dan een toch wel heel grijze start. We verwachten op vele plaatsen nevel en mist. De lage wolken zijn ook dik genoeg om voor wat motregen te zorgen op zaterdagochtend. Op sommige plaatsen kan het wel lang duren. Hier en daar gaan de eerste gaten in de bewolking komen in de loop van de voormiddag. En op sommige plaatsen blijft het bewolkt tot een stuk in de namiddag. En dan opnieuw de zon. Dus zaterdag namiddag zonniger weer. 1 of 22 graden en weinig wind. Dus best aangenaam weer. Zeker in de namiddag en zaterdagavond. En het is de betere dag van het weekend. Want op zondag volgt dan de volgende regenzone. En die lijkt toch wel wat actiever te gaan zijn dan die van morgen. Dus periodes van lichte regen of matige regen. Erachter zitten ook nog een aantal buien. Dus voor de weekendplannen misschien toch best kiezen voor zaterdag. Zondag is het wat minder. En dan volgende week blijft het weer wat kwakkelen. Maandag is overwegend een droge dag. Maar op dinsdag opnieuw zo'n regenzone.
2: Oké. Okay.
3: Toch?
1: Ja.
3: Ja. Ik vind het wel jammer dat je zegt op zondag, want zondag is wel een schone dag voor u, hè, Bram?
1: Ja, inderdaad.
3: Jullie doen bergop tegen kanker?
1: Klopt, ja. Wij gaan de voordelen van Kom tegen kanker gaan wij met 21 personen proberen te Everesten. Enfin, we doen dat alle 21 individueel. Dus we gaan alle 21 proberen om individueel 8848 hoogtemeters bij elkaar te fietsen. En we doen dat op een heuveltje bij mij thuis in Aarschot. Een heuveltje van 31 hoogtemeters, dus dat wil zeggen, we moeten het 285 keer op- en afrijden. We gaan 350 kilometer helpen.
3: Maar, dus jullie zijn met 21?
1: We zijn met 21, ja. Drie dames en dan 18 heren. Ja.
2: En zie je het zitten?
1: Ik ben de organisator, hè, dus
2: het is van moeten.
1: Tot op vandaag zit ik met wat organisatorische vraagstukken nog in mijn hoofd. Komt allemaal wel goed. Die regen natuurlijk op zondag is ook niet zo heel fijn.
2: Ja. Nee.
1: Dus ik kijk wel uit naar zaterdag om te starten. En dan wordt het finishen wellicht op natte kasseitjes op de Grote Markt in Aarschot. Ja. Maar het is allemaal voor een goed doel. De ambiance gaat geweldig zijn. Er komen DJ's, er komen special guests, zelfs meefietsen en dergelijke. Er komen een aantal commentatoren. Ook verslag gegeven tijdens de wedstrijd. Op zondag heb ik nog een verrassing, daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Ja. Maar het zal een hele luide verrassing zijn om de laatste beklimmingen tot een goed einde te brengen.
3: Oh, tof zeg. En mensen kunnen er ook komen kijken.
1: Ja, heel
3: ook als je
1: graag,
3: niet van Aarschot bent.
1: Zeker, ja. Kom alsjeblieft supporteren. Nu, er zijn deelnemers van over heel België. Er is zelfs een West-Vlaming die speciaal naar Aarschot komt om mee te doen. Dus heel fijn. Breng alsjeblieft supporters mee. Kom iets drinken, want ook de opbrengsten daarvan gaan naar Kom op tegen kanker.
3: Maar,
1: en, ik denk dat ik al een voorlopig bedrag mag onthullen. We zitten aan een dikke 15.000 euro.
2: Oh, wauw.
1: Ja, dankzij de deelnemers.
2: Maar het kan dus nog oplopen.
1: Ja, graag. Hè. Dus giften zijn nog welkom. En kom zeker iets drinken.
3: En vanaf hoe laat?
1: Vanaf 4 uur zaterdag namiddag.
3: Dan begin het al.
1: Ja.
3: Vanaf 4 uur. En dat loopt door dan tot
1: zondag. Het loopt door tot zondagavond 8 uur 's avonds. Dus om u een idee te geven. Ik denk ongeveer 4 minuten over 1 klim en afdaling te doen. Dat zou dan willen zeggen, als ik dat volhoud, dat tempo, dat ik ongeveer 20 uur... op de fiets gaan zitten. Ja. En dan met pauzes erbij hoop ik toch zo ergens zondag namiddag rond 2-3 uur hoop ik ergens te finishen.
3: Ah, zeg.
1: Ja, dat is de ambitie.
3: Willen wij maandag een extra kussentje voor uw achterste voorzien?
1: Ik heb maandag een lezing, dus ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Het zal met een heel groot slaaptekort zijn.
3: En rechtstaand ook, denk ik.
1: Ja.
2: Nu al heel veel succes en dus dit weekend in Aarschot ga Bram aanmoedigen.
1: Welkom.
2: Ja, succes, Bram.
1: Dankjewel.
2: Op de E40 richting kust komt er een kwartier file bij tussen Afliegem en Aalst. De weg is daar deels versperd door een ongeval. En op de E313 naar Antwerpen is de weg dan weer vrijgemaakt. En dat voorbij Tessenderlo.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Als we dan toch plannen aan het maken zijn, er zijn nog een handvol stoelen te koop voor de Red Pack Live in Concert. 8 november in de Elisabethzaal.
4: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Dus als je erbij wil zijn, niet meer twijfelen. Er zijn die dag 2 voorstellingen. De namiddagvoorstelling is al uitverkocht en de avondvoorstelling echt zijn de allerlaatste tickets. Dus als je de beste crooners en evergreens met een goede kerstsaus wil, 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via VRT Max.

0: Love is in the air. Uit de 70s, hè? Daar kent Radio BNE ook al wat van. Hè? Love is in the air, John Paul Young. Binnenkort staan Daan en ik misschien wel weer achter jouw toonbank.
1: Aha.
0: Want er is weer een weekend van de klant. En dan gaan wij, de Radio 2-DJ's, weer helpen.
1: Ja, we leggen het zo meteen nog eens uit. Maar waar zie je Anne en mij werken? In welke sector? Welk soort winkel?
0: Ja.
1: Laat het gerust even weten via een berichtje bij Radio 2 op 14 Max. Ben eens benieuwd waar je ons ziet staan.
0: Ja.
1: Schoonheidssalon bij jou.
0: Heel graag.
2: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
3: In de gloria.
2: Hopla.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een geweldige Weekwatchers. Tom Bonen is de centrale gast. En muziek krijgt u van Yannick Bovie.
4: Radio 2 Weekwatchers.
7: Maar er een ferme lap opgeven.
4: Live vanuit Turnova in Turnhout.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
8: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Goh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: B-bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op 14 Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
18: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
21: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
22: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
23: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
20: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
24: Volkswagen.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Roxette and Sleeping in My Car.
1: Jongens, wat?
2: Ja, dan.
1: Goed, een zaterdag en zondag. Dat is een weekend. 3 en 4 oktober, dan is het ook weekend van de klant.
0: Ja.
1: Ja, en dat kan dus met een Radio 2 DJ in je zaak. Dus wij komen dan helpen of het nuttig is. Dat is voor, discussie mogelijk. Maar het is wel leuk.
0: Ja, want wij kunnen het heel goed uitleggen. Daarom werken we ook bij de radio. Dus ja, we kunnen zeker een verkoopspraatje doen met eventuele klanten. Vorig jaar, waar zat ik weer? Ah, in Tongeren, in een decoratiezaak.
1: Juist.
0: En daar stond de kerstdecoratie al uitgestald begin
1: Juist.
0: Oktober. Dan gaat mijn hart altijd een beetje sneller slaan.
1: Juist.
0: Stond jij niet bij een kapper vorig jaar?
1: Ja, bij Femlook stond ik in Meis bij Femke. Ja, dat was leuk. Ik ga dat nog altijd nu.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Je hebt er een nieuwe kapper aan overgehouden.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Wij vroegen net, waar zie je ons werken, Anne en mij? Je mocht het laten weten via VRT Max. We hebben wat voorstellen binnengekregen. Els zegt bijvoorbeeld, ik zie Anne bij een fotograaf werken. Of allebei in een sportwinkel.
1: Aan een sportwinkel? Wat dan? Sportschoenen of zo?
0: Ja, sportkledij misschien. Daar zou jij wel raad en daad kunnen...
1: Ja, want daar zijn zoveel maten in. Dat verschilt ook altijd.
0: Ja, en stofjes voor het een en stofjes voor het ander.
1: Oh.
0: Michel zegt dan weer, ik zie jullie werken in een fietsenzaak. Goh ja, Anne komt elke dag nu met de fiets, dus ze is een ervaringsdeskundige.
1: Dat is al genoeg, vind ik.
0: En Marleen zegt snoepwinkel.
1: Ah ja.
0: Ja, Marleen.
1: Ja, heel tof.
0: Nu zijn we aan het praten.
1: Ja, ja, ja. We hebben ook Anne aan de lijn. Dag Anne. Goedemorgen.
3: Ja. Goedemiddag.
1: Ah, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat stel
3: en
1: jij
3: dan
1: voor?
3: Mijn man heeft een kapsalon en ik hoor dat jij dat goed doet.
1: Ja.
3: Wij zijn ook lid van Unizo en Dag van de Klant.
0: Ah, tof.
3: Wordt door hen ook georganiseerd.
1: Ja, en waar is het kapsalon in?
3: Het kapsalon is een hit. Dat is bij Hoogleden, maar eigenlijk ook dicht bij Roeselaar.
0: Ah, daar Roeselaar. Kennen we onze weg intussen, hè, Roeselaar.
1: Dat kennen we.
3: Ja, he. Dat ja. is niet ver, he.
1: Dat is zeker niet ver in december.
3: Ik bedoel het van de Roeselaar.
0: Ah, zo.
1: Oké. Okay.
3: Ja,
1: ja, maar ja, ik heb nu vorig jaar al wel bij Femke en Tina gestaan natuurlijk. Hè.
0: Maar nu kan je het wel, hè?
3: Maar,
1: ja, dat is waar. Ja.
3: Ik heb ook een retouchezaak.
1: Oei.
3: Dus ik kan wel iemand gebruiken die kijkt om de kledij aan te passen.
1: Oké, okay, ik heb laatst dus een gat in een sok proberen dichtmaken. En ik heb die sok gewoon dichtgenaaid. Dus ik denk
3: ja,
1: dat het
3: waarom
1: niet...
3: niet? Ja.
1: Ja, ik, misschien moet ik daarvoor passen. Ik heb ook een keer de zoom van mijn broek omgenaaid. Zo zelf proberen in zo van die grote steken. En ook dat was dichtgenaaid.
3: Ja, maar allee, als de mensen binnenkomen...
1: Kan ik ze wel ontvangen, ja.
3: Voilà, dan kan je ze ontvangen.
1: Dat kan ik heel goed.
3: En een beetje uitleg geven. En hun naam en telefoon noteren. En
1: ja,
3: kijken
1: dat kan
3: wat
1: ik.
3: Er moet gebeuren. Dat kan
1: ik.
3: Je.
1: Ja, dat kan.
3: Ja,
1: we houden het bij.
3: Zeker.
1: We schrijven het op.
0: Zoals ik zei, het uitleggen, dat lukt allebei goed.
1: Ja.
0: Handen uit de mouwen steken, dat is wat anders. Maar bon, als je als handelaar echt een kandidaat zoekt om een Radio 2-DJ over de vloer te krijgen, via Radio 2 op VRT Max kan je bij deze kandidaat stellen. Je kan ook zelfs een voorkeur uitspreken welke DJ je graag wil ontvangen.
4: Ik mee.
0: Zaterdag 3 oktober is dat tijdens het weekend van de klant. Maar dat jij een sok hebt dichtgenaaid.
1: Een broek ook. Ik kan dat echt niet. Ik kan heel veel.
0: Ik wist al heel veel van jou, maar die verhalen kende ik nog niet. Top, jong.

0: to let you know you're one of my kind.
1: In Excess and Need You Tonight. Zeg vriendjes, het is alweer bijna middag. Het is 11:56. De uitzending zit er bijna op. Dus wat weten we voortaan? Dankzij Anne en Daan.
2: Ja.
1: Dat vroeg opstaan. Dat vroeg opstaan een andere ontbijtroutine vereist. Ook al is het 3:30 s'nachts dat je opstaat, probeer altijd iets te eten. Ook al is het midden in de nacht. Geen chocoladekoek, maar liefst iets van proteïne. Denk dan aan yoghurt, denk aan platte kaas. Dan kan je een paar uur later opnieuw ontbijten. Een tweede ontbijt mag, maar dat moet dan wel iets hartiger zijn. Doe havermout, doe een volkorenbrood of iets dergelijks. Dat zorgt er dan voor dat je in de namiddag niet te veel gaat snacken en naar suiker gaat grijpen. Wij hebben dat niet gezegd, dat heeft onze Anne en Daan diëtiste Lisa de Brabander gezegd.
2: Ja, wat weten we nog? Dat een varken exact 3 maanden, 3 weken en 3 dagen zwanger is.
1: Mah.
2: Allee, exact, ja. Bij benadering. Dat is toch niet dat hij dan ploef?
1: Ja, normaal, zoals een vrouw exact 9 maanden zwanger is. Hè.
2: Bij wie is dat exact?
1: Ja, volgens goed. De boekjes is het exact.
2: Ja, enfin, maar 3-3-3, hoe schoon is dat? Meer van dat soort weetjes kom je zondag te weten tijdens de Dag van de Landbouw. En via de site dagvandelandbouw.be zie je ook welke land- en tuinbouwbedrijven bij jou in de buurt de poorten openzetten.
1: Ja, en we weten ook dat je vanaf nu dus een Radio 2-DJ kan boeken, zeg maar, om bij jou te helpen in de zeik, in de zaak.
2: Dame, je bent echt veel te... Ah, dat is voor het weekend van de klant. Via Weertermax. Top mooie.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
8: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
10: Gaan we nog lang lezen?
11: Denk het wel.
8: Beleef De Kampioenen als

0: nooit tevoren.
1: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij getest!
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Hallo, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: En waarom trekt sterrenchef Vicky Geuners naar een pretpark in Kopenhagen binnenkort? Zometeen na 12 uur het antwoord. Eerst het nieuws natuurlijk.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Lievegem wordt geschokt gereageerd op een gewelddadig incident aan het station. En minister Broens wil slimme camera's inzetten in natuurgebieden om bosbranden op te sporen. Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in levensgevaar nadat hij eergisteren is aangevallen aan het station. Twee 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de twee jongeren hem aanvielen. De twee minderjarigen zouden uit hun instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem. Dat zegt burgemeester Kim Martens.
1: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt. Het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen. Ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
0: Het aantal Belgen dat een terugbetaling krijgt voor een toestel tegen slaapapneu blijft stijgen. In 2025 waren dat er 207.000, bijna 10% meer dan een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling herhaaldelijk tijdens het slapen 10 seconden of langer. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken en hoofdpijn hebben. Slaapapneu komt steeds vaker voor, dat zegt professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.
2: Het is zeker zo dat slaapapneu ook toeneemt met de leeftijd. Dat heeft te maken met het verzwakken van reflexen in de keel. De spieren die verslappen, waardoor de kans op slaapapneu toeneemt. Daarnaast is het ook zo dat er steeds meer bewustzijn is voor het probleem, waardoor je natuurlijk een steeds groter aantal patiënten bekomt die de diagnose hebben gekregen.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten bij natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af, zegt de minister.
3: Die camera's die zijn echt in staat om een rookpluim te kunnen detecteren. En waar rook is, is vuur. Dan is er een communicatie ook met de brandweer die ook drones kan inzetten. Die drones die communiceren met die camera's om zo ook heel snel de locatie te kunnen detecteren waar de brand zou kunnen ontstaan.
0: Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan, voor het eerst sinds april, maximaal iets meer dan 2,4 euro. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten opnieuw fors de hoogte ingegaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd om alle volwassen Amerikanen $5.000 te geven als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De zogenoemde midterms bepalen welke partij de meerderheid zal hebben in het congres, het Amerikaanse parlement. Nu zijn dat de Republikeinen, de partij van Donald Trump, maar die dreigen de meerderheid te verliezen aan de Democraten. Er zijn vragen te stellen bij de belofte van Trump, dat zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
4: Beloven mag je altijd. Maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump. Dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
0: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen bij 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen en het blijft zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Peggy. 4 over 12. Goed nieuws, geen problemen onderweg.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Michael Josens.
5: En ook Whitney Houston nu. Zeer goedemiddag.

0: Dansen, dansen, dansen. Op donderdagmiddag met Whitney Houston, How Will I Know? En toch bijzonder nieuws vandaag, want onze sterrenchef van restaurant Zilte in Antwerpen, Vicky Geuners, ja, die trekt naar Kopenhagen.
1: Radio 2 Middag in Antwerpen. Radio
0: 2. Allee, het is te zeggen, voor even toch zeer benieuwd wat daar eigenlijk het plan is. Hè. Vicky, een goede middag.
2: Ja, goedemiddag, Michael.
0: Vicky, waarom ga je naar Kopenhagen?
2: Ja, wel, kijk, we hebben een oplossing gezocht in de situatie waar we mee dealen vandaag. We krijgen nieuwe liften, dus ja, de toegang werd iets bemoeilijkt door die vervanging. En ja, we hebben dan rondom ons gekeken en we hebben onze pin geplaatst in Kopenhagen, Denemarken, om daar onze intrek te nemen 1 maand in de Japanese pagode in het pretpark Tivoli.
0: Ja, want ook dat, hè, jullie gaan naar een pretpark. Dat is trouwens een van de oudste pretparken van de wereld, had ik gezien. Van Europa sowieso al trouwens. Waarom een pretpark, Vicky?
2: Het is niet meteen het pretpark dat wij allemaal kennen. Hè, met alle respect voor Walibi en Bobby Holland, et cetera. Dit is toch wel een... Daar zit een heel groot gevoel. Mensen komen daar om een weekend te spenden. Men eet daar, men drinkt daar. Daar zijn ook leuke optredens. En midden in dat pretpark, waar dan natuurlijk de klassieke attracties ook staan, staat daar een pagode, een Japanse pagode, waar men 7 maal per jaar de kans geeft aan een internationale chef, met een restaurant, met toch wel een bepaalde bekendheid, om een intrede te kunnen doen gedurende 1 maand, als het ware onder de vorm van een pop-up.
0: Ben je zelf iemand die graag over kop gaat af en toe in het weekend, Vicky, in zo'n pretpark?
2: Ja, over kop, maar toch wel met redelijk wat controle. Want ja. ik heb gezien, de rollercoaster staat net naast de pagode, dus ik weet niet of we die voor of na de lunch moeten nemen.
0: Maar ja.
2: De sfeer is gewoon uniek. Dat park, ja, zoals je zelf zegt, het oudste pretpark van bijna de wereld, toch zeker van Europa. Ja, en dat maakt het ook zo uniek, want daar zijn we met Zilte ook altijd op zoek naar die unieke experience, naar herinneringen die langer blijven nazinderen dan juist het bezoek. En ik denk, op die plaats kunnen we dat alleen maar waarmaken.
0: Zeg het ook, heel bijzonder, Vicky, want jouw dochter staat intussen ook in de zaak, jouw vrouw, jouw schoonzoon, dus met andere woorden, heel de familie trekt even richting Kopenhagen. Maar ook het hele team is erbij, dat is toch ook wel bijzonder?
2: We hebben iedereen nodig die in ons team operationeel is, om zowel in service als in keuken dat verhaal te schrijven, Ginder. Maar ik denk ook voor het team is dat eigenlijk wel een beetje een effectieve teambuilding. Ik ga niet zeggen een schooluitstap, het zal een stevige periode worden. Maar voor het team hebben we eigenlijk een soort, moet ik zeggen, een hostel, een community plaatsgevonden. Waar dat zij hun kamer hebben, maar ook waar dat er activiteiten zoals een bowling, een baard, een zwembad zijn, okay. Een fitness. Dus ze gaan echt wel leven zoals ze het gewoon zijn thuis, maar dan net niet thuis in Kopenhagen. Dus voor hen is dat echt wel, zoals we vroeger op Erasmus gingen met de school, denk ik dat voor hen nu met Zilte hetzelfde gevoel gaat creëren.
0: Allee, geweldig. Kijk, jullie gaan eraan beginnen op 2 oktober daar met de pop-up in Kopenhagen. Tot 1 november zijn er nog plekken, mensen die graag eens willen langskomen om te genieten van jouw keuken. Kan dat nog, Vicky?
2: Ja, absoluut. We zijn nu, de communicatie is een goede 3 weken geleden gestart. De planning van heel het verhaal, daar zijn we al een half jaar mee bezig, om niemand teleur te stellen dat ze gecanceld zouden moeten worden in Antwerpen. We zitten nu, denk ik, voor die 4 weken op een goede 500 reservaties. We hopen er nog een paar honderd, 200-300 bij te krijgen. Dus ja, er is absoluut nog plaats. En we hebben ook al gezien aan de reservaties dat toch heel wat Belgen de moeite nemen om naar ons af te reizen. Dus maar reservaties dienen wel te gebeuren via Tivoli / de Japanese pagode. En dan Zilte erachter en dan kom je helemaal bij ons terecht.
0: Voilà, dan komt dat meer dan goed. Vicky Geuners, dankjewel. Ik wens jou heel veel succes daar in Kopenhagen. En we zien elkaar terug in Antwerpen, hè? Binnen een anderhalve maand, zoiets. Hè? Goed.
2: Vanaf november zijn we terug present in het Maas in Antwerpen.

bracht hem ook live. De schaduw heeft een rand van goud. Afgelopen zomer in Blankenbergen. Vol in de zon, hoogzwanger, Kato 1, 2, 3, 4. En dit is Bruno Mars en Grenade. Goedemiddag.

0: Aan uw zondag, een behoorlijk drukke zondag. Er is Open Monumentendag, er is ook Dag van de Landbouw. En in Loenhout is er het bloemencorso voor de 75ste keer. En ze zijn op dit moment bezig aan die opbouw. Zometeen is even live naar daar.
1: Bipot. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bipot. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Vanavond in Jade en de Belgen.
4: Mijn vriendje is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik iets anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
3: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.
9: Je opwinden in de file.
6: Maar rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
9: Of een nieuw lief swipen op de trein.
6: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
9: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Radio 2.

0: Volgens mij gaan we zondag uren tekort komen. Hè? Want ja, er is dag van de landbouw zondag. Ook open monumentendag. En volgens mij ook autoloze zondag trouwens ook. Dus ja, enorm veel dingen te doen. Maar we gaan toch even naar Loenhout. Radio 2. Nou ja, wees 2 zo, want dan word je zondag omsingeld door de mooie bloemen. Er is weer voor de 75ste keer het bloemencorso en ze zijn er op dit moment ook volle bak bezig. Hè. We gaan even live naar daar, naar onze reporter Johanna. Dag Johanna, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, klopt. Ik sta in de tent van buurtschap Westhoek. En die tent, ja, die is echt volledig ingenomen door de wagen, want ze zijn hier volop bezig met de laatste werken tegen zondag.
0: Oké. Okay.
1: Naast mij staat Jan Segers van het buurtschap. Wat moet er nu nou juist allemaal gebeuren tegen zondag?
2: We zijn nu in de laatste rechte lijn, zeg maar. Dus we moeten op een bepaald aantal stukken van de wagen nog een paar lagen papier plakken. En daarbovenop komen dan de detailafwerkingen in Isimo. En we hopen dat we dan tegen morgenavond, donderdagavond, klaar zijn met al die werken. En dan kunnen we vanaf vrijdag bloemen beginnen steken.
1: Ja, want de wagen, het ziet er nog een beetje kaal uit. Hoeveel bloemen komen daarop, Jan?
2: Wij hebben 525 bakken bloemen besteld. En rekenen op een 400 bloemen per bak. Dus tel maar uit, dat zijn 250.000 bloemen ongeveer. Die dat er één voor één worden opgestoken vanaf vrijdag namiddag tot, ja, tot dat gedaan is. Zaterdagnacht, zondagmorgen, we zien wel.
1: Ja, dat belooft een grote klus te worden.
0: Zeg maar, vraag eens even, Johanna, wat er gaat gebeuren met die bloemen na zaterdagnacht?
1: Ja, Jan, wat gaat er nog gebeuren met de bloemen na zaterdagnacht?
2: De bloemen na zondagnacht, ja, zondagavond worden de wagens tentoongesteld op de Dores aan het voetbalplein. Daar is maandag nog een hele namiddag door het bloementeam een activiteit georganiseerd voor de okra's en de VZW's in de buurt. En dinsdagmorgen worden die gewoon finaal allemaal afgebroken. En dankzij de gemeente wordt dat allemaal als grof huisvuil naar het containerpark gedaan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, bij mij, Michael, staat ook een van de ontwerpers van de wagen. En die vertelde ook al dat 50 jaar, dat kunnen we niet zomaar aan ons laten voorbij gaan. Hè? Hoe hebben jullie dat in het ontwerp verwerkt?
3: Ja, ons ontwerp in totaal, als het helemaal op straat staat, is de wagen plus figuranten eigenlijk in totaal ongeveer 50 meter. En dat is wel grappig, want het is ook de 50ste editie en dat hebben we een beetje samen gedaan.
1: Ja, en Lucas, je hebt dat niet alleen ontworpen, je hebt dat nog met anderen gedaan. Is dat vlot verlopen?
3: Ja, eigenlijk is alles vlot verlopen. Dit is mijn tweede jaar bij de grote wagen ontwerpen en eigenlijk, de samenwerking is heel goed.
1: Er moet nog wel wat gebeuren. Zie je dat nog zitten of gaan het kort de nacht worden?
3: Ja, tuurlijk zie je dat nog zitten. Het wordt wel nog veel werk. Het gaat wel nachtjes doordoen, maar dat is normaal.
1: Ja, misschien nog even naar Jan. Hoe schatten jullie de kans in? Vorig jaar was iets minder. Gaat dit jaar beter zijn?
2: We hopen in elk geval dat we beter rijden dan vorig jaar. Vorig jaar waren we zevendes van de 11 Corso-wagens. De ambitie is toch zeker om top 5 te rijden. En het zou plezant zijn moesten we op het podium mogen eindigen.
1: Ja, wij duimen mee. Ja, Michael, het is hier nog heel druk. Misschien dat ik zelf ook nog wel een handje uit de mouwen steek. Dan zijn ze zeker dat ze gaan winnen. Ja,
0: ga nog maar een beetje helpen en dankjewel. Tot snel.
1: Tot snel, dag.
4: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: Iets over half één. Goedemiddag. 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Er komt een netwerk van slimme camera's met artificiële intelligentie en andere technologie om natuurbranden in onze provincie sneller op te sporen. Het project start volgend jaar, dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens bekendgemaakt. Door de klimaatverandering krijgen we al maar warmere zomers, met dus ook een grotere kans op natuurbranden. Om de risicogebieden in kaart te brengen, wordt er nauw samengewerkt ook met Defensie, vertelt minister Broens.
1: Defensie is een belangrijke partner omdat er heel grote militaire domeinen zijn waar heel wat natuur en vegetatie aanwezig is, die ja, in het verleden ook vaak ontvlambaar is. Naar aanleiding van oefeningen in combinatie met lange warme periodes van droogte. Dus militaire domeinen die verdienen bijzondere aandacht.
0: 5 jaar geleden was er nog een grote natuurbrand op het Groot Schietveld in Brecht. Het natuurherstel daar kostte meer dan 4 miljoen euro. Het Holibi Festival Love Out Loud in Turnhout heeft een financiële kater van een paar duizend euro. De organisatoren lanceren nu een donutverkoop om alsnog geld in te zamelen. Love Out Loud vond vorig weekend voor het eerst plaats. Het gratis stadsfestival voor de LGBTQIA+ community in de Kempen lokt ook minder bezoekers dan verwacht. En grote sponsors vinden bleek moeilijk door de misschien wat korte voorbereidingstijd, zegt organisator Sam Vos.
2: Maar een half jaar op voren, dat is natuurlijk heel kort dag om alles rond te krijgen, zeker financieel. Grote sponsors, grote bedrijven, die hun budgetten liggen dan al vast. Dus we wisten ergens wel op voorhand van, ja, dat het heel moeilijk zou worden om een eerste editie al break-even of winsten te draaien. We hadden in eerste instantie toch gemikt op zeker 1000 personen. Dat is niet gelukt in het eerste jaar, maar er gaat een tweede editie komen. Maar nu moeten we eerst even het verlies van deze editie zien op te lossen.
0: En wie daarmee wil helpen, kan roze hartvormige donuts voor de steunactie bestellen via de Facebookpagina van Love Out Loud. In de zoo in Antwerpen is na bijna 2 maanden broeden een koningspinguïn uit het ei gekropen. Het kuiken heet Bounty. Het geslacht wordt later pas bepaald met DNA-onderzoek. Normaal zorgen beide pinguïnouders allebei voor het broeden en de zorg, maar vader Eddie wordt er voorlopig niet bij betrokken. Het kuiken krijgt om de 3 à 4 uur opgebraakte vis van zijn moeder Zelda en ligt voorlopig ook onder een warme huidplooi op de poten van de moeder. In het wild hebben koningspinguïns het heel moeilijk door de klimaatverandering op de Zuidpool. Zo steunt daarom wetenschappelijk onderzoek dat hun verplaatsingen en gebied waar ze voedsel kunnen vinden in het wild in kaart brengt. En over eten gesproken, geen opgebraakte vis in de schone van Boskoop in Boeghout. Want topchef daar, Wouter Keersmakers, die heeft maaltijden bereid die astronaut Raphaël Liégeois zal meenemen in de ruimte. Die vertrekt naar het internationale ruimtestation ISS, mogelijk in de loop van volgend jaar. En Liégeois koos voor witloof met kaas en hesp. Maar het was niet evident om een recept te ontwikkelen voor zo'n ruimtereis, zegt chef Wouter Keersmakers.
3: Het verschil tussen de aarde en de ruimte waar gewichtloosheid is, heb je tong die zwelt ongeveer anderhalve maal op. Maar voor wie dat die tong opgezwollen is, proeft je helemaal anders. Dus ze proeven heel veel, heel snel zout en ze proeven bijna geen pikant. En alles wat ertussen zit, like zuur en zo, dat gaat allemaal. Maar het is vooral die 2 dingen waar je vooral moet toepassen. Toch wel dikke 2 jaar hebben we erover gedaan. We hebben in totaal 27 verschillende testen gedaan. Dus het is wel een heel oplave. Maar we zijn er geraakt.
0: De kaassaus mocht ook niet te lopend zijn, want anders zou die beginnen rondzweven in het ruimtestation. En of opgezwollen tong een nieuwe Vlaamse klassieker wordt in de ruimte, dat moet ook nog blijken. Het blijft droog vanmiddag met zon en wolken bij 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op wat lichte regen bij opnieuw 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Dennis. En smakelijk ook man met die opgezwollen tong. Succes ook daar. Intussen op de weg, goed nieuws. Nog steeds geen hinder onderweg. Radio 1.

0: klapte mijn laptop open vanmorgen. En er zat een leuk mailtje in, een mailtje van Michiel, Michiel Dijnen. En Michiel is een jonge gast van 30 jaar, Antwerpenaar, ook muzikant. En die heeft vandaag een nieuw nummer uit. En dat nummer zat dus in mijn mailbox. Het heet Antwerpen.
1: De liefde van mijn leven.
0: Het gaat dus over Antwerpen, hè. Ook geen Ching Chang Chong in de tekst, maar wel de bijaard blijkbaar van onze kathedraal in Antwerpen zit in dat nummer verwerkt. Maar waarom dan ja, zo'n bijaard, Michiel? Vertel eens.
2: Als je dan toch een lied maakt over Antwerpen, dan vond ik wel dat we die kaart helemaal moesten doorspelen. En dan wou ik iets doen met ja, welk instrument of welke klank is er zo nog echt typisch Antwerpen? En dan dacht ik aan de kathedraal, of aan de bijaard van de kathedraal. En dan had ik de stadsbijaard hier, Koen van Assen, gecontacteerd. Die wou meedoen. Dus ja, dan zijn we de bijaard gaan opnemen. Hij heeft de melodie van het lied ingespeeld. En we hebben microfoons geplaatst tussen de klokken. Dus bovenaan, ergens 80 meter boven de grond. Maar ook in de straten zelf, met een mobiele recorder hebben we zo alles kunnen opnemen.
0: En het resultaat klinkt dan zo.
1: Forever in mijn lijf. Antwerpen.
0: Ik vind het wel tof gedaan eigenlijk zo. Hè? In oktober komt hij trouwens met zijn allereerste album. Michiel stelt hij trouwens voor op donderdag 15 oktober in Antwerpen in Bar Lucie. Dus als je denkt, toffe muziek, toffe gast, en wel gaan we eens even leren kennen. Donderdag 15 oktober in Bar Lucie, dus in Antwerpen.
3: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles komt goed.
3: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
14: Van Bokstal, ligt je stil onder?
13: Oh, sorry meneer.
15: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
16: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
17: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
16: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
17: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
16: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.

0: En hiermee zaten we natuurlijk in de zonnige 90s. En met de jongens van 5 When the Lights Go Out. We gaan even naar Bram. Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Bram. Ja, vandaag ook best zonnig, hè, man.
1: Ja, best aangenaam op dit moment. Hè. We hebben zon- en wolkenvelden, temperaturen rond 21 graden en niet al te veel wind. Kortom, het is genieten. Al krijgen we in de loop van de namiddag toch wel wat meer wolkenvelden. Nu, die gaan tegen vanavond dan opnieuw verdwijnen. We houden het trouwens ook droog, dus het ziet er echt wel goed uit. Vanavond dan brede opklaringen, ook vannacht, toch in het eerste gedeelte van de nacht, bij temperaturen vannacht rond een graad of 11. En dan morgen, ja, toch wel ander weer dan vandaag. We krijgen veel wolken over ons heen. Daar kan af en toe wat lichte regen uitvallen. Niet continu, maar toch af en toe zijn er periodes met wat lichte regen. Temperaturen nog altijd rond een graad of 20. En iets meer wind dan vandaag. We hebben dan een matige bries uit het zuidwesten. Het weekend dat delen we op in twee. Zaterdag is de droge dag. Zondag is een nattere dag. Met op zaterdag eerst ochtendgrijs. Dus veel lage wolkenvelden, nevel en mist. Hier en daar ook wel wat motregen. Nu, in de loop van de dag, en op sommige plaatsen kan het wel lang duren, maar in de loop van de dag wordt het zeer zonnig bij 21 graden. Dus een mooie dag op zaterdag, maar dan zondag opnieuw bij regenzone. Hè. Met momenten kan het dan toch wel flink regenen bij 19 graden en een goed voelbare wind. En ook volgende week blijft ons weer zo wat kwakkelen. We hebben droge periodes en af en toe wat zon, maar ook af en toe wat regen.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal weer, Bram, om eens naar de bioscoop te gaan. Hè, naar die nieuwe Pressure film, want ik hoorde jou er gisteren over vertellen in de afspraak, dus
1: ja, voilà. Toffe film, tof onderwerp.
0: Voilà, we gaan hem checken vanaf volgende week. Bram, dankjewel. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Radio 2 middag
3: in Antwerpen.
2: Michael Joost.

0: gelukkig geen hinder onderweg vanmiddag. Dus veilig rijden is de boodschap. Drive safe, altijd en overal natuurlijk. Hè. Ook richting zondag. Want zondag gaat een drukke dag. Daarstraks hoorde je al de volle voorbereidingen voor de bloemencorso op dit moment. Of tenminste zondag in de Loenhouten bij Huust-Wezel. Er is ook tenminste dag van de landbouw, maar ook open monumentendag. En we gaan op dit moment even naar Beersen, naar Filip. Filip, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, met jou.
0: Filip, jij bent de voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen. En we kunnen bij jullie in Beersen de Napoleon gaan bekijken. Wie of wat is de Napoleon, Filip?
1: De Napoleon is een motorjacht, gebouwd in 1928-1929. Het is ondertussen een beschermd varend erfgoed geworden. En dat schip moest na vele jaren, bijna 100 jaar oud ondertussen, een serieuze restauratie ondergaan. En het wordt een intensieve restauratie. Dat houdt in kajuit vernieuwen, stuurhuis vernieuwen en vooral de romp vernieuwen. En het specifieke aan die romp, dat is een van de eisen van de overheid, van het agentschap Onroerend Erfgoed, is dat die romp teruggebouwd wordt zoals het vroeger gedaan werd, namelijk met klinknagels. Dat is een techniek die gebruikt werd voor de techniek van het lassen, van de lastechniek. Mm-hmm. En klinknagels

0: bouwer van binnenschepen toen. En hij heeft dat schip, oorspronkelijk was dat de Robert, naar zijn zoon. En dat schip heeft die naam gedragen tot 1978. En toen werd het schip verkocht aan een industrieel. En die hernoemde het schip naar Napoleon. Waarom hebben we niet kunnen uitvinden. Ja. Maar het gebeurde soms dat een nieuwe eigenaar een nieuwe naam wou geven aan zijn schip.
1: En het is best bijzonder om de Napoleon in het echt te gaan zien, hè? Zondag.
0: In elk geval, op Monumentendag, allemaal denkt aan gebouwen. Maar het zijn dus niet alleen gebouwen, het is ook varend erfgoed. Iets totaal anders. Men gaat daar weer rondlopen in de werkplaats en de activiteit zien van wat die man daar aan het doen is eigenlijk.
1: Wanneer wordt die te wateren gelaten, Filip? Wanneer gaat die opnieuw het water zien?
0: De oorspronkelijke planning was 2028. De man, die Walter de Visser, die aan het restaureren is, wil eind volgend jaar eigenlijk te water gaan. Dat zal een beetje afhangen van de afwerking, van de keuringen die we moeten laten doen en de testen die we gaan uitvoeren op het schip natuurlijk. Maar eind 27, begin 28 is zo de planning momenteel.
1: Allee, voilà, kijk. En je kan dus de Napoleon live gaan bekijken zondag op Open Monumentendag. Even naar openmonumentendag.be, daar even doorklikken naar de Napoleon. Ja. En dan kom je er uiteraard wel terecht. Hè. Filip, ik wens jou heel veel bezoekers en succes nog. En een fijne donderdag voor nu.
0: Dankjewel.

Intussen een berichtje van Katrien in de app van Radio 2. Michael, kan je nog eens even herhalen waar tussen die Napoleon ergens ligt? Waar ik die Napoleon kan bezoeken voor Open Monumentendag? Wel, die ligt in Beersen. En als je meer informatie wil, even naar openmonumentendag.be. Vind je sowieso alle informatie natuurlijk. Hè. Meer nieuws uit onze provincie dag en nacht in de app van VRT Nieuws natuurlijk. Zometeen Radio 2 Hitmix met Brahim. Veel plezier ermee.

0: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
1: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
0: Och, jongen, serieus?
2: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
3: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
4: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
3: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Donderdagmiddag, het weekend begint stilaan toch al een beetje te lonken. Straks na 1 uur gooien we meteen de dansvloer al open. En ik beloof je, stilzitten wordt moeilijk.
7: Elke dag, telk voor 2.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Peggy de Meijer. Het Belgisch bedrijf Aerospace Lab heeft een miljardencontract binnengehaald voor de bouw van Europese satellieten. En in Lievegem wordt geschokt gereageerd op een gewelddadig incident aan het station. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengesleept voor de bouw van het Europese satellietnetwerk. Iris Square noemt het. Aerospace Lab zal 260 van de 350 satellieten bouwen. Die moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Dat zegt Europees voorzitter Ursula von der Leyen. Want onze veiligheid op aarde hangt steeds meer af van de ruimte.
9: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building Iris Square. A multi-orbit constellation for secure communication.
8: In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het onderwijs. Vanaf dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd in het Franstalig onderwijs. Zo moeten leerkrachten in de hogere jaren van het secundair 2 uur meer werken voor hetzelfde loon en is er minder budget voor het basisonderwijs. Ook voor het hoger onderwijs liggen er nieuwe besparingen op tafel. Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in levensgevaar nadat hij eergisteren is aangevallen aan het station. 2 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. De 2 minderjarigen zouden uit een instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens.
10: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt, dus een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen, ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
8: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten bij natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af en kunnen met artificiële intelligentie een rookpluim identificeren. Zo is de brandweer sneller gealarmeerd en kan een grote natuurbrand voorkomen worden. Het systeem wordt eerst getest in een aantal militaire domeinen, dat zegt minister Broens.
11: Defensie is een belangrijke partner omdat er heel grote militaire domeinen zijn waar heel wat natuur en vegetatie aanwezig is, die ja, in het verleden ook vaak ontvlambaar is. En naar aanleiding van oefeningen in combinatie met lange warme periodes van droogte. Per definitie gaan we dit ook grensoverschrijdend aanpakken, hè, want heel wat van onze bossen die reiken over de grens. Dus er is een samenwerking die intenser zal zijn met Nederland, met Duitsland.
8: De Amerikaanse president Trump heeft beloofd om alle volwassen Amerikanen $5000 te geven als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. Dat zou bijna 1000 miljard kosten aan de staat. De zogenoemde midterms bepalen welke partij de meerderheid zal hebben in het congres, het Amerikaanse parlement. Nu zijn dat de Republikeinen, de partij van Donald Trump, maar die dreigen de meerderheid te verliezen aan de Democraten. Het is niet onmogelijk om geld uit te delen, dat zegt Amerika erkenner Björn Soenes.
12: Er zijn al eens checks uitgeschreven aan Amerikanen. Dat was tijdens de pandemie. Dus het is theoretisch niet onmogelijk om geld te bezorgen aan Amerikanen. Maar dat was toen met grote instemming van het congres, van het parlement. Omdat mensen aan de grond zaten, niet meer konden werken door de pandemie. Dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Dit is iets anders. Dit gaat niet over het reageren op een noodsituatie. Dit is gewoon, ik ga even in mijn portefeuille graaien en geld van de overheid schenken om mij te garanderen dat u voor mij stemt.
8: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen bij 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen en het blijft zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Dankjewel Peggy. Nu naar de weg, E40 richting kust. Daar is de weg bij Aalst vrijgemaakt. Nog een half uurtje file rijden wel tussen Ternat en Afligem. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf de parkeertrein in Ranst. Antwerpse Ring, kwartiertje richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een defect voertuig. Middenrijstrook is er dicht. En 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op andere plaatsen enkel nog wat kleinere vertragingen.
14: Hitmix.
8: Brahim.
13: Aanwezig en blij vooral dat ik weer met jou deze middag mag doorbrengen. Ik zorg voor de muziek en jij daar, jij geniet. Zullen we dat afspreken? Zometeen kan dat al. Met Le Chic Freak. Nee, Le Freak Chic. Hey, goedemiddag, we zijn er. We zijn nog niet helemaal wakker. Le Freak dus. Van Chic.

0: Love Freak, Seshik. Ja, ik liep net voor de show hier. En trouwens, onze Radio 2 muziekman Johan tegen het lijf. En die vroeg, zeg, die eerste song na één, wat is dat? En wel, dat is dat geweldig ding daar. Love Freak, Seshik. En toen vertelde hij mij trouwens dat het refrein van die song, ja, oorspronkelijk, ik weet niet of het mag, maar ik ga het toch doen, fuck off was. Ja. Slecht woord, I know. Maar het is na Rodgers en Bernard Edwards, die waren geweigerd aan de deur van Studio 54, gingen gefrustreerd naar huis, begonnen daar te jammen. En fuck off, dat kon niet op de radio. Zat er een beetje lastig. Dus het werd freak out. Voilà, dan weten we dat ook weer. En heb ik ook weer iets bijgeleerd. Shout out, MRC, Johan. En uw vrienden, feestje bouwen met de Romeo's.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Radio 2.
3: Brahim.

En van het eerbetoon aan Smokey Robinson, ABC wins Smokey Sings, naar eentje waarop je natuurlijk de stem van Seal hoort. Ja, die van Kiss from a Rose. Alleen stond zijn naam bij de release van deze killer nergens vermeld, maar zijn carrière was volledig gelanceerd.

0: Adamski, The Killer. Is leuk, ik dacht dat ik alleen aan het meegenieten was hier, maar ook Patricia de Grote van het Seitje Bredene is aan het meegenieten van al die geweldige pareltjes. En zometeen mag Eva de Roveren gewoon even jouw lied zijn.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
9: Jij?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Go Yellow!
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

fantastisch mooie stem. Mooi lied toch. Laat me je lied zijn van Eva de Roveren. Met heel veel plezier. Even kijken. Rinus, dakdekker in hart en nieren, stuurde ook een berichtje door. Vandaag moet hij het dak op bij een klant. Maar ik neem de werfradio gewoon mee naar boven. Dat doet plezier, Rinus. Hey, veel succes en voorzichtig daar. En top, top dat je luistert. Zeg, crooners. Groot live orkest en dan warme kerstsfeer. Misschien, het zegt je misschien wel iets. Je moet het volgens mij wel één keer hebben meegemaakt. Het ding is wel, het is je laatste kans om het te kunnen meemaken. Op zondag 8 november is er in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor de allerlaatste keer de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Gezellige avond met waanzinnige artiesten. Ah ja, Helmut Lotti onder andere, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel en nog veel meer. Scoor misschien nog snel dan je ticket. Die middagvoorstelling gaat niet meer lukken, volzet. Dus misschien de avond dan nog via Radio BNE op VRT Max. Er zit eentje aan te komen trouwens, zo meteen voor op het dak ook bij jou, Rinus. Van Prince, dan gaat schijf voor de jongen, hou je vast. Maar eerst Teddy Swims, een break-up in reverse.

0: Hier ga ik goed op. Prince. I Would Die For You. Ook wel een song die perfect past bij de hectische dagen van Linda uit Zulte. Ik zie je berichtje binnenkomen. Gisteren niet thuis, straks ook weer weg. Grote vriendenkring en nog koffie en al. Het is druk voor jou. Zeg, wat als we nu een keer een nieuwjaar zouden vieren in september? Dat kan zo meteen gewoon dankzij Katy Perry. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Antwerpse Ring, daar komt er een half uurtje bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 35 minuten richting Nederland. Tussen Linkeroever en Borgerhout. En op andere plaatsen nog wat beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Gorky. Mia, intussen ook alweer 12 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van legend Luc de Vos. Intussen wordt het leven geleefd in het zuidoosten van Italië. Volledige zon daar, zegt Jochen. Samen met Inge zijn ze aan het genieten van een beetje wijn, brood en een kaas. En dan Radio 2 op. Zometeen gaan we samen 99 luchtballonnen lossen. Hou je klaar?
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de dag van de landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven. En je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
2: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roekdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
5: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK. Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
9: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Radio 2.

99 Love Ballons van Nena. Gek wat muziek met je kan doen. Die Nena die brengt mij instant terug naar mijn kleutertijd. Ik heb zo'n vage herinnering dat we daar een kleuterdansje op moesten doen. En dan veel later besef je dan waar die song echt over gaat. Ja, vrolijk is dat verhaal natuurlijk niet. Nu naar de Nillies met deze van Snow Patrol.

En van Anton met de enige naar de enige echte Damiano David. Ken je als frontman van Måneskin. Intussen is hij solo bezig. Vorig jaar zijn eerste solo album. En Next Summer staat daar ook op.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
2: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
0: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een haal.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
10: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/business.

0: Proximus Mobile. Proximus.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Misschien kan die donderdagmiddag van jou ondertussen wel een kleine opfrisbeurt gebruiken. Ga ik straks voor zorgen na 2 met een parel uit mijn bouwjaar. Ja, ja.
9: Elke dag, telk voor 2.
10: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab uit Charleroi heeft een Europees miljardencontract binnengehaald. Europa bouwt aan een eigen satellietnetwerk dat kan gezien worden als antwoord op het Amerikaanse Starlink van Elon Musk. En Aerospace Lab zal de meeste van die satellieten bouwen. Die moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Met het Europese satellietnetwerk IRIS² bouwen we aan een systeem voor veilige communicatie.
11: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building IRIS², a multi-orbit constellation for secure communication.
10: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten bij natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af, dat zegt minister Broens.
12: Die camera's die zijn echt in staat om een rookpluim te kunnen detecteren. En waar rook is, is vuur. Dan is er een communicatie ook met de brandweer, die ook drones kan inzetten. Die drones die communiceren met die camera's om zo ook heel snel de locatie te kunnen detecteren waar de brand zou kunnen ontstaan.
10: De tentoonstelling van het beroemde tapijt van Bayeux in het British Museum in Londen is vanaf vandaag geopend voor bezoekers. Het tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, beeldt de verovering van Engeland door de Fransen uit. Het werk is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar is nu voor een jaar lang uitgeleend aan het British Museum. Dat het tapijt aan het Verenigd Koninkrijk is uitgeleend, is controversieel. Want volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd om alle volwassen Amerikanen $5000 te geven als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De zogenoemde midterms bepalen welke partij de meerderheid zal hebben in het congres, het Amerikaanse parlement. Nu zijn dat de Republikeinen, de partij van Trump, maar die dreigen de meerderheid te verliezen aan de Democraten. Er zijn vragen te stellen bij de belofte van Trump, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
13: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump. Dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen.
10: Het is droog vanmiddag met wolken en opklaringen en 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft wel zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Peggy. En nu naar de weg. Antwerpen daar. 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel door een defecte wagen op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring komt er een kwartiertje bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 35 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Elders op de snelweg nog wat lichte vertragingen. Alleen in Antwerpen is onder de Italië-lijn de Jean-Brabant-tunnel afgesloten. Dat komt door een ongeval richting Zuid.
14: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
15: Radio 2 Hitmix.
8: Brahim. Ik ben helemaal klaar voor die parel uit mijn bouwjaar. 1984 en 42 jaar later klinkt die wat mij betreft nog altijd even fresh. Let op.

Leuk dit. Bericht van Isabel uit Zottegem. Die vraagt zich af waar je kan aanmelden om Kim de Brie tijdens het weekend van de klant naar de bakkerij van haar zus Sandra te krijgen. Blijkbaar hebben ze daar bij bakkerij Bolleke heel goede en grote eclairs. En wel, Isabel, aanmelden dat kan via Radio 2 op VRT Max. Daar even tikken op Doe Mee. Want op 3 en 4 oktober sturen we voor het weekend van de klant misschien wel één van de Radio 2 DJ's naar de winkel van je zus. Dus waag je kans daar. En kijk van de ene Isabel nu naar Isabel A met blank of zwart.

0: Fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith, fingers crossed. En zometeen de fingers van Mark Knopfler. Nou, hou je klaar. Radio 2.
2: 70 per uur.
3: Fietssuggestiestrook.
2: Beurtelingsritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, kieke.
11: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, kieke, hou op met die flabbergap.
11: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: En likken we van die spijker, zegt...
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Elke dag telt voor 2.
17: Radio 2.

0: Shelters of Swing, Dire Straits uit 1978. Wil je nog meer jaren 70? Ja, dan moet je deze week bij Radio Bene zijn. Elke dag vanaf 9 uur de Evergreen 500 van de jaren 70 via DAB Plus en VRT Max.
1: De wereld staat voor ons heel even stil vandaag.
0: En dit is Rob de Nijs.

0: 1600 kilometer, oftewel 1000 miles van Vanessa Carlton. Zometeen steken we de oceaan over richting Amerika, maar eerst nog even op de weg bij ons. Daar naar Antwerpen komt er 10 minuten bij. Dat is op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. E19 vanaf Sint-Joop door een defecte voertuig is voorbij Kleine Bareel. De linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring daar staat er een half uur extra richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Twee rijstroken zijn er versperd door een ongeval. Ook richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Berchem. En elders op de snelweg nog lichte vertragingen. Uitkijken daar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Understanding for America. Onze Radio 2 topsong deze week is die van Line de Douw. Schaduw van jezelf gaat over dat moment waarop je jezelf een beetje kwijt bent en probeer je terug te vinden wie je dan eigenlijk echt bent. Deze ochtend kwam Line nog langs om die song live te brengen in de loft hier bij Peter in Goedemorgen Morgen. Gemist en wel geen stress. Je kan haar bezoek helemaal herbeluisteren en terugvinden via Radio 2 op VRT Max. Of ja, extra meegenieten nu, want dit hier is jou.

0: En van de Radio 2 Topsong van Lina de Douw naar een liefdesverklaring in het Spaans, zometeen.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria. Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een geweldige Weekwatchers. Tom Bonen is de centrale gast. En muziek krijgt u van Yannick Bovy.
3: Radio 2 Weekwatchers.
6: Maar er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Turnova in Turnhout.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot. Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: B-bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Krevel.
18: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
17: Krevel. Leef beter.
19: Radio 2.
4: Elke dag telt voor twee.

The Dinky Toys. Ook wel liefdesverklaringen. Miley Cyrus die pakt het helemaal anders aan. Zij kiest gewoon haar eigen weg en laat zich door niemand tegenhouden. Vorm van eigenliefde. En dat is ook mooi. Dit is Midnight Sky.

Midnight Sky, Miley Cyrus. Vanavond een hoog bezoek bij Kim de Brie in Olala. Want Christophe die komt langs, komt er alles vertellen over. Christophe zingt Tura XXL op 8 november in de Lotto Arena. Ja, best goed luisteren, want je kan in Olala ook echt een exclusief VIP-arrangement voor twee winnen. Echt alles erop en eraan. Vanavond dus tussen 6 en 8 in Olala. En opwarmen, dat doen we nu samen met Geloof nog in mijn dromen.

genieten dit, hè. Womack & Womack. Teardrops. Ik zie je, Guido. Leuk bericht ook doorgestuurd hier. Mee aan het genieten van al die pareltjes. Zeker wel. Renilde, ik zie je ook. Vanuit heus de zolder aan het meegenieten. Ik heb goed nieuws, vrienden. Ik heb er nog eentje voor jullie klaarstaan. Zo net voor het nieuws van 3 uur. Tori Slimcy komt eraan met Remo van het Groene Woud. Spiegel.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: What the?
1: Wart Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En 1 vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
7: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
6: Och, jongen, serieus?
8: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen.

0: geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
2: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Ja, en straks na drie mix ik graag nog wat hits voor je. Met onder andere een straffe madame van bij ons die vindt dat de wereld niet helemaal draait zoals het hoort.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Alleen al vorig jaar hebben 5000 slachtoffers van seksueel geweld hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn er 13 tot 14 slachtoffers per dag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Seksueel geweld blijft een groot probleem in onze maatschappij. Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
7: In 2017 zijn we met 3 zorgcentra na seksueel geweld begonnen. En de opeenvolgende regeringen hebben eigenlijk beslist om er in het hele land te voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat 10 voldoende zou zijn, maar tegen het einde van dit jaar gaan er 13 zorgcentra zijn in heel België.
6: In de zorgcentra krijgen slachtoffers gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. En ze kunnen er ook aangifte doen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,50%. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de ECB die inflatie doen dalen. Het is de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog, eind februari. Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Dat meldt de rechtbank in Noorwegen. Hoijby werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij tekende beroep aan. Het proces in beroep vindt waarschijnlijk volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft de 29-jarige Hoijby op een van de koninklijke domeinen met een enkelband. Hij mocht wel de begrafenis bijwonen van zijn stiefgrootvader, de Noorse koning Harald. En Rutger Smit stopt als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er de voorbije 7 jaar aan de slag en hij boekte er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en de meerkampers. Maar de voorbije jaren kwam hij onder vuur te liggen. Onder meer na een meningsverschil met Olympisch en wereldkampioene zevenkamp Nafit Thiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu op zoek naar een vervanger. Vanmiddag droog weer met wolken en opklaringen bij 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. En het blijft zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Peggy. Nu naar de weg. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Antwerpen-Oost. En elders op de snelweg nog lichte vertragingen.
8: Hitmix.
9: Brahim.
4: Ja, ik heb nog een uur vol muziek voor je klaarstaan met nu Axel Red. De wereld draait niet helemaal zoals het hoort, maar de oplossing is simpel. Let's dance. Le monde tourne mal.

En van Matthias Messmans naar Midnight Oil schreef deze als aanklacht voor de rechten van de Aboriginals in Australië. En ondertussen werd het een monsterhit, Beds Are Burning.

0: Ja, of om het met de woorden van Ingrid uit Zulte te zeggen, hier wordt een mens vrolijk van Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. Zometeen wordt het nog een paar graden warmer.
1: Architecten, vakmensen, vrijwilligers.
2: Ze werken elke dag in de schaduw van onze kastelen, torens, kerken en parken.
1: Bij hen zijn onze monumenten in bijzonder goede handen.
2: Je kan het zelf ontdekken. Nu zondag tijdens Open Monumentendag.
1: Meer dan 900 locaties in gaststad Kortrijk en heel Vlaanderen.
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag voor de perfecte voorbereiding met de beste hotspots in jouw buurt.
1: Meer info op openmonumentendag.be.
3: Zondag 13 september zwaaien je meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
10: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
11: Nu kunnen we samen lezen.
10: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
12: Kunnen we nog lang lezen?
11: Denk het wel. Hè?
10: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
12: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
11: Gezellig, hè?
10: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
13: Bij gedacht!
14: Vanavond in Jade en de Belgen.
15: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
14: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
16: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
18: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Radio 2.
20: Radio 2.

0: Fire van de Pointer Sisters. Het is Bruce Springsteen die deze schreef met Elvis Presley in zijn gedachten. Maar een jaar later gingen de Pointer Sisters er gewoon mee lopen. Met succes werd bij ons een dikke nummer 1 hit. En nu nog zo'n nummer 1 van bij ons. Udo die komt eraan met Als de wereld morgen eindigt.
1: Radio 2, Hitmix. Radio 2,
2: Brahim. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: I'm good.
1: Jelly Roll. Zometeen wat magie op jouw Radio 2. Maar eerst even samen checken of het good is op de weg. Benieuwd. We gaan samen ontdekken. Even kijken. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 30 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een defect voertuig. 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Antwerpen is door een ongeval de Jeanne-Brabantstunnel afgesloten onder de Italië-lijn richting Zuid. Naar Antwerpen gaat het traag op de E19 vanaf Kleine Bareel. Buitenring rond Brussel verliezen zo'n 20 minuten. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring hinder intervuren door een ongeval op de rechterrijstrook en elders op de snelweg nog wat lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in

0: Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, Steve Miller kreeg het idee voor deze song dat hij Diana Ross opnieuw tegen het lijf liep. En nu wil ik heel graag samen met jou terug naar de 90s. En ik zie het zo voor me. Iedereen in de feestzaal, op de grond, achter elkaar en met z'n allen van links naar rechts. Toch? Dat hebben we gedaan, toch? Op deze van Bart Keil. Wat een schijf.
1: Ze zei

0: Maar, jonge, fijne herinneringen. Goh, voilà. Zometeen gaan we, ondanks dat ze er geen zin in heeft, toch dansen met Pink.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
12: Oh, als God in Vlaanderen.
11: Een wielertocht met de vrienden.
13: Wat is dit? Kun je niet volgen?
11: Of logeert in een prachtig kasteel.
12: Amai, schoner dan Versailles.
11: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
11: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Proximus stelt voor... Het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: If you got a problem.
16: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Weet je wat ik mis na de vakantie?
19: De zon?
18: Nee.
19: Het strand?
18: Nee, het comfort.
19: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
18: Citroën.
19: Info en voorwaarden op citroën.be.
20: De kinderen komen terug van school met grote honger.
21: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
20: Ja?
21: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
20: Oh.
22: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
20: Oh, Lidl, met een haal.
22: Lidl, dat kan tellen.
23: Ja, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
24: Nog even, alles goed.
23: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
24: Come on.
23: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
25: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
26: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
25: Hoe komt dat?
26: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
27: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
26: Wij maken uw keuken in België.
28: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio 2.

Never Gonna Not Dance Again van Pink. Nu eentje van bij ons. Absent-minded frontman Bert haalde voor deze song de mosterd bij de Vlaamse dichter Hugo Claus. Envoi, gebaseerd op een gedicht van Claus, met zelfs een paar regels uit dat gedicht letterlijk in deze dus. Absent-minded met envoi.

David van Oudegem staat klaar en neemt je vanaf 4 uur mee door de spits. Morgen en dag leidt Benjamin Scholaert samen met jou de namiddag en het weekend in met Radio 2 Kickstart Weekend. Ik heb voor jou nog de Backstreet Boys. Hey, geniet ervan.

0: is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja hoor. Zo is er de Picanto. Een compacte stad met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
10: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
9: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
12: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Go Yellow!
15: Don't cry for me, Argentina.
16: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
17: Je luistert.

0: naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Brahim gaat nu snel naar huis om de strijk te doen, want er ligt nog een hele hoop op hem te wachten. Maar met de muziek van Radio 2 Spit zal dat zeker lukken. Succes, man!
2: Elke dag.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab uit Charleroi heeft een Europees miljardencontract binnengehaald. Europa bouwt aan een eigen satellietnetwerk en het Waalse Aerospace Lab zal de meeste van die satellieten bouwen. En dat is goed nieuws voor ons land, zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
4: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
3: Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.000 slachtoffers geholpen. Professor seksueel strafrecht Lisbeth Stevens.
5: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken en zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar, maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden, maar ook hoogbejaarde dames en heren.
3: Marius Borg Hoijby, de zoon van de Noorse koningin met de Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Dat meldt de rechtbank van Noorwegen. Hoijby werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar hij tekende beroep aan. Het proces in beroep vindt waarschijnlijk volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft de 29-jarige Hoijby op een van de koninklijke domeinen met een enkelband. Hij mocht wel de begrafenis bijwonen van zijn stiefgrootvader, de Noorse koning Harald. En Rutger Smit is ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. Bert Sterks.
6: Het rommelde de laatste jaren voortdurend rond de figuur Rutger Smit. Sinds hij 7 jaar geleden werd aangesteld, waren de resultaten nogthans verre van slecht. Zeker de estafetteploegen en meerkampers, waar fel op is ingezet, deden het goed. Maar vanaf het centralisatieplan in Gent begon het fout te gaan. Atleten van waar in Vlaanderen ook afkomstig voelden zich verplicht om in Gent te gaan trainen, wat nadien wel werd afgezwakt. De bom was het straatgevecht met Nafi Tiam tijdens het WK Atletiek van vorig jaar, met als aanleiding een dispuut over de gedragscode. Atletiek Vlaanderen moet nu dus op zoek naar een opvolger.
3: Droog met wolken en opklaringen en 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft wel zacht. Meer op vrtnieuws.be.
1: En hoe is het op de weg, Mona?
7: Op de Antwerpse ring naar Nederland, daar schuif je nu een half uur aan. Van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. 20 minuten bij, ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Antwerpen is door een ongeval de Jean-Brabant-tunnel nog altijd afgesloten. Dat is onder de Italië-lijn richting de Zuid. Richting Antwerpen wat langzamer rijden op de A12 vanaf Antwerpenhaven en 10 minuten vanaf Ranst. Richting Brussel gaat het traag op de E19 in de Kruijbeekstunnel. Daar staat een defect voertuig. Rond Brussel op de buitenring verlies je nu een half uur van Sint-Stevens-Voluwe tot in Jette. Op de binnenring, daar is het wel drukker. Nu 1 uur filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Komt door een ongeval rechts, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Verderop een kwartier extra in Waterloo.
1: Oké, let's go.
0: Radio 2 Spits.
8: David van Oetegem.
1: En Mona met haar mooie ongestreken shirt. Ja, we hadden het gisteren over strijken.
8: Maar je ziet het bijna niet, hè?
1: Mona doet dat nooit. En nee, je ziet het niet.
8: En er waren nog luisteraars die het niet deden.
1: Heel veel. Heel veel luisteraars die ons vertelden, wij strijken
8: nooit. Doe jij het wel?
1: Ik wel. Maar kijk, ik heb een polo aan. Hoe krijg ik die kraag?
8: Ja, je zou het niet zeggen, wou ik zeggen.

0: Gelukkig hebben we er een paar die Bob willen zijn. Hansen. Ja.
1: Ja, en we weten.
0: Oh, ik ben even...

0: Adam Lombaard en Zoe Levi. Het is nog wel even, maar het weekend van de klant komt er ook weer aan in oktober. En als je een hulpje nodig hebt in de winkel, dan kan je weer een van de Radio 2 DJ's winnen om wat bij te springen tijdens dat weekend. Daan heeft dat vanochtend ook heel mooi uitgelegd. Heb je het gehoord?
1: Ja, en we weten ook dat je vanaf nu dus een Radio 2 DJ kan boeken, zeg maar, om bij jou te helpen in de zeik, in de zaak.
0: Ja, ja. Was een goeieke.
2: Daan, dat is echt veel te...
0: Ja, DJ Andy kan ook niet meer. Die ligt strijk.
2: Oh, dat is voor het weekend van de klant. Via Weertemax. Top morgen.
0: Ja, was op het einde van het programma gelukkig. Saved by the bell. Maar je bent gewaarschuwd. Als je DJ Daan kiest om te helpen, kan heel wat gezeik opleveren. Maar je kan ook andere rijmen kiezen. Margot Bogaert, Caroline Becker, Sharon Slegers, Kim De Brie, Wouter Landuit en ja, zelfs ook mezelf. Aan jou de keuze. Wie wil je laten meedraaien in jouw zaak? Maak je keuze en grijp je kans via VRT Max. En wie weet kunnen we jouw winkel wat extra glans geven tijdens dat weekend.

douchen. Wat gaan we doen vandaag in jouw Radio 2 Spits? Wel, ik spreek met Björn Soenens over het crazy idee van Trump om $5000 aan elke Amerikaan te geven. Crazy of geniaal? Ik zou dank u zeggen. En ik spreek ook met een mama wiens zoon uit het leven is gestapt en zich nu inzet voor de strijd tegen cyberpesten. Want het is vandaag ook Wereld Suïcidepreventiedag. Toch ook belangrijk om daar even

0: Madonna in vakantiestemming. Ja, vakantie is ook voor mij nog heel ver af, maar weekendstemming, ja, dat kan toch al wel een beetje op donderdag, toch?
1: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me, Next to Me, tot Read All About It. I will sing with you, my friend. Emily Sandé, op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel. I'm not afraid. Tickets vanaf vrijdag 11 september via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Elke dag uren tijd verliezen?
10: Villa. Die tunnel zit weer vol.
9: Of uren tijd winnen?
10: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
9: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Elke dag telt voor 2.
13: Radio 2.

De sympathieke thuisspoedarts komt morgen jouw Radio 2 spits mee presenteren zelfs. En het wordt heel persoonlijk, want Niels de Stadsbader gaat hier een lied voorstellen dat ook op zijn nieuwe album zal verschijnen en dat nog niemand heeft gehoord. En je zal ook tickets kunnen winnen voor die albumvoorstelling op 3 oktober. Radio 2. Wordt leuk dus, morgen in Radio 2 spits.

Fever Dream van Alex Warren doet het nog iets beter in de Radio 2 Top 30. Maar Passenger, dat je daarnet hoorde, staat er ook nog altijd in. Wat een artiest, wat een hitmachine. Straks nieuws uit jouw buurt. Maar eerst Alizé nog in Radio 2 Spits met Moi Lolita.

0: twee weken komt ze een optreden geven in Luik. Nog altijd goed bezig, dus die Alizé.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt dus.
3: 16:30, goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buijs. Na de dodelijke steekpartij in Willebroek zijn daar vandaag 3 extra politieteams op pad. Het gebeurt op vraag van de burgemeester die veel vragen krijgt van Willebroekse burgers over onveiligheid. De steekpartij mag de rust in onze gemeente niet verstoren, zegt burgemeester Eddy Bevers.
4: Er zijn extra ploegen, eigenlijk niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken. Ook op overlastplaatsen, daar waar we eigenlijk wel wat weten. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
3: Ook 's nachts zullen er meer agenten in Willebroek patrouilleren. Heeft dus alles te maken met die steekpartij waar gisteravond in Willebroek nog een 34-jarige verdachte voor is opgepakt. De man verschijnt op dit moment voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of de verdachte al dan niet wordt aangehouden. Die had gisteravond een 30-jarige man aangevallen met een mes voor een supermarkt aan het Louis de Naaierplein, pal in het centrum van Willebroek. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De verdachte werd even later dus in de buurt gevat. De aanleiding voor de steekpartij wordt verder onderzocht. Een 32-jarige leerkracht van het Sint-Gabriel College in Boeghout zit in de cel, schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De man wordt verdacht van het belagen van een minderjarige leerling. Via een nep-account zou hij op sociale media berichten naar het meisje gestuurd hebben. De leerkracht kreeg daarop een contactverbod met het mogelijke slachtoffer en het verbod ook om te werken in instellingen of scholen met minderjarigen. Hij was vrij onder voorwaarden, maar hield zich daar niet aan. De man bleef contact zoeken met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. De man ontkent de feiten. We gaan eten en drinken bij sterrenrestaurant Het Zilte in Antwerpen, zou je denken. Maar nee, dat verhuist een maand lang naar Kopenhagen in Denemarken. Dat komt omdat de liften in het MAS vervangen worden en het sterrenrestaurant ligt helemaal bovenaan het museumgebouw. Uitleg door topchef Vicky Geunes.
5: We krijgen nieuwe liften, dus ja, de toegang werd iets bemoeilijkt. En we hebben onze pin geplaatst in Kopenhagen, Denemarken, om daar onze intrek te nemen 1 maand in de Japanese pagode in het pretpark Tivoli, waar men 7 maal per jaar de kans geeft aan een internationale chef met een restaurant, met toch wel een bepaalde bekendheid, om een intrede te kunnen doen gedurende 1 maand, als het ware onder de vorm van een pop-up.
3: Ook het volledige keuken- en zaalteam van Zilte verhuist voor een maandje mee naar Denemarken en dat vanaf begin oktober. Zon en wolken bij 19 graden, vanmiddag opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe lichte regen bij 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je en vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Mona houdt de files voor ons in de gaten.
6: Ja, het is vrij veel deze avond. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nu 1/2 uur van Sint-Anna Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. 1/2 uur bij ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen is nog steeds door een ongeval de Jean-Brabant-tunnel afgesloten. Dat is onder de Italië-lijn richting Zuid. Richting Antwerpen door die drukte ook 1/2 uur bij op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda. Die staat in kleine bareel op de spitsstrook. Rond Brussel op de binnenring 1/2 uur file golven en dat doe je tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verderop 3 kwartier bij tussen Sint-Steven, Swoluwe en Tervuren. Daar is een ongeval gebeurd. Links maak er dus zeker een reddingsstrook. Op de buitenring verlies je 15 minuten in Waterloo en dan nog eens 1/2 uur van Sint-Steven, Swoluwe tot in Jette. Op de de E314 richting Genk. Dat is daar dus. Hinder in Lummen komt door een ongeval. Dan sta je 10 minuten in de file op de E40 richting Brugge in Oudenburg en elders op de snelweg lichte vertragingen.
7: Ja, niet waar, wel waar.
6: Ja, dus de E314 en niet de E34.
7: Maak het niet ingewikkelder dan het al is, hè?
0: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: En Train nu. Hey Soul Sister.
1: VRT.

0: tonight.
1: 10 september vandaag en elk jaar is het op deze dag Werelddag Suïcidepreventie. Geen gemakkelijk onderwerp, maar we gaan het er toch over hebben straks. Bij jonge mensen in België helaas nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak.
2: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Yeah, yeah. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2. Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
4: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
7: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Dat was de Bloodhound Gang, The Bad Touch. Ja, hoe kunnen we zelfdoding voorkomen en het taboe doorbreken? Daar draait het vandaag rond, op deze Werelddag Suïcidepreventie. Belangrijk toch, denk maar aan de 14-jarige Olea uit Wallonië die uit het leven stapte onlangs. Haar moeder ontdekte pas achteraf ook dat ze online gepest werd. En ook Sandra Spitaals maakte het mee in 2017. Toen stapte haar zoon Glenn uit het leven nadat hij zijn naaktfoto's online werden verspreid. Sandra, goedemiddag.
1: Hallo.
0: En ook jij had totaal niks door, hè, dat er iets aan de hand was met Glenn.
1: Nee, totaal niet. Hadden ze dit moeten voorspellen, ik had dat nooit geloofd dat dat zou gebeuren. Want ja, Glenn was iemand heel levenslustig en wist perfect wat dat hij wou. En nee, het is eigenlijk achteraf dat wij alles pas te weten gekomen zijn van hoe ver men gaat om iemand te kwetsen. Mm-hmm. Ja, dus dat is ja, die foto, maar dan ook de lelijke commentaren die daarop komen, het verder verspreiden. Ja, dat gaat heel ver.
0: Mm-hmm. En je hebt er sindsdien jouw missie van gemaakt om de strijd tegen cyberpesten aan te gaan. Hè? Hoe doe je dat precies, Sandra?
1: Ja, ik heb van in het begin gezegd eigenlijk van ik wil niet dat dit verloren, of hoe moet je het zeggen, ik wil daar ook dat er iets positiefs uit voortkomt. En ik heb dan ja, in het begin Sweet 16 voor zijn Sweet 16 georganiseerd. Ten voordele van Awel, ik doe nu nog jaarlijks walk voor Glenn, nu al 2 jaar voor Child Focus. En ik ga ook ja, naar scholen of als ik kan meewerken aan een reportage of whatever, ja, probeer ik daar wel aan mee te doen, omdat ik het heel belangrijk vind ja, dat dit niet vergeten wordt, omdat het eigenlijk ja, spijtig genoeg dagelijks kost is op scholen en ja, daarbuiten.
0: Maar het is goed dat jij er gaat over praten op scholen, want ja, een derde van de Vlaamse jeugd kreeg het afgelopen jaar te maken met cyberpesten en toch wordt er in de klas amper over gepraat, toont onderzoek. Heb jij het gevoel dat je het verschil kan maken in de klas? Maak jij indruk?
1: Goh, ja, ik hoop dat altijd natuurlijk. Hè. Het is altijd een beetje spannend omdat je niet weet ook van ja, wie zit er in die klas, zitten er jongeren bij die hetzelfde aan de hand hebben, zitten er pesters in de klas, dus dat is altijd zo'n beetje ja, aftoetsen. En, maar ik weet wel ja, dat er toch al nadien scholen mij teruggestuurd hebben van ja, een geluk dat je geweest bent, want er is dit of dat boven gekomen. En ja, ik sluit ook altijd af en dat ik zeg van ja, als je ooit zulke situaties, hoop ik dat je denkt aan ons gesprek hier, omdat de omstaanders wel een grote rol spelen ja, in die zaken.
0: Nu, ja, sinds 1 september, Sandra, je weet het zeker, hebben we in België een nieuw strafwetboek, waarin nu voor het eerst ook staat dat er zwaardere straffen komen, strengere regels op online intimidatie en aanzetting tot zelfdoding is bijvoorbeeld strafbaar gemaakt nu. Hoe kijk jij naar die verstrenging?
1: Oh ja, ik vind sowieso wel een goede zaak dat we de, allee, dat men, de beleidsmakers ermee bezig zijn en dat de wetten aangepast worden. Maar ik vind dat men nog altijd ja, een stap verder moet kunnen gaan. En echt, want dit is de straf is achteraf, dus dan is het kwaad al geschied en is de jongere al gepest of geshamed, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik hoop nog altijd dat men de stap kan zetten, dat men bepaalde platformen toch kan verplichten of dat hun software aanpassen. Ik heb dat ook in het Europees Parlement gezegd van ja, had Glenn zelf een knop gehad om die foto te verwijderen en had het een ander verhaal kunnen zijn, want nu was hij ja, overgeleverd aan de goodwill van die persoon die dat account gemaakt had en die persoon had natuurlijk geen goodwill. Dus,
0: Dat is jouw voorstel, ja, he, dat er een knop komt dat je gewoon die content offline kan halen. Dat is eigenlijk
1: ja,
0: het ideale.
1: Ja, want sowieso, allez, je kan nu wel rapporteren, maar dat duurt wel even en elke seconde dat zoiets online staat is een seconde te veel en die seconde kan wel het verschil maken tussen leven en dood. Ja. Daarom raad ik ook altijd jongeren aan om zeker contact op te nemen met Child Focus, omdat zij ja, trusted flaggers zijn. Dus in die zin, als zij rapporteren, komt dat bovenaan de stapel terecht. Tegenover als wij het rapporteren, komt het onderaan de stapel terecht. Ja. Dus gaat het toch wel iets sneller. Maar ja, het blijft moeilijk natuurlijk.
0: Inderdaad. Maar heel moedig wat je doet en dat je er daarvoor wil inzetten. Waar haal jij die energie vandaan, Sandra, om er toch te blijven voor gaan iedere keer?
1: Goh ja, omdat ik weet allee, ja, wat het is om een kind te moeten verliezen. En dat ik ook zoiets heb van ja, als men iemand zoals Glenn zo ver kan krijgen, dan heb je geen zekerheden meer in het leven. En ja, ik wil dat echt voorkomen dat iemand moet meemaken wat dat Glenn heeft moeten meemaken. Want dat is iets, als ik daaraan denk, ja, daar ga je als mama aan kapot. Mm-hmm. Dus als uw kind emotioneel aangedaan hebben, dat hij die stap zet om uit het leven te stappen. Om het toen te stoppen. Ja. Want het was niet dat Glenn dood wilde, maar gewoon dat hij dat cyberpesten stopte.
0: Ja, moeilijk, maar goed wat je aan het doen bent. En dankjewel ook, Sandra, om je verhaal met ons te willen delen. Blijf je inzetten tegen cyberpesten. Het is gemakkelijk. En ik wil ook nog even zeggen dat er altijd iemand is die naar je kan luisteren als je dit gesprek hebt gehoord en je zit zelf met donkere gedachten. Of je hebt nood aan een gesprek, kan bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Of Child Focus dus, hoorden we van Sandra ook wanneer je zelf slachtoffer bent geworden van cyberpesten. Dankjewel, Sandra.
1: Geen probleem,
0: en veel succes nog met wat je doet.
1: Ja, dankjewel.

0: Over die ene speciale persoon die het verschil kan maken in jouw leven. De liefde, belangrijk, Bassera, all because of you. En het weer, daar kunnen we ons ook soms wel aan opkrikken.
1: Zeker wel, ja.
0: Vandaag valt het toch mee ook enorm.
1: Ja, ik heb best een aangename dag gehad. 20 graden, niet al te veel wind, zonnewolken. En de stapelwolken die je nu ziet, die gaan verdwijnen vanavond. We krijgen tijdelijk brede opklaringen. Het koelt vrij goed af, een graad of 12 morgen als minimumtemperatuur. Maar wel tegen morgenochtend veel wolkenvelden. Dus vanaf het westen gaat er een storing dichterbij komen. Met de eerste regen morgenochtend al aan de kust. En die regen die trekt dan morgen in de ochtend door naar het oosten. Het gaat om wat lichte regen, dus geen grote neerslaghoeveelheden. Maar wel het grijze weer hè, voor toch wel een groot gedeelte van de dag. Pas in de latere namiddag verwachten we opklaringen vanaf de kust. Met dan lokaal nog een buitje. Temperatuur ook morgen rond 20 graden. Meestal matige wind uit het zuidwesten. Het weekend dat delen we dan op in twee. Zaterdag is de drogere dag. Zondag de nattere dag. Zaterdag starten we wel met veel ochtendgrijs. Nevel, mist, lage wolkenvelden. Eventueel een beetje motregen hier en daar is niet onmogelijk. Zeer grijze start dus. Maar na de middag wordt het zonniger. Wordt het aangenaam. 1 of 22 graden. Weinig wind. Maar dan zondag de nattere dag. Hè. Het is een vrij actieve regenzone die dan voorbij trekt. Dus een paar liter water is dan toch wel mogelijk. Pas in de later namiddag wat droger weer en de zon. En dan maandag meestal droog weer. Dinsdag opnieuw wat regen. Dus het gaat zo wat op en af voor de komende dagen.
0: Maar zondag dus een dag om te binge-watchen?
1: Om binnen te zijn. En misschien niet om 24 uur aan een stuk buiten te gaan fietsen, zoals ik ga doen. Ja.
0: Succes dan. Waarom wil je dat dan doen als het zo'n slechte dag is?
1: Het staat al meer dan een jaar gepland. Het zal doorgaan dit weekend.
0: Je bent zo iemand die zich echt strikt aan de agenda wil houden.
1: Kan niet anders.
0: Wat een voorbeeld voor de natie. Bram Verbrugge, dankjewel.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Radio 2.
2: Emergency.

0: Weer Bram gaat Everesten, heeft hij al verteld bij Anne en Daan ook vandaag. Wil evenveel hoogtemeters verzamelen als de Mount Everest. Dat wil dus zeggen heel vaak hetzelfde heuveltje oprijden hier in Vlaanderen om aan de hoogte van die Everest te komen. Allemaal voor het goede doel. Zo is hij, onze Bram. Succes, man. Hopelijk heb je geen dokter nodig. Tenzij het Gloria Estefan is natuurlijk.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
3: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
4: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
5: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
4: Och, je was serieus?
6: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Bjorn Soenen straks in jouw Radio 2-spits, want Trump wil geld uitdelen. Iedereen $5000. Ik zou geen nee zeggen, maar wat denkt een kenner daarvan?
9: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
0: Daarvoor hebben we Bjorn natuurlijk. Eerst het andere nieuws nu ook.
10: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Bank verhoogt opnieuw de rente, waardoor sparen wat meer kan opbrengen. En de Belgian Cats spelen straks de kwartfinale op het WK tegen Duitsland.

0: Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
1: De reden is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder, vooral door de hoge olie- en gasprijzen. En met die hogere rente probeert de ECB dat af te remmen. Lenen wordt duurder en sparen kan wat meer opbrengen. Daardoor geven mensen en bedrijven wat minder geld uit en stijgen de prijzen minder snel. De ECB verwacht bovendien dat die hoge inflatie nog een tijd zal aanhouden.
0: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft de werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd tot hoogstens 2 jaar. Volgens de rechter gaat de sociale bescherming daardoor wel achteruit, maar is dat te verantwoorden omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en moet besparen? Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 slachtoffers per dag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers en de eerste zorgcentra die werden 9 jaar geleden opgericht. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. Iedereen kan slachtoffer worden van seksueel geweld, dat zegt professor seksueel strafrecht Lisbeth Stevens.
2: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken en zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar, maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden, maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Het gaat om het grootste contract ooit in de Europese ruimtevaart. De satellieten zullen deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², waardoor Europa op verschillende vlakken onafhankelijk zal kunnen worden van de VS. Dat zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse.
3: Het IRIS² is eigenlijk een soort van alternatief voor Starlink, het Amerikaanse internet vanuit de ruimte van SpaceX, van Elon Musk. En ja, de Europese Commissie is al lang daar naar aan het kijken en kunnen wij Europees onafhankelijk zijn. En het IRIS² is daaruit voorgekomen. Dat gaat een project zijn waarbij dat in totaal dus inderdaad een goede 300 satellieten worden gelanceerd. Die leveren internet en vooral beveiligde communicatie voor de Europese Unie, vooral voor de overheid en voor defensie en in sommige gevallen ook voor burgers.
0: Straks om 17:15 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland kloppen voor een plaats in de halve finales. Dat zegt Karel Bertelen.
4: Het is erop over onder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
0: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone verder over ons land. En dan krijgen we 21 graden. Het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Peggy. En nu meteen naar Mona voor het verkeer.
6: Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 40 minuten. Van Sint-Anna Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Een half uur ook richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de middenrijstrook afgesloten door een defect voertuig. Richting Antwerpen verlies je nu een half uur vanaf Antwerpenhaven, 15 minuten vanaf Franst en nog eens 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de binnenring beginnen we met 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verderop 40 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar is een ongeval gebeurd en staat nog eens een defect voertuig links. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Op de buitenring verlies je eerst een half uur in Waterloo. Verderop een half uur bij tussen Sint-Steven, Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk, hinder in Holsbeek. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Verderop in Lummen nog hinder door een ongeval. Dan sta je 15 minuten in de file richting Brugge in Oudenburg. En elders op de snelweg enkele lichte vertragingen.
7: Ga van
8: wegenwerken
7: naar
8: rustig wat werken.
7: Met de trein.
9: Radio 2 Spits.
10: David van Oetegem.
11: Zeer goedemiddag, ik heb Fine Young Cannibals nu.

0: Dat is good thing. En wat is het beste voor je tanden? Moet je die nu voor of na je ontbijt poetsen? Ja, het is een artikel op VRT Nieuws en Mona was enorm gefascineerd door de vraag.
1: Ja, omdat ik het eigenlijk fout doe.
0: Volgens het artikel.
1: Ja,
0: hoe doe jij het dan?
1: Ik doe het voor mijn ontbijt. Dan ben ik in de badkamer bezig.
0: Ah,
1: en dan, ja.
0: Dat is fout.
1: Ja, want de titel luidt: liefst erna, maar wacht een half uur. Dus eigenlijk moet je dan na het ontbijt nog eens een half uur wachten en dan pas je het aan de poetsen. Maar wie heeft daar nu tijd voor?
0: Dat is nu raar, want ik ben onlangs veranderd van systeem. Ik deed het altijd na mijn ontbijt, omdat ik dacht van ja, alles dat dan tussen je tanden zit door het ontbijt is dan ook meteen weg. Maar dan heb ik het eens opgezocht en wat wetenschappelijke literatuur daar rond gelezen. En daar beweerden ze dat het beste is voor je ontbijt. Wanneer je dus wakker wordt om meteen je tanden te poetsen, omdat ja, 's nachts ontwikkel je bacteriën, heb je speekselvorming, veroorzaakt plak en bacteriën. En die poets je beter eerst weg voor je aan je ontbijt begint. Dan heb je ook al eigenlijk een beschermlaag op je tanden.
1: Oh ja, en dan slik je die andere bacteriën niet in. Of maakt dat niet echt uit?
0: Ja, dan, als je dan eet, werken die bacteriën niet op je glazuur of zoiets. Allee, ik ben de details vergeten. Maar
1: ja, wel, wat gaan we nu doen?
0: Dus VRT Nieuws beweert nu net het tegenovergestelde weer.
1: Ja.
0: Je weet het toch niet.
1: Nee, en dan de zin 1 van het artikel is: poets nooit meteen na het ontbijt.
0: Ah ja, maar dat begrijp ik. Dat is ook wat ik geleerd heb.
1: Waarom?
0: Dus niet meteen na het ontbijt. Ja, bijvoorbeeld als je sinaasappelsap drinkt, bijvoorbeeld onmiddellijk daarna je tanden poetsen, is ook niet goed. Dus omdat die zuren, zoals het er staat, die zuren werken met jouw speeksel. Ik ben geen wetenschapper, Mona. Maar jij hebt het artikel gelezen.
1: Ik heb het artikel gelezen, ja. Snacken is ook niet goed voor je tanden.
0: Dat
1: wisten we ook wel.
0: Hoe meer suiker, hoe slechter inderdaad.
1: Bloedend tandvlees is nooit normaal. Dat is ook een heel belangrijke. Ik heb dat niet zo vaak.
0: Ik had daar vroeger last van.
1: Ja.
0: Weet je wat ik dan heb moeten doen van de parodontoloog, want die heb ik dan gezien? Ik moest zo goed tussen mijn tanden met
1: stokjes,
0: dus flossen of met borsteltjes of met stokken. En in het begin is dat verschrikkelijk, want als je bloedend tandvlees hebt, dat bloedt daardoor nog meer. Maar ja, een mirakel is geschied. Ik heb sindsdien nooit meer last van bloedend tandvlees.
1: En je flost nog altijd?
0: Ik flos nog altijd, maar ik heb een enorme... Ja, ik ben echt spartaans met mijn tanden. Dat is een heel ochtendritueel en een heel avondritueel.
1: Oei, dan moet ik nog wat bijleren van jou, denk ik.
0: Weinig problemen sindsdien. Inderdaad, ik ga het nu ook eens goed lezen, dat artikel. Radio 2. Maar ik heb geen zin om nu opnieuw te veranderen, hè.
1: Ah ja, sorry. Die legt zijn tandenborstel en tandpasta in de keuken. Blijkbaar helpt dat.

0: En het was Francisco nog.
1: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch, op jouw tempo. Dat is Eau de Gant. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis.

0: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
1: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
0: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
1: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Ze loopt daar ergens rond, hoor. We moeten elkaar alleen nog ontmoeten. Komt wel goed. Michael Bublé. En misschien wel een van de opvallendste berichten in het nieuws vandaag. Donald Trump wil elke volwassen Amerikaan $5000 geven als zijn partij, de Republikeinen, de tussentijdse verkiezingen in november winnen. Bjorn Soenens, goedenavond.
1: Goedenavond, David van Ottegem.
0: Hallo, ja, die man heeft al veel gekke ideeën gehad, Bjorn, maar dit is toch wel weer next level.
1: Ik geef jou €5000, David, als ik morgen jouw programma mag overnemen.
0: Voor een dag? Ja. Voor een dag, dat mag. Ja,
1: ja, begrijp het.
0: Ja. Maar ja, ik zou, als ik een volwassen Amerikaan was, ik zou geen nee zeggen tegen €5000. Laat maar komen.
1: Ja, maar ten koste van wat? Want dat komt uit de staatskas. En als je dat optelt, die $5000, maal zoveel Amerikanen, dan kom je aan meer dan $1000 miljard. En dan zegt men, ah, we gaan moeten besparen. Dus de mensen die iets krijgen, zullen het moeten terugbetalen via andere wegen. Via hogere belastingen of via taxen hier en daar. Het is bijna een onmogelijk voorstel. En het klinkt zo aantrekkelijk, David, dat het eigenlijk onmogelijk bijna waar kan zijn.
0: Maar wat geeft Trump dan zelf aan als reden om dit te doen? Hij heeft waarschijnlijk wel zijn eigen logische reden.
1: Zijn eigen logische reden is dat hij dat het er benard voor staat. Hij is zeer impopulair. Zijn populariteitspercentage is 38%. Er zijn tussentijdse verkiezingen. Die dreigt hij te verliezen. En daarom zegt hij, als je mij toch de verkiezingsoverwinning gunt, dus voor mij naar de stembus gaat, dan krijg je $5000. Hij hoopt daarmee mensen die ontevreden zijn alsnog een stem voor hem of voor zijn partij te laten uitbrengen. Het is eigenlijk een beetje wanhoopspoging om op die manier de mensen te paaien. Het is een soort een zoethoudertje, hè, een zakje snoep dat je omhoog houdt en zegt van zie hier, lekkers voor wie doet wat ik graag wil.
0: Maar dat gaat hij toch zelf niet zeggen, Bjorn? Van ik ben wanhopig, dus ik geef jullie een zakje snoep.
1: Nee, dat zegt hij niet. Nee. Dat zeggen wij. Ja,
0: dus wat is de officiële reden? Wat zegt hij zelf?
1: De officiële reden is, ja, ik ben vrijgevig. Hij heeft dat alles beloofd. Hè. Hij heeft in het begin van zijn tweede termijn gezegd, ik ga een dividend geven. Als de besparingen door Elon Musk, weet je het nog, met de cirkelzaag stond hij dat te zwaaien. Doge, dat departement dat de overheid moest trimmen en gezonder maken en minder verspillingen. En de opbrengst daarvan, zei Trump, dat ga ik doorstorten via een cheque aan de mensen. Nooit gezien. Ja. Hij zei daarna ook, de heffingen op buitenlandse producten, dat ga ik een deel terugbetalen met cheques aan de bevolking.
0: Het is eigenlijk een dividend, dus de bevolking krijgt een dividend van het winstgevend bedrijf dat de Verenigde Staten zijn.
1: Dat winstgevend is. En ja, hij heeft al 500 miljard opgehaald met die handelsheffingen, maar die 500 miljard die binnenkomen via de staatskas, die worden doorgerekend in consumentenproducten die duurder worden. De inflatie stijgt, alles wordt duurder, het vlees wordt duurder, de producten worden duurder, dus de mensen betalen het toch zelf terug. Dus dat is de kromme redenering daarin. Ik blijf erbij, die cheque die hij wil uitbetalen, je doet dat meestal als er een probleem is bij de bevolking. Mm. Ik heb het meegemaakt, de pandemie. Mensen hadden geen loon meer, ze hadden geen sociale uitkering meer om te verhinderen dat ze aan de bedelstaf terechtkwamen. Zei men, we gaan cheques uitschrijven. En er zijn er twee keer uitgeschreven. Eén door Trump, één door Biden. En Trump was dan heel slim. Hij zei, die cheques werden ondertekend door Donald Trump zelf. Dus veel mensen die ik ontmoette zeiden, ik heb dat gekregen van de president himself. Ja. Terwijl dat eigenlijk van de staatskas is.
0: Oké. Maar hij denkt natuurlijk dat dat geld zal terugvloeien naar de Amerikaanse economie wanneer dat uitgegeven wordt. Natuurlijk.
1: Ja, en er is een reden. Hij heeft die macht niet. Ja. David, hij heeft die macht niet om dat geld uit te geven. Dat is het congres. Hè. Er is nog een scheiding der machten. Er is een parlement. En die hebben de power of the purse. De kracht. De macht van de portemonnee. En ja, die parlementsleden moeten het wel eens zijn daarmee. En denk niet dat parlementsleden die zitten te fulmineren over de staatsschuld die altijd oploopt. Het is al €40000 miljard. Moet u dat eens voorstellen? Dat kunt u dat niet meer voorstellen. Nee. Dat die zullen zeggen, we gaan er nog eens €1000 miljard aan toevoegen. En er zijn economen die zeggen, als we dat geven aan mensen, dan gaat de inflatie nog hoger worden. Want dan komt er meer geld in de omloop. En als er meer geld in de omloop komt, dan is het geld minder waard. Dus inflatie, meer duurte voor de producten.
0: Hoe noemde je dat? The power of the purse?
1: The power of the purse.
0: Dat is al tof,
1: de macht van de portemonnee. Mooi, hè?
0: Er moet nog eens een film van gemaakt worden. Weet je. The power of the purse.
1: Dat is goed.
0: Ja, goed.
1: Voor 5000 euro mag je de hoofdrol spelen.
0: Dat is een koopje dan, hoor, Bjorn.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja.
0: Bedankt om even tijd te maken voor ons ook, Bjorn.
1: Met veel plezier.
0: Daarvoor.
1: Daar.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws een beetje dichter van bij ons nu.
3: 17:30, goedenavond. VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Na de dodelijke steekpartij in Willebroek zijn daar extra politieteams in de gemeente op pad. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester, die veel vragen krijgt van inwoners van Willebroek over de onveiligheid. Uitleg door burgemeester Eddy Bevers.
4: Er zijn extra ploegen, eigenlijk niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken. Ook op overlastplaatsen, daar waar we eigenlijk wel wat weten. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
3: Ook 's nachts zullen er meer agenten in de Willebroek patrouilleren liever. Heeft alles te maken met de steekpartij waar de politie gisteravond een 34-jarige verdachte voor heeft opgepakt. De man verschijnt rond deze tijd voor de onderzoeksrechter. De verdachte had gisteravond een 30-jarige aangevallen met een mes voor een supermarkt aan het Louis de Naaierplein in het centrum van de gemeente. Het slachtoffer, de man van 30, overleed ter plaatse. Even later kon de verdachte in de buurt gevat worden. De stationsparking in Heist op den Berg blijft voorlopig gratis. De NMBS wilde de parking betalend maken, zodat treinreizigers er zeker plek zouden hebben. Want nu kan iedereen daar gratis staan. Maar een betaalparking aan het station kan alleen werken als parkeren in de ruime buurt van het station ook betalend zou worden of beperkt in de tijd. En dat ziet de gemeente Heist op den Berg niet zitten. We zijn dat dan ook niet van plan, zegt schepen Sebastiaan Marië.
5: Wij hebben ons altijd verzet, omdat dat indruist tegen de parkeerfilosofie die wij in onze gemeente hebben. Betalend parkeren is er bij ons in de gemeente ook niet. En wij zijn ervan overtuigd dat als er een betalende parking komt, er heel veel mensen net de trein niet meer gaan nemen, omdat die geen parkeerplaats in de omgeving van het station vinden. Of dat die een parkeerplaats gaan zoeken in straten waar mensen wonen. En dat kan ook niet de bedoeling zijn.
3: Volgende week gaan de hogescholen opnieuw van start en steeds meer eerstejaarsstudenten aan de Karel de Grote Hogeschool nemen deel aan de introdagen. Het aantal deelnemers is de laatste 5 jaar verdrievoudigd. Bert Kwasten van de KDG Hogeschool legt uit.
6: Studenten vinden het echt wel spannend om van dat secundair onderwijs over te gaan naar het hoger onderwijs. En ze hebben veel vragen over hun studievaardigheden, maar ook van, ken ik daar wel mensen, ga ik mij daar wel goed voelen? En dus wij zetten vooral in tijdens die KDG-introdagen op verbinding maken met elkaar en ook rond studievaardigheden.
3: Al meer dan 600 studenten hebben zich ingeschreven voor de introdagen aan de Antwerpse KDG. Opklaring in de loop van de nacht, meer bewolking, morgen meestal zwaar bewolkt. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: En hier en daar toch wel wat problemen op de weg, hè, Mona?
7: Ja, het is stevig. Rond Brussel op de binnenring. Een half uur file golven tussen Anderlecht en Machelen. In Zelik hinder, want er staat een defect voertuig rechts. Verderop bijna 1 uur aanschuiven tussen Machelen en Tervuren. Komt door een ongeval links, maakt daar dus zeker een reddingstrook. En dan nog hinder op het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe. Dat is voor wie van die binnenring komt en de E40 naar Leuven op wil. Daar is de weg gedeeltelijk dicht door een defect voertuig. Op de buitenring 3 kwartier bij tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval. Verderop een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Richting Brussel op de E40 langzaam rijden vanaf Sterbeek. Daar staat een defect voertuig rechts. Op de E314 richting Genk is in Holsbeek de afrit versperd. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop hinder in Lummen door nog een ongeval. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 40 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Nog eens 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem blijven de midden- en rechterrijstrook afgesloten, want daar staat een defecte vrachtwagen. Richting Antwerpen door die drukte toch 3 kwartier bij vanaf Antwerpenhaven. 15 minuten vanaf Ranst en hetzelfde op de A12 vanaf Aartselaar. Richting Gent op de E17 25 minuten bij tussen Waasmunster en Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd rechts. Tot slot sta je nog 20 minuten in de file op de E40 richting Brugge en dat is in Oudenburg.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Hey, hey,
2: Radio 2 Spits. Radio
0: 2. Straks, Mona, mag je nog eens proberen te scoren. Je hebt het al goed gedaan, gisteren en eergisteren.
8: Ja.
0: Chic, chic. Raad het nieuws aan de hand van de reactie. Ook straks weg dus naar Coldplay en ook Simply Red nog zo dadelijk.

0: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
1: Vanavond in Jade en de Belgen.
2: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
1: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen,
5: parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Keukenstapdij.
7: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
7: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
9: Kunnen we nog lang lezen?
8: Denk het wel.
7: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
7: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
10: Bij gedacht!
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
16: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
17: Krevel.
18: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
17: Krevel, leef beter.
19: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
20: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
21: Peugeot.
22: Radio 2.

0: Het is donderdag vandaag, weer een dag vol nieuws. Nieuws waar iedereen commentaar op heeft. Op social media toch. We hebben er weer twee uitgepikt. Twee reacties aan jou om het nieuws te raden. Mona is goed bezig. Gisteren ging het over die 509 Vlamingen die hebben geïnvesteerd in de frituurketen van Average Rob. Op 3 uur tijd heeft Average Rob 1 miljoen euro kunnen ophalen bij de gewone man. Average Robbery wordt hij nu ook genoemd online. Ja, maar het laatste nieuws heeft toch een aantal Vlamingen kunnen spreken en kunnen vragen waarom ze erin geloven in die frituurketen. Want ja, je krijgt 5,5% opbrengst en 1 jaar lang mag je ook elke week gratis frieten gaan eten in de keten die er zal komen, ooit misschien. Het zal wel lukken, maar van ja. Mocht je Raad het Nieuws gemist hebben, ik heb er ook een spelletje van gemaakt op mijn Instagram nu. Je kan daar ook proberen mee te spelen.
1: Ja, ik zag het.
0: Ja?
1: Ja, leuk gedaan.
0: Oh, dankjewel. Maar goed, nu gaan we het ook op de radio spelen, uiteraard. Misschien met jou. Je neemt het op tegen Mona van het Verkeer. Als je nu belt naar 078 35 32 34 met nieuw vers nieuws van vandaag, uiteraard. 078 35 32 34. En het thema vandaag, het is een tip, hè?
1: Ja?
0: Is politiek.
1: Oh, dan zou ik nu allemaal massaal bellen, want ik ben niet zo goed in politiek.
0: Goedenavond, met wie?
2: Ja, met Marjolein uit Laarnaken.
0: Marjolein, jij bent goed in politiek, hè?
2: Dat zou ik niet durven zeggen. Een beetje.
0: Maar misschien is een beetje genoeg om punten te scoren. We gaan proberen hier.
2: Ja. Ja.
0: Maar eerst even de eerste reactie van... Even kijken, we moeten wel natuurlijk een reactie laten horen van Joris Nases. Joris zegt, het is zo moeilijk omdat ze overbodig zijn. Een luxe job, niet meer van deze tijd. Waar moet gekeken worden naar besparingen?
2: Oei.
0: Het is een luxe job. En het is nu moeilijk omdat ze eigenlijk overbodig zijn, vindt Joris. Nee, Mona weet...
1: Nee, amai, sorry, nee, het is heel stil bij mij.
0: Nog een tweede reactie van Jana Mazon. En Jana zegt, snap je nu waarom die provincies nooit zullen afgeschaft worden? Postjes en subsidies? Nee?
1: Nee, wacht. Ik heb vandaag wel iets gehoord in het nieuws over de luchthavens, de regionale luchthavens, maar dat heeft er niks mee te maken.
0: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, we gaan er niet geraken. Wat?
2: Ik dacht dat het over Trump ging met zijn dollars, wat
0: nee,
2: hij
0: nee.
2: Zou uitdelen.
0: Het is politiek dichter bij ons, want de titel is Waarom is de aanstelling van een nieuwe West-Vlaamse provincie-gouverneur zo moeilijk?
2: Oh.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Karel de Kaluwe, de provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, gaat eind deze maand met pensioen, maar de Vlaamse regering heeft nog geen opvolger aangeduid.
2: Nee.
0: In principe is het aan vooruit om iemand voor te stellen, maar CD&V zou de post willen behouden.
1: Oké.
2: Ja.
0: Meer daarover op VRT Nieuws. Dringend is nieuws bekijken daar. Maar ja, waarom is het zo moeilijk? Omdat ze overbodig zijn. Heel veel reacties zeggen wel, ja, waarom hebben we eigenlijk nog een provincie-gouverneur nodig? Is zo de teneur op Facebook.
1: Ja, ik heb geen idee wat die mensen doen natuurlijk.
0: Wel, die kijkt vooral toe op het correct functioneren van de lokale besturen en van de OCMW's. En bij grote rampen coördineert de gouverneur de hulpverlening natuurlijk. Ja. Het eigenaardige is dat zo'n gouverneurschap eigenlijk een politiek neutraal mandaat is. Maar kijk, er wordt dan toch een heel politiek spel gespeeld om dan zo iemand te kunnen benoemen.
2: Ja.
0: Geen punten gescoord, niet erg. We doen nooit meer politiek in deze uitzending, dat is duidelijk. Marjolein, nog een prettige avond, hè?
2: Ja, voor jullie ook.
1: Ja.

Clouseau. Ja, en het is maar een goed idee om binnen te blijven misschien en televisie te kijken, ik weet het niet. Morgen is het 9-11, 11 september. Maar wie nu al zin heeft in een ramp, die kan naar VRT Canvas kijken vanavond. Het gaat over Fukushima. Dat was op 11 maart 2011, toen Japan getroffen werd door een zware aardbeving en een tsunami. En bij de kerncentrale van Fukushima vielen dan de koelsystemen uit. Mega ramp. Fukushima, een nuclear nightmare. Vanavond dus op Canvas. Of misschien heb je zin in Pearl Harbor. Ik bedoel al de oorlogsfilm van in 2001 al ondertussen, maar wel met Ben Affleck. Dus dat kan misschien ook een idee zijn voor wie zin heeft in film op VTM3. Ja, ik ben zo een beetje jouw gids door het televisielandschap, hè. Het is natuurlijk ook Champions League weer vanavond voor de voetballiefhebbers, maar ook basketbal, want de Belgian Cats zijn aan hun belangrijkste wedstrijd begonnen. De kwartfinales in het WK basketbal EK in Berlijn. Tegenstander is gastland Duitsland en Sportza noemt de match een Pommelien Thijs match. Want het is erop of eronder, nu of nooit. Als ze vanavond winnen, gaan ze voor een medaille. Je hoorde het Carbatel dan ook wel in het radionieuws zeggen. En ze staan voorlopig voor. Dus laat ons hopen dat dat een mooi voorteken is en dat het beste nog moet komen.

0: Ariana Grande, No Tears.
1: Radio 2 Spits.
0: Radio 2. No Tears Left to Cry. Ik heb nog één liedje die hier overblijft. Mooitje wel. Voor het hier gedaan is. Morgen natuurlijk een nieuwe Radio 2 Spits met Niels de Stadsbader erbij. We gaan samen presenteren en we gaan het ook heel persoonlijk maken. Ja.

0: John Parr met St. Elmo's Fire nog. Tot morgen.
1: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
3: Het is fijn wonen.
2: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
4: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
5: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
4: Ach, je was serieus?
6: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Kom maar een beetje dichter bij de radio en blijf daar vooral ook, want je kan maar beter alles gehoord hebben wat Christophe straks vertelt, meteen na het nieuws.
9: Elke dag telt voor twee, BRT Radio 2.
10: Het is 6:00, goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Bank verhoogt opnieuw de rente, waardoor sparen wat meer kan opbrengen. En het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt is voor het derde jaar op rij gedaald. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog tussen Iran en de VS eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
11: De reden is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder, vooral door de hoge olie- en gasprijzen. En met die hogere rente probeert de ECB dat af te remmen. Lenen wordt duurder en sparen kan wat meer opbrengen. Daardoor geven mensen en bedrijven wat minder geld uit en stijgen de prijzen minder.

0: minder snel. De ECB verwacht bovendien dat die hoge inflatie nog een tijd zal aanhouden.
1: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft de werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd tot hoogstens 2 jaar. Volgens de rechter gaat de sociale bescherming daardoor wel achteruit, maar is dat te verantwoorden, omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en moet besparen. In de eerste helft van dit jaar zijn er opnieuw 17% minder asielzoekers aangekomen in de 27 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. In totaal vroegen 330.000 mensen asiel aan in Europa, maar lang niet iedereen kan hier ook blijven. Meer uitleg door Marian Timmerman.
2: Voor het derde jaar op rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel vraagt. Deze keer gaat het om 17% minder. Vooral de sterke daling van Syriërs springt daarbij in het oog sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er al maar minder mensen. Nu, de grootste groep die wel naar hier komt is uit Afghanistan. Een andere grote groep komt uit Venezuela. Ruim de helft van de asielzoekers heeft minder dan 20% kans om bescherming te krijgen. Dat is belangrijk, want zij zouden nu met het nieuwe Europees Migratiepact een versnelde procedure krijgen en dus sneller weten dat ze moeten terugkeren.
1: De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab mag meer dan 250 satellieten bouwen voor het Europese satellietnetwerk IRIS². Het gaat om een contract van 2,4 miljard euro, het grootste ooit in de Europese ruimtevaart. IRIS² moet de Europese tegenhanger worden van het Amerikaanse Starlink van Elon Musk. Dat zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
3: De Europese Commissie is al lang daar naar aan het kijken en kunnen wij Europees onafhankelijk zijn. En het IRIS² is daaruit voorgekomen. Dat gaat een project zijn waarbij dat in totaal dus inderdaad een goede 300 satellieten worden gelanceerd. Die leveren internet en vooral beveiligde communicatie voor de Europese Unie, vooral voor de overheid en voor defensie en in sommige gevallen ook voor burgers.
1: De Belgian Cats zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK basketbal. Na het eerste kwart leidt Duitsland met 22-19. De winnaar van het duel speelt overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Een individuele tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert moest vrede nemen met de 5e plaats. Primoz Roglic werd 4e en hij wordt 2e in de stand, maar wel nog op 1,5 minuut van leider Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone dan verder over ons land en het wordt tot 21 graden. Het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Peggy. Bijna 6:04. Goedenavond. 188 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 30 minuten file golven tussen Grootbijgaarde en Tervuren. En sinds Tevens Woluwe voor wie de E40 naar Luik op wil, is de weg gedeeltelijk dicht door een defect voertuig. De buitenring verlies je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval en 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk is in Holsbeek de afrit versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 10 minuten richting Beveren tussen de Liefkeshoek-tunnel en Waaslandhaven-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen dan langzaam op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 45 minuten vertraging daar. Op de E313 vanaf Ranst 15 minuten en op de E19 in Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Gent dan vertragen op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook 40 minuten, maker en reddingstrook. Er staat 35 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg en elders op de snelweg zijn er lichte vertragingen.
5: Over muziek van bij ons.
6: Kim de Brie.
4: Christophe gelooft nog in zijn dromen en die dromen komen ook uit. Binnenkort zingt Christophe Tura XXL in de Lotto Arena. En jij kan dat als een echte VIP meemaken. Special treatment.

0: Goche featuring Kimbra. Somebody that I used to know.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Die rozen voor Sandra van Jimmy Frey zijn daar straks gepasseerd op Radio Bene. Dag zuster Ursula van Rob de Nijs. Viva España van Samantha. Geweldig, die Evergreen 500 van de jaren 70 op Radio Bene. Lars de Grote is daar straks iets voor 4 uur tot aan nummer 93 geraakt. Dus morgen, finale dag, gaat prachtig zijn. Wij doen mee bij Radio 2, we duiken ook de 70's in met de artiesten van bij ons in onze Olala-lijst. En Christa de Pestel uit Kontich heeft deze gisteren toegevoegd.

0: crush van Gudrun Kersenbilk uit Sint-Niklaas toen ze een tiener was. Heerlijke muziek ook. En uiteraard doet Willy mee.
1: Een bruidsboeket voor jou.
0: Met die zeven anjers, zeven rozen. Dirk Lauriers die is er nog altijd niet goed van dat Joe Harris er gisteren uitgevlogen is. Maar bon, de VRT Max app die staat weer open. Stuur jouw suggestie dus maar door. Alles kan weer. Jouw favoriete jaren 70 nummer van een artiest van bij ons.

0: Katrien. Hey ja, mama. Hey, hey, hey, Christophe.
1: Hey. Radio 2.
2: Oh la la.
0: Wat heeft jou vandaag blij gemaakt op deze donderdag 10 september?
3: Het zonneke. Echt, ze hadden slecht weer voorspeld, hè. En ineens zo'n onverwachte, schone, zonnige dag. Ja, het deed mij plezier.
0: Deugd, hè. Heb er zelfs een beetje een kleurke van gekregen. Ja. Beetje geprofiteerd om in dat zonnetje te zitten.
3: Even. Ik ben even in Brussel gaan wandelen en thee deugd. Ik wou echt voor de file naar hier zijn. Dus thee deugd, ja.
0: Groot gelijk. Jij gaat zelf ook mensen blij maken vanavond. Want je hebt een hele mooie prijs meegebracht.
3: Ja, absoluut.
0: Als VIP naar Christophe Cintura XXL in de Lotto Arena.
3: Ja, met alles erop en eraan. Met champagne, met parking, met hapjes en natuurlijk ook met het concert.
0: Dat wil je winnen, wordt straks allemaal duidelijk hoe je dat kan doen. Sowieso, tip van de dag. Blijf vooral heel goed luisteren naar Radio 2 Olala. Kan goud waard zijn of toch veel verwenderij.

0: Boys, Dance So Long Goodbye. Ondertussen opvallend nieuws binnengekregen van bij onze Noorderburen. Want André Hazes junior schrapt al zijn geplande optredens. Dat komt door stemproblemen. Heel wat onderzoeken bij dokters, NKO's, neus, keel, oorartsen blijkt dat hij zijn stem verkeerd gebruikt als hij zingt.
1: Oei.
0: Dat is niet niks.
1: Nee. Ik wist al een tijdje dat zijn optredens werden geannuleerd, maar dat het zo drastisch was, dat had ik nog niet meegekregen.
0: Maar jij gaat hem vervangen.
1: Ja, maar niet allemaal. Hè. Ik ga een concert van hem vervangen in Torrevieja in Spanje op 6 oktober.
0: Christophe to the rescue. En André Hazes zegt nog, jullie zijn nog niet van mij af. Sowieso veel beterschap, André.
1: Absoluut.
0: Van ons allemaal.
2: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
3: Je ontdekt het op zondag 13 september, de dag van de landbouw.
2: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
3: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
2: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
3: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een help.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
13: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
12: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
14: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
17: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
19: Er is een telenet op maat voor iedereen.
20: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
19: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Samen met Impact, J'aime la vie.
1: Radio 2.
2: Oulala.
1: Oulala.
0: Ik wil toch even benadrukken, Christophe, hoe indrukwekkend ik het vind wat het geworden is. Eerst was er Christophe Cintura.
3: Mm-hmm.
0: Dan Christophe Cintura 2.
3: Mm-hmm.
0: Morgen trouwens de...
3: allerlaatste in de Zoerla in Westerlo. Maar spijtig genoeg uitverkocht.
0: Ja.
3: Maar het is, ja, het is altijd zo leuk om dat nog eens te kunnen mogen doen.
0: Ja, en het wordt alleen maar groter, want dus 8 november sta je in die Lotto Arena met mm-hmm. Christophe Cintura XXL. Dat is dan van 3 uur 's middags tot middernacht?
3: Nee,
0: of hoe
3: nee,
0: moeten
3: nee,
0: we dat
3: nee,
0: zien?
3: Nee, nee, nee. We zijn die tournee gestart in, denk ik, 2023. En Will was daar ook bij de première aanwezig. En die concertreeks die was in een mum van tijd uitverkocht. Dus dan bleven daar mensen vragen van... alsjeblieft, kan je toch een tweede tour doen? En dachten wij van, ja, misschien moeten we dat toch wel doen. En dan kwamen heel veel mensen naar mij van... oh, zeg Christophe, waarom zing je dat liedje niet en dat liedje niet en dat liedje niet? Ik zeg, ja, maar die zaten in de eerste Christophe Cintura.
0: Te laat ontdekt.
3: Oh, ja, die mensen hebben waarschijnlijk maar later ingepikt of zo. Dus daarom hebben wij besloten van, weet je wat, we doen gewoon het beste uit deel 1 en deel 2. Dus het worden heel wat meezingnummers, bijna allemaal superbekende, want in mijn tournee zit natuurlijk ook de verscholen juweeltjes. En ik vind het altijd verrassend als mensen zeggen van, oh, is dat
0: ook Cintura?
3: Ja. Oh, dat kende ik niet en ik ben nogthans een heel grote fan. Je hebt ons echt verrast. Dus er zitten een paar nieuwe nummers bij, verrassend nieuwe nummers, wel, die ik nog heb gevonden. Maar voornamelijk is het echt het beste uit deel 1 en
0: de echte, 2. Echte meezingers, gewoon
3: absoluut.
0: Vol een bak. Eigenlijk straf, hè, wat Tura gepresteerd heeft in zijn leven. Wat heeft Tura volgens jou dat veel jonge artiesten vandaag nog van hem kunnen leren? En jij misschien ook nog wel.
3: Will is nooit vergeten van waar hij kwam. En Will, als je die ziet, die is super, super professioneel, ook super perfectionistisch, maar die is altijd in zijn volledige eenvoud gebleven. En dat is zo mooi. Daar heb ik zoveel bewondering voor. Van toch de grote, grote Will Tura. En op sommige vlakken soms nog voor een optreden nog een beetje onzeker. Want ik heb het geluk gehad om met hem een grote concertreeks te doen. Christophe Back to Back. Christophe en Will Tura Back to Back. In 2014 was dat toen. En toen merkte ik ook dat hij ook voor het optreden nog zenuwachtig was.
0: Straal.
3: Dan dacht ik zo van, maar de grote Will Tura.
0: De man die eigenlijk geen fouten meer kan maken in onze ogen.
3: Absoluut, absoluut. En toch... ja, die is altijd zo eenvoudig in al zijn grootheid gebleven. En dat vind ik zo mooi. En daar kunnen heel veel nieuwe artiesten toch wel nog iets van leren.
0: Ja, heel veel met hem samengewerkt. Je kent hem goed.
3: Ja, ja.
0: Hoe goed of waarin lijken jullie op elkaar? Waarin zijn jullie twee druppels water?
3: Ik denk dat we beide heel erg perfectionistisch zijn. Ook heel onzeker. Zo, als je van het podium komt, vond je het goed, vond je het goed, vond je dit? Toch een beetje die bevestiging nodig. En verslaafd aan ons publiek zijn, denk ik. Ja.
0: Nu, er zijn geen slechte nummers van Will Tura. Die bestaan niet.
3: Nee, dat is waar. Smaken en goestingen verschillen natuurlijk.
0: Ja.
3: Hè, want ik kon uit alle nummers van Will kiezen. Ik heb er mijn persoonlijke favorieten
0: uiteraard,
3: uit gekozen.
0: Die heb jij.
3: En mijn thermometer is altijd, als ik er kippenvel van krijg, dan wil ik het ook zingen.
0: Ja, maar nu heb ik een vraag.
3: Mm-hmm.
0: Heel belangrijke vraag. En het is een vraag die je moet beantwoorden.
3: Wow.
0: Geen makkelijke vraag. Stel, Christophe, je mag in je hele leven nog maar één lied van Will Tura zingen. Welk wordt het? Eentje, hè?
3: Oké. Ik heb afgelopen jaar een boek geschreven, Teken van Leven. Omdat we krijgen dagelijks tekens van het universum van hierboven. Van onze dierbaren die reeds overleden zijn. Een pluimpje, een regenboog. We zien een vlinder. En toch staan we daar niet altijd bij stil dat tekens zijn van hierboven. En er is één nummer... waarin ik eigenlijk van het begin tot het einde denk aan mijn overleden grootmoeder. En tijdens dat nummer krijg ik ook meestal wel tekens van haar. En dat is: iemand daarboven houdt van mij.
0: Oké. Verrassende keuze.
3: Ja.
0: Maar goed. Iemand daarboven houdt van mij. Dat is niet vergeven kan, vergeten niet. Want dat ga ik nu draaien. Waaraan denk je als ik zeg vergeven kan, vergeten niet?
3: Dan denk ik aan liefde voor muziek. Dat nummer, we mochten een eigen bewerking maken van een lievelingnummer van ons. En ik heb uiteraard, zonder twijfel, toen ook voor een nummer van Will gekozen. Maar ik wou dat die helemaal in een ander jasje stoppen. Maar ik vond dat een fantastische tekst.
0: Ja, het is er eentje uit 1978.
3: Okay.
0: Goed jaar. Ik ga zo mee in onze olala-lijst deze week. Alleen maar jaren 70. Maar ja, dit is natuurlijk de Christophe-versie. Vergeven kan...

Kijk vooral mee via de app van VRT Max, want Christophe doet hier de moves in de studio. Hè. Wilt Jura vergeven, kan vergeten niet, maar dan in de versie van Christophe hier bij mij in de studio. 137 kilometer file op de E314 richting Lumme is in Tiel-Twingen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Staat 20 minuten file vanaf Rotselaar. Maak daar een reddingstrook. Op de buitenring verlies je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval en 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op het knooppunt Tervuren, voor wie van de ring rond Brussel komt en de E411 naar Namen op wil, is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen langzaam op de E19 in Machelen door een ongeval op de rechter- en de middenrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten en op de E313 vanaf Frans 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten richting Beveren tussen de Liefkeshoektunnel en Waaslandhaven-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Gent op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook. 25 minuten, maak daar een reddingstrook. En er staat 35 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.

0: Wim Soetaar. Zijn ook 1000 manieren om Tura nummers te brengen.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: En Christophe, ik kijk dan naar jouw collega's. Jovali, David van Dijk, Luc Steno. Wat maakt Christophe zingt Tura anders dan de anderen?
3: Oh, ik heb de anderen natuurlijk, heb die concerten of die nummers nog niet gehoord. Ik probeer het op mijn manier te doen. We hebben die nummers met fluwelen handschoentjes aangepakt. Toen Wil tegen mij zei, Christophe, je bent de enige die mijn repertoire krijgt om dat te doen. Toen heb ik ook gezegd, we gaan dat heel respectvol en met fluwelen handschoentjes aannemen. Ik was ook heel vereerd dat ik dat mocht doen van hem. Dus we hebben die nummers een beetje opgefrist. Maar die nummers zijn in structuur en in hun eenvoud zo mooi dat we daar eigenlijk niks aan veranderd hebben. Want ik ben zelf een ongelooflijk grote Tura-fan. En als je dan zo van die concerten ziet, een tribute to Wil Tura, en die nummers worden dan in een ander jasje gestopt, dan ben ik altijd een beetje ontgoocheld. Want ik wil die nummers in zijn originaliteit horen.
0: En dat gebeurt allemaal dus in de Lotto Arena, 8 november. En je bent gul. Je bent heel gul, je bent altijd gul. Maar het is met cadeautjes vanavond. Dat is ons prijzenrad. Altijd heel blij wanneer dat er prijzen te rapen vallen. 3 duo-tickets voor de show, 8 november, om 3 uur in de Lotto Arena. Maar wel heel bijzonder.
3: Ja. Ze krijgen een volledig VIP-arrangement met parkeerplaats, met een glasje champagne vooraf, met hapjes, maar natuurlijk ook met het concert.
0: En parking.
3: En parking.
0: Hey, dat is niet onbelangrijk.
3: Nee, zeker niet.
0: Dat is parking inbegrepen. Dus als je als echte VIP naar Christophe zingt Tura XXL wil, dan hoop ik dat je goed geluisterd hebt. Want ik wil namelijk weten, stel dat Christophe nog maar 1 lied van Wil Tura zou mogen zingen voor de rest van zijn leven, welk nummer zou dat dan zijn? Je stuurt die titel nu door, jouw bericht, via Radio 2 op VRT Max.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
10: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Laura Tesoro. Ja, shining. Ik zie hier ook blinkende ogen. Nu al, wat gaat dat geven 8 november in de Lotto Arena, Christophe?
1: Ja, ik heb al een beetje vlinders in mijn buik. Het kriebelt al een beetje als ik eraan denk. Ja. Het gaat leuk zijn. We gaan echt die mensen nog eens een totaal spektakel geven. Zowel op het podium als muzikaal.
0: Spektakel, dan denk ik aan, weet ik veel wat, danseressen, pluimen.
1: Pluimen misschien niet, maar het gaat vooral leuk zijn. Ik heb mezelf in de plaats gesteld van het publiek. En wat zou ik willen horen en wat zou ik willen zien als ik naar zo'n concert kom? En ik denk dat ik voor mezelf mag spreken, want ik ben een heel grote Wiltura-fan. En die nummers die blijven natuurlijk zo mooi en groot in hun eenvoud.
0: Wat ga je zeker zingen?
1: Hoop doet leven, mooi het leven is mooi, vergeet Barbara... En zo.
0: En zo verder. En dus ook op het podium gaat er van alles gebeuren.
1: Er gaat veel gebeuren, ja, op het podium. Er zitten een paar speciale dingen tussen, ja.
0: Waarvan je nog niks wil verklaffen.
1: Nee, want het is allemaal nog niet echt rond.
0: Ja, je bent nog met de voorbereidingen bezig.
1: Ja.
0: Oké, heb je Wil zelf nog gehoord?
1: Ja, er staat binnenkort nog een etentje gepland met hem. Maar hij zei van, laat ons nu even wachten tot die drukkende warmte een beetje achter de rug is. En dan was mijn agenda weer veel te vol met al die optredens. Dus het etentje staat heel binnenkort, ja.
0: Maar hij weet, je gaat dit doen, Christophe Sinctura XXL.
1: Absoluut. En ja, hij weet ervan en hij is daar ook heel nauw bij betrokken. Ook Jean Kluger, de grote man achter Wiltura, is daar heel nauw bij betrokken. En we zijn ook super dankbaar dat we op het hele team van Wil hun steun kunnen rekenen. Wij kunnen ook alles vragen, wij mogen ook alles vragen. Dus we voelen ons echt wel gesteund en dat geeft mij heel veel voldoening.
0: Ja. Het gaat natuurlijk niet meer lukken, maar als je nog één nummer zou mogen zingen samen met Wil, waarvoor zou je dan kiezen?
1: Goh, als ik echt zou mogen kiezen, dan zou ik echt naar het prille begin van mijn carrière gaan. Het nummer waar het eigenlijk allemaal is mee begonnen. Hè, toen hij aan de piano 2 moederogen speelde en ik mocht het zingen. Dat was het begin en daar is mijn adoratie voor hem begonnen. Dat was in de oktoberhal in Wiezen tijdens zijn fandag. En hij nodigde mij daaruit. Dat was vlak na de Soundmix Show, denk ik. Het was een jaar of 15. En hij zei, laten we dat samen doen. En ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja, kon het maar. Absoluut. Kon het maar om dat nog eens samen te zingen. Maar ja, kijk, blijven dromen kan geen kwaad, hè? Ja, ik

0: Nog zoveel voor de boeg. Vooral die Christophe Cintura XXL. Amai, het gaat bijna gebeuren. 8 november in de Lotto Arena. En Maxim Antonis uit Sint-Niklaas die droomt ervan om dat mee te beleven in VIP-verpakking. En Maxim?
1: Ja.
0: Ja. Hoe enthousiast zou je zijn om dat effectief mee te mogen doen?
1: Heel, heel, heel enthousiast.
0: Waarom? Ben je een grote fan van Christophe?
1: Ja, ik ben al naar veel optredens van hem geweest.
0: Ah, serieus?
1: Ja.
0: En wat vind je zo goed aan Christophe?
1: Zijn manier van zingen en zijn entertainment naar het publiek toe.
0: Ja, je klinkt nog jong.
1: Ja, ja, want ik ben maar 13 jaar.
2: Oh.
0: 13, dat is misschien wel de jongste van. Nee, je hebt er jonger waarschijnlijk, Christophe.
2: Ik heb er nog jonger, maar dat is toch wel al bij de jonge garde.
0: Bij de jonge garde.
2: Met wie ga je hem komen, Maxime? Met je mama?
0: Ja, maar Christophe, we weten nog niet of hij het juiste antwoord weet.
2: Okay.
0: Want, dat was de vraag, Maxime. Stel dat Christophe nog maar één lied van Tura zou mogen zingen de rest van zijn leven. Welk zou dat dan zijn?
1: Iemand daarboven houdt van mij.
2: Ja!
0: Goed, Maxime. Goed geluisterd naar Radio 2, oh la la.
2: En Maxime, met wie ga je dan komen? Met je mama of met je papa?
1: Samen met mijn mama.
2: Oké, en vind je het goed als ik nog een extra ticket geef dat je papa mee kan komen?
1: Oh, dat zou nog super zijn.
2: Oké, dan gaan we dat doen.
3: Dankjewel.
0: Schitterend. Voilà, dat wordt een onvergetelijke middag daar. Dikke, dikke proficiat. En Maxime, laat iets weten, hè, hoe dat geweest is.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Voilà. Ja. Oh, gulle gever die je bent.

0: Het is helemaal geen bluf. Het is echt XXL Christophe Sinctura XXL in de Lotto Arena. Zondag 8 november. Zondagavond, Christophe, als de zaal leeg is, als die laatste spot uitgaat en je rijdt naar huis, wanneer zal die dag echt geslaagd zijn voor jou?
1: Ah, wanneer gaat die dag helemaal geslaagd zijn? Als ik als ik in mijn bed ga liggen en alles nog eens overloop en als ik nog eens terugdenk aan, aan het applaus.
0: En dat zal er heel veel zijn.
1: Dat hoop
0: ik. Ongetwijfeld. Niet in het minst van Maxime Anteunis uit Sint-Niklaas, want die mag er dus bij zijn als VIP samen met de mama en de papa. Ook Suzy van Oudenhoven uit Oostende en Anita Gettem uit Harelbeke kunnen we dus plezieren.
1: Super.
0: Met een VIP-treatment, dat wil je gewoon. En als je nu nog meespeelt via Radio 2 op VRT Max, dan kan je ook nog winnen. Niet meer de full treatment, geen VIP, maar wel nog enkele duo-tickets om het allemaal mee te beleven daar in de Lotto Arena. Merci om langs te komen,
1: heel
0: Christophe. En heel veel plezier binnenkort.
1: Dankjewel.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
5: What the?
3: Wart Lemmelijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik kan er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
8: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Welkom, welkom. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Meteen na 7 uur Pommelien Thijs in je radio. En voor onze Waalse vrienden exact hetzelfde. Ongewoon goed.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel betogen enkele honderden Palestijnen aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. De federale regering weigert voorlopig om dat te organiseren. Ahmed kwam 1,5 jaar geleden naar België en vraagt de overheid om zijn gezin ook naar hier te brengen.
1: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Het is mijn vrouw en mijn kinderen, ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben mij al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
0: De actievoerders vragen ook dat 13 Gazaanse studenten die een beurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit naar hier kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Er zijn 3 verdachten opgepakt in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cash geld in beslag genomen. En ook heel wat paarden, omdat het niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Patrick Willocks van de federale politie legt uit hoe de verdachten wellicht te werk zijn gegaan.

0: bijvoorbeeld door paardenpaspoorten te vervalsen of dubbele microchips in te brengen in de paarden door ze veelvuldig van het ene land naar het andere te brengen, dat men probeert die originele herkomst te verbergen en zo probeert dat paard een nieuwe bestemming te geven. Zij het als slagpaard, zij het als een jonger paard voor de recreatieve sport, maar in ieder geval is het dan gesjoemel in die paardensector.
1: Sport op het WK basketbal speelt de Belgian Cats de kwartfinale tegen gastland Duitsland. We naderen het einde van de wedstrijd. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
2: Wel, er moeten nog 8 minuten 25 gespeeld worden en er wacht een heel, heel lastige opdracht. 16 punten de achterstand voor de Cats bij 63-79 in het voordeel van de Duitse vrouwen. Het was goed begonnen bij 13-8, maar dan mondjesmaat moesten de Belgian Cats de Duitse vrouwen in de wedstrijd laten komen. 7 punten achterstand bij de rust en dat is in het derde kwart even groot gebleven, zelfs niet verkleind. Dus dat was lastig en nu op dit moment dus 16 punten de achterstand. 63-79 op 8 minuten van het einde van de wedstrijd. Dit wordt nog een hele lastige opdracht.
1: Dank je, Karel. In de ronde van Spanje heeft de Zwitser Stefan Küng de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste in een tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd 5e. De leider in het klassement, Enric Mas, kon de schade beperken en werd 12e. De Spanjaard heeft nu 1,5 minuut voorsprong op de nieuwe nummer 2, Primoz Roglic. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Namiddag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: 7:03, ruim een half uur vertraging is er op de E314 van Leuven naar Lummen tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Tieltwingen. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Vorm een reddingstrook als je in die file terechtkomt. Op de E17 van Antwerpen naar Gent tussen Waasmunster en Lokeren bumperen door een ongeval op de rechterrijstrook en op de A10 van Oostende naar Jabbeke tussen Zandvoorde en Oudenburg door Werken. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Machelen zijn door een ongeval op de E19 naar Antwerpen de rechter- en de middenrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. En een kwartier richting Beveren op de R2 tussen de Liefkeshoek-tunnel en Waaslandhaven-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Elders op de snelweg zijn er lichte vertragingen.

En van Pommelien Thijs naar Davina Michel was er ook bij afgelopen zomer in Blankenbergen, helemaal live bij Radio 2 aan Zee. Het was een beetje de omgekeerde wereld wel, want in plaats van dat DJ David de vragen aan haar stelde, schotelde zij hem deze pittige vraag voor. Would I be friends with me? Zou ik vrienden kunnen zijn met mezelf? Denk daar eens over na.

effectief doe maar. Dit is niet alles. Ik heb effectief nog een topschijf over een topwijf. Het zijn de woorden van Sascha. Sascha Pauwels uit Ittichem, Heist op den Berg zitten we dan. Nieuw werk van de jongeman. Het is muziek met een speelse, vette, ondeugende knipoog.

0: zomernacht. Van Leopold Riet. Maar ik ben vooral op zoek naar jouw favoriet uit de jaren 70. Welke artiest van bij ons, welk lied uit de 70s mag nog bij in onze Olala-lijst? Het is de allesbeslissende stem, dus stuur dat bericht nu via Radio 2 op 14 Max.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: buurman, God, ik en Marion.
1: God en vader, hij sprak zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
0: Ja, zou kunnen. Sam Goris, die wordt vanavond, zo te zien in zijn agenda, alleen maar thuis verwacht, denk ik. Bij zijn vrouwke Kelly.
2: 1, 2, 3, rak!
0: Dit weekend is het anders. Zaterdag gaat Sam jodelen in Markendal. Zondagmiddag eerst in Steenhuffel. Dan later op de dag staat hij ook nog eens in Bree. Ambiance verzekerd, want dat is de Goris-garantie.
3: Ken de

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Well, well, well, Soul Sister. Overmorgen, zaterdag 12 september, zijn we dan al. Dan strijken Ruben van Gucht en zijn weekwatchers neer in de typistenzaal in Turnhout. Tom Bone is de weekgast en Yannick Bovie die zal zorgen voor prachtige live muziek. Je hoort dat hier allemaal op Radio 2 tussen 8 en 10 en je kan ook alles meevolgen op VRT Canvas. In beeld en al. Half 8, 20 minuten vertraging is er nog op de A10 van Oostende naar Jabbeke tussen Zandvoorde en Oudenburg door werken. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E19 naar Antwerpen is in Machelen de weg weer vrijgemaakt. Weg is ook vrij op de E314 naar Lumme in Tiel-Twingen. Op de E17 naar Gent in Lokeren. En ook op de Antwerpse ring richting Gent aan de Kennedy-tunnel. Dus kijk, voilà, het is half 8 en alles komt altijd goed.

0: gezonde.
1: Jazeker, dit is Jeremy Vreeling. Samen met Kimberly Francis kom jij uit de hemel vallen. Straks na Toontje Lager, die allesbeslissende stem voor onze Olala-lijst deze week. En je weet het, sowieso alleen maar jaren 70 vibes. Nu kan ik niet meer zonder. Wordt goed hoor.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
3: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio 2. Radio 2.

0: En waarom zou dat stiekem moeten gebeuren, Toontje Lager? Stiekem gedanst? Niks stiekem, helemaal voluit. We gaan ervoor.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Recht de jaren 70 in. De vrienden van Radio Bene die doen dat deze week ook met die Evergreen 500 van de jaren 70. Wat ik daar al voorbij heb horen komen, dat is fantastisch. Maar wij moeten niet onderdoen hier bij Radio 2. Onze Olala-lijst is ook al de moeite. Het is een beetje, ja, gemeanderd, zal ik maar zeggen, van maandag tot en met nu. Er zijn er ingezet, er zijn er weer uitgegooid. Hilde ja. De Pre uit Ieper, jij hebt vanavond die allesbeslissende stem. Dat is niet niks, hè Hilde?
3: Oei, ja, sorry.
0: Niks te oei, komt helemaal goed. Want jij hebt ook een favoriet uit de jaren 70.
3: Ja, wel.
0: Welke is dat en waarom?
3: Mijn lievelingslied is eigenlijk Enya's Baard, maar die staat er al in.
0: Die zit erin, zeker.
3: Ja, en ik heb dus Benny Nijman uitgegooid. En Louis Neef met mijn vriend Benjamin in hun doop. Ja.
0: Oké, okay,
3: ja.
0: Jij valt hier alles in één keer samen. Dat is goed, maar ik versta duidelijk. Louis Neef, mijn vriend Benjamin. Waarom dat lied?
3: Oh, ik hou zoveel van kleinkunst. En ik vind de zoon ook zo'n spectaculaire zanger. Dus ja, zomaar.
0: Perfect. Perfect, dat is bij deze beslist. Wordt de volgende minuten genieten van die bloemenwinkel van Willy Sommers.
3: Ja.
0: En vooral ook deze er niet uitgooien. Toch? Hilde?
3: Ja, ik moet blijven. Hè.
0: Dat is uw favoriet, hè. Dat is uw favoriet. Ja. Hè. Voilà, die zeven aanjers, zeven rozen. En dan, ja, jammer. Jammer voor Benny Nijman, maar kijk. Eruit en...
3: En een andere.
0: De andere erin. Louis Neefs, jouw favoriet op kop. Merci.
4: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je...

prachtige Olala-lijst is het geworden. Dankjewel voor al die topsuggesties. En morgen dus nog veel meer van dit in die Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 vanaf 9 uur op Radio Bene. En je luistert naar Radio Bene via DAB+, op VRT Max of je digitale tv.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Of het voor jou nu een drukke dag was of net niet, hier vind je rust op de radio. En hopelijk toch ook een klein beetje in je hoofd.
3: Elke dag, telk voor twee.
2: Daar gaan we voor zorgen, hè? Vanaf 8 uur. Maar eerst nu het nieuws.
4: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. En de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit, wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
5: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
4: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
6: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
4: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet.

0: Dat gebeurt op vraag van de burgemeester, die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden, de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
1: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken, ook op overlastplaatsen. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
0: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
2: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinig in zagen aankomen. Het zogenoemde Cats-spel kon vandaag niet worden getoond, want alleen Emma Meesman gaf weer thuis. Er kwam geen aanvullende steun, het leek op een collectieve off-day en dat tegenover een Duitsland dat dus thuis speelde en heel efficiënt alle Belgische mogelijkheden in de kiem smoorde. Geen snelle acties, geen driepunterfestival en geen opbouwende voorsprong. Duitsland was op elk domein de betere en kon na 13-8 de Cats in de verdrukking spelen en laten achtervolgen. Een ommekeer zat er nooit in en dus geen medaille voor België. Het grote doel is gemist.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Zo, een hele goede avond en welkom. Op de A10 van Oostende naar Jabbeke is er hinder door werken tussen Zandvoorde en Oudenburg op dit moment.
4: Relax. Sharon Slegers.
3: Ja, de zon kruist haar schuppa voor vandaag. En jij en ik, wij gaan hetzelfde doen, hè.

No deal voor Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That. Het is 7:07 intussen. Ja, we zijn de laatste kruimels van de donderdagavond aan het opvegen. En laat ons eerlijk zijn, het was een prachtige dag. En wij mogen die samen onderstoppen. Gezellig, toch? Met heel veel leuke muziek. Straks onder andere nog Comme Il Faut. De Plain White Tees, die komen daar ook nog aan. En nu deze fantastische van Philip Robrecht.

Freddy Danau zijn Avond is goed. Hij zegt Human Touch altijd goed. Dat is zo, hè. Bruce Springsteen ook altijd goed. Een beetje menselijkheid. Daar gaat niks boven, zeker in tijden van artificiële intelligentie. En dit is nieuwe muziek. De nieuwe van Teddy Swims.

In augustus is hij 86 jaar geworden. En naar een optreden kunnen we niet meer gaan kijken, want hij treedt niet meer op, maar zijn muziek horen hier op de radio. Ja, dat blijft toch nog altijd fijn, hè? Laat ons eerlijk zijn. Wiltura en Hemelsblauw. En deze, dat is ook lang geleden. The Plain White Tees.

Ja, heel herkenbaar hè, dat je ex toch een klein beetje ongelukkig is zonder jou. Dus heel menselijk, denk ik, fixkes en ongelukkig. Ik kan me voorstellen... Allee, ik denk dat zo'n beetje, hè, dat onze Belgian Cats, onze Belgische basketbalvrouwen, ook ongelukkig zijn nu. Want die verloren een paar uur geleden tegen Duitsland, het gastland op het WK basketbal in Berlijn. En dat was zo, zo jammer, want ze waren echt goed bezig. Ze waren een goed WK aan het spelen. Maar ja... Waar is het fout gelopen? Dat is de vraag natuurlijk. Je ontdekt het op VRT Nieuws en Sporza. Daar kan je het lezen en de beelden herbekijken.

Dit blijft toch een van de mooiste Nederlandstalige liedjes als je het mij vraagt. Kom Ilfo en Ruimtevaarder. Ja, ik heb intussen het eerste weekend van oktober in het fluo aangeduid in mijn agenda. Want je weet het of je weet het niet, maar dat is het weekend van de klant. En we hebben hier bij Radio 2 intussen de traditie om dan ook eens onze handen uit de mouwen te steken. Ik ga dan samen met heel wat andere Radio 2-dj's helpen in een winkel. Vorig jaar deed ik dat in een supermarkt achter de kassa. Dat was een hele beleving, zal ik zo maar zeggen. Een hele ervaring. En ook dit jaar ga ik dus helpen. Wil ik vooral patékes of parfum of lingerie of iets helemaal anders verkopen in een winkel en niet alleen maar praatjes verkopen op de radio, want dat weet ik dat ik dat kan, maar zo verkopen in een winkel, dat is toch eens iets anders, denk ik. Dus, heb jij een winkel of ken je iemand met een winkel of een kraam op de markt of zo? Je mag ook wijzen naar andere mensen die deze topverkoopster wel eens even onder de vleugels wil nemen tijdens dat weekend van de klant. Ah wel, dan hoor ik het heel graag. Ga dan naar Radio 2 op VRT Max. Je kan daar klikken op Win een Radio 2 DJ in je winkel. En dan kan je winkel daar, je zaak daar, ja, kandidaat stellen. Ik ben heel benieuwd waar ik ga terechtkomen.

strand. Met de zon op je snoet. Ja, voor mij is dit echt muziek dat mij instant naar vakantiesfeer brengt, hoor. Matt Bianco en Have a Minute. Radio 2.

zien me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

0: Dit is nieuws muziek waar je niks fout mee kan doen, zie. Klinkt altijd goed, is altijd leuk om te luisteren. ABBA en Knowing Me, Knowing You. En straks, na 9 uur, ja, dan staan er nog zo'n paar plaatjes in de lijst die datzelfde gevoel hebben, hoor.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Het is heerlijk om te lezen hoe en waar jullie meegenieten. Blijf dat vooral delen. En zullen we er intussen nog een uurtje bij doen? Ah, wel ja.
9: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
10: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabris. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de lokale politie. Het ongeval gebeurde niet ver van Schoer in het uiterste oosten van het land. Op beelden is te zien dat de reisbus op zijn zij ligt in de berm. Het zou gaan om een Nederlandse reisorganisatie met wellicht vooral Nederlanders. Hoe het ongeval is gebeurd en wie er precies in de bus zat is nog niet duidelijk. In Bukavu, in het oosten van Congo, zijn nu al zeker 26 kinderen omgekomen bij een grote brand in een dichtbevolkte wijk. 2 scholen en zowat 300 huizen zijn verwoest. De meeste kinderen kwamen om in het gewoel toen ze uit de brandende gebouwen probeerden te geraken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Bukavu is al 1,5 jaar in handen van de gewapende rebellengroep M23. Bij een Roemeens transportbedrijf in Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen. Er zijn aanwijzingen over slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en sociale fraude. In enkele vrachtwagens zijn chauffeurs aangetroffen die al meerdere weken in hun voertuig verbleven. Zij zouden ook niet correct betaald worden, mogelijk minder dan het minimumloon. Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar voor Vogelbescherming Vlaanderen is dat niet genoeg. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen.
11: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
10: De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Cat Emma Meeseman is ontgoocheld.
12: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat in

0: nadeel was, ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, zat er niet in.
1: Vanavond nog brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Hey, goedenavond. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht de Kraaibekstunnel afgesloten voor werken. En op de A10 van Oostende naar Jabbeke is door werken één rijstrook afgesloten tussen Zandvoorde en Oudenburg.

Ik kende dit nummer nog niet. Neil Diamond en Hello Again. Ook wat mij betreft, hallo weer. Als je hier heel toevallig bent beland, misschien zat je wel in de auto en was je een beetje aan het... hoe heet dat dan? Scrollen door radiozenders, wat doe je tegenwoordig? Zappen? Ja, wel, dan ben je hier dus terechtgekomen bij Radio 2 Relax. En mijn doel voor vanavond is je eigenlijk vooral die drukke dag te laten vergeten. Een dag die misschien vol zat met dingen die nog moesten gebeuren. En misschien is de to-do-lijst nog eindeloos lang. Wel, ik kan je dat allemaal proberen te laten vergeten, inclusief alle zorgen. Daarvoor heb ik mijn stem meegenomen en muziek. Hele fijne muziek. Daar gaan we het mee moeten doen vanavond. Dus kom er gezellig bij.

Die stem heb je vast wel herkend als die van Enrique Iglesias en Si Tu Te Vas. Vincent de Jonge die luistert op dit moment naar Radio 2 vanuit de auto. Hij heeft zijn zoon afgezet bij de voetbaltraining en nu is hij blijkbaar aan het wachten tot hij uit de douche uit de kleedkamer komt. Ah, voetbalouders, echt waar. Ik ken het gevoel, Vincent. Ik heb er thuis ook zo eentje zitten. Zo gaat dat dan. Heel benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Je mag het altijd delen bij Radio 2 op 14 Max.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

van zo ver voor mijn tijd. Ik vind dat prachtig. Ik denk net omdat dat gevoel van nostalgie erin zit. Zo terugdenkend aan je jeugd en zo. Ja. Wim Sonneveld en Het Dorp. Wat een verwennerij. We hebben echt al heel veel mooie muziek gehad vanavond. En we gaan nog even door.

Dit is even een flashback naar de jaren 90. Naar Nathalie Imbruglia en Torn. Zo fijn om dat met jullie te kunnen doen, want er zijn veel mensen aan het meegenieten vanavond. Het is heel leuk om te lezen. Dankjewel voor al jullie berichtjes die jullie sturen. Ik ga er eentje voorbereiden. Voorlezen van Adelheid. Adelheid die is in Vleteren blijkbaar al de hele avond aan het kokkerellen. Wat een leuk woord, kokkerellen. En opruimen en afwassen met jouw stem uit de radio. En de heerlijke muziek erbij. Het ging nog nooit zo vlot als nu. Laat ze weten. Wat fijn, dankjewel om dat te sturen. Saskia van der Waard die stuurt dan weer vele groetjes vanuit onze vakantiebestemming in Chamonix. En Harry Vos die luistert naar ons in de keuken. Hij zegt, ik ben pas terug van een fantastische wandel- en fietsvakantie in Oostenrijk. En blijkbaar heeft hij op weg naar huis een fantastische nieuwe radiotoestel meegebracht. En nu klinkt de radio nog veel mooier, puur en helderder. Wat leuk zeg. En dan met die fantastische muziek. Het kan niet meer stuk vanavond.

0: Mijn plaat blijft misschien een beetje hangen, maar dit is ook zo'n pareltje, hè.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind. Ving nog niet veel wind.

The Beautiful South en A Little Time. Voor ons is het een beetje tijd om eens te kijken wat er op de weg nog gebeurt. Niet zo heel veel, maar op de E19 van Antwerpen naar Brussel is tot morgenochtend de Kraaibekstunnel afgesloten voor werken daar.

Sommige mensen hebben zoveel talent dat gewoon niet meer eerlijk is. Dat is met deze Harry Styles ook. Wat een stem heeft die man toch. Sign of the Times. Zeg, wat als ik jouw avond nu nog mooier zou kunnen maken? Want jawel, dat kan. Dat zou ik bijvoorbeeld kunnen doen door ervoor te zorgen dat je tickets wint voor het optreden van Alison Moyet. Die komt binnenkort naar Brussel. Zou wel leuk zijn, toch? Als je in de Ancien Belgique haar eens live aan het werk zou kunnen zien. Hoe je dat kan regelen, dat vertel ik zo meteen.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

We gaan daar niet over liegen. We zijn hier bij Radio 2 niet vies van een portie drama. Hebben we even op je losgelaten met Ellen Foley en We Belong to the Night. Einde van deze maand, 28 september om precies te zijn, dan treedt de Britse zangeres Alison Moyet op in Brussel. In de Ancien Belgique gaat ze dat doen. En ja, dat wordt sowieso top, hè. Ik weet niet of je ooit vroeger met haar hebt meegezongen met Is This Love bijvoorbeeld, een van haar tophits. En je kan dat ook doen tijdens haar optreden, want je kan tickets winnen voor die 28e september. Dan hoor ik jou denken, vertel mij Sharon, wat moet ik daarvoor doen? Wel, het enige wat je moet doen is eigenlijk gewoon naar Radio 2 gaan op VRT Max. Daar klikken op Doe mee, prijsvraagje invullen en dan ja, alle kaarsjes branden die je maar in huis hebt. En hopen dat je erbij bent, want ja, het zou wel heel fijn zijn natuurlijk, hè, als dat kan. Zeg, allemaal een beetje voorpret in gang te zetten. Dit is ze, met die andere grote hit, All Cried Out.

0: hoorde je, geloof ik, al zeggen toen dit nummer begon. Ja, nog even alle romantische en sexy registers open met George Michael en Careless Whisper om de avond af te sluiten. Morgen vroeg vanaf 6 uur is Peter er weer. Met Goedemorgen Morgen, live vanuit Beddegem. Jawel!
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
1: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Roense beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
2: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
0: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Emma Meeseman is ontgoocheld.
3: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, het thuispubliek, het zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik

0: Ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, zat er niet in.
1: Het weer vannacht, meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat meldt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval, die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. In Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een zwaar ongeval met een reisbus. Dat gebeurde niet ver van Davos in het uiterste oosten van het land. Het gaat om een reisbus met Nederlanders die een vangrail heeft geraakt en dan is gekanteld, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er 48 passagiers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, de prijs van olie nog meer doen stijgen. Sport, de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Speelster Antonia de Lare is ontgoocheld.
2: We kwamen naar hier voor de medailles. Ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
0: Tennisser Alexander Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder de motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
3: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk, maar dat was minder evident. Dat hebben we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen, in de Westhoek. En 2,5 uur later hebben we een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmel, 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed, foto's in de app van VRT Nieuws. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperatuur tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen andere voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigar is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. En Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. En een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis, die steun krijgen van Iran, zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnenvolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimmer Koppejans. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vastzat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
2: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot een verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september, zit erop en goeienacht.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

0: 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reiziger is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorben en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma, 1-1 daar. Maar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na affluiten. En later ontkende de voorzitter van de club dat dan weer. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere uitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. En tennisser Alexander Bloks geeft forfait voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest ook al met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en hij zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust, een minima rond 14 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch nog hier en daar kans op een bui. En maximaal tot 21 graden overdag. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht, 14 nieuws met Matthijs Meijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus